fun.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected à la
1: Connected naar Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected naar Scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected à la Enjoy affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Destin Yr.
1: Goedenavond, beste luisteraar, broeders en zusters. Het is weer zondagavond en tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, van 10 uur 's avonds tot 12 uur met dit mooi programma. Een programma om u te bemoedigen voor de komende werkweek. Dit programma is elke zondag van 10 tot 12 uur in de avond. En vandaag wil ik u zo een beetje bemoedigen om u ook te zeggen dat God u nooit in de steek laat. Oké, ja, vaak genoeg wanneer we om situaties, wanneer we tegen situaties bidden, dan willen we vaak genoeg zo snel als mogelijk oplossingen hebben. Maar God doet alles op zijn tijd en zijn manier. Beste broer, beste zus, ik wil u bemoedigen dat God, onze Vader in de hemel, die ons heeft geschapen, nooit en te nimmer in de steek laat. Zijn hand is altijd boven ons. Het enige wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Beste luisteraar. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 11 uur.
1: Ja, beste broer, beste zus. Ik ben er weer. En zoals ik u zeg, of zoals ik u eerder zei, dat God ons nooit in de steek laat. Hij is er altijd met ons. Maar het, wat hij van ons vraagt, is om hem te gehoorzamen. Als we kijken, toen Petrus op het water liep, was zijn focus op Jezus. Maar het moment toen hij zijn ogen weghaalde van Jezus en hij naar de storm keek, naar die golven keek, begon hij te zinken. En zo is dat ook in ons leven. Wanneer we gefocust blijven op Jezus, dan krijgen we die verrust. We krijgen die moed om verder te gaan. Want het moment dat we naar onze problemen kijken, dus we halen onze focus weg van Jezus en we kijken naar die golven, we kijken naar de situatie in ons leven, we kijken naar de problemen in ons leven, dan beginnen we mismoedig te worden. We krijgen dan geen zin meer om te bidden, we krijgen geen zin meer om te lachen, we krijgen geen zin meer om met onze medebroeder en zuster te communiceren. Dat is omdat we naar onze situatie kijken. God zegt in zijn woord, kom allen die belast en vermoeid zijn, ik zal u rust geven. Geef mij uw juk en ik geef u mijn juk. Dat zijn de woorden van Jezus in het woord van God. Hij roept tot ons om op hem te vertrouwen, om onze situaties en problemen in zijn hand te leggen. Onze ziektes ook. Hij wil ons genezen, hij wil ons helpen, maar wij moeten hem ook aanroepen en boven alles ook gehoorzamen. Laten we naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug.

Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw.

beste broer, beste zus. Ja, zo zijn wij zoetjes aan het einde gekomen van dit mooie programma. You Raise Me Up. Het is zo'n programma hier op de radio van Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Voor de mensen die live willen streamen, die kunnen dat ook doen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u live radio streamen en u kunt ook live tv streamen. En indien uw tv nog niet kan ontvangen in uw woonkamer, dan wil ik u vragen om uw tv dan autosearch te scannen. Het liefst, misschien is het beter om in de avonduren dat te doen. Maar bij autosearch moet je hem wel pakken. Ja, even voor informatie, we zijn met een nieuwe zender begonnen. Dus het kan hoogwaarschijnlijk zijn dat u vroeger wel Shalom kon ontvangen, maar nu niet. Dus ik wil u dan vragen om uw tv te scannen met autosearch en dan probeert u hem. Indien het niet lukt, dan horen wij dat graag van u bij de administratie. U kunt ook gerust bellen via de administratie. Wij zijn wel open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 4. Ik had het zo erover dat God bij ons is en hij een relatie met ons wil hebben en hij ons nooit in de steek laat. Zo deze nieuwe werkweek ook, beste broer en beste zus. Alles wat u wil ondernemen, alles wat u wil doen, als u keuzes moet maken, leg het in gebed voor bij de Heer en hij gaat u de weg wijzen. Blijf in de rust, laat de situatie u niet overspannen, stressen. Ja, blijf in de rust, vertrouw op God en geloof dat hij u ter hulp zal komen. Laten we in gebed gaan. Heer, mijn God, mijn Vader, ik leg deze nieuwe werkweek in uw almachtige handen. Heer, help ons wanneer wij zwak zijn om weer versterkt te worden. Help ons wanneer we keuzes moeten maken om de juiste keuzes te maken. Heer, vaak genoeg dreigen situaties ons te trekken naar beneden. Maar u bent machtiger dan de situaties. U bent groter dan welk probleem dan ook. Heer, ik wil elke broeder, elke zuster die nu luistert naar dit programma in uw machtige handen leggen. Deze nieuwe werkweek, dat u met ze mag gaan, dat u met ze mag zijn, dat u ze mag leiden, Heere God. Wie, degene die in een situatie verwikkeld zijn, Heere God, vraag ik u, Heer, om te voorzien in oplossingen, Heere God. Voor degene die ziek zijn, Heere God, dat u ze mag genezen, o Vader God. Dat u genezende hand op hun mag leggen, Heere God. Voor degene die bedroefd zijn, Heere God, dat u ze mag versterken met troost. Heer, zo leg ik elke luisteraar in binnen- en buitenland in uw machtige handen. En dat u ze ook een gezegende avondrust mag geven, Heere God. Vader, zo leg ik dit alles in uw machtige handen. In Jezus' naam. Amen. Zo, beste broer, beste zus. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik was hier uw gastheer van 10 tot 12 uur. En zo de Heer dat goed, ja, zo de Heer het leidt, dan hoort u mij weer komende zondag op dit mooie station Radio Shalom 94.5 FM, Your Daily Inspiration. Ik groet en ik wil zeggen, gaat u deze werkweek met de Heer elke situatie tegemoet en kom als overwinnaar uit de bus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaar. We zegen de avond en een productieve werkweek toegewenst. Bye bye.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Ik kom bij u, Heere God, met onze kinderen en onze jongeren, Heer. Ik bid dat kinderen zich op school en studie en hun studie focussen, Heer, en niet afgeleid worden. U weet, Heer, hoe de wereld aan ze trekt, Heere God, en dat ze eigenlijk de dingen die belangrijk zijn aan de kant zetten, Heere God, die voor hun leven belangrijk zijn, dat ze dat niet zo serieus nemen. Maar ik leg ze in uw liefdevolle vaderhanden. En ik vraag u dat u ze helpt om zich te focussen en dat ze niet afgeleid worden daarin. Ik bestraf elke kracht en macht van de Satan, Heer, die onze kinderen probeert af te leiden. Om niet gefocust te zijn op de dingen van u, Heer. En niet gefocust op hun studie en de positieve dingen die ze leren vanuit uw woord, Heer, maar ook thuis. Heer, dat ze bijna alles vergeten wanneer ze de straat opgaan. Maar ik leg ze in uw handen, omdat we weten hoe moeilijk het soms voor ze is, Heer, om nee te kunnen zeggen tegen de verkeerde dingen, omdat peer pressure is op ze afkomt. Ze willen er ook bij horen. Maar leer ze, Heere God, om jongeren te zoeken die gelijkgestemd zijn met hun, zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om het verkeerde te doen. Ik bid dat ze hun school en studie, hun opleiding succesvol kunnen afronden. Alsjeblieft, dat hun focus mag zijn. Ik bid, Heer, tegen het agressief gedrag ook van de jongeren. Tegen onverdraagzaamheid en eigenwijsheid. Heer, u weet, Heer, hoe agressief jongeren tegenover elkaar kunnen zijn. Heer, dat ze heel onverdraagzaam zijn ook. Ik bid, Heer, dat u ze helpt, Heer, om met hun emoties om te gaan. En dat ze leren, Heer, dat wanneer ze boos worden, die tools te gebruiken die ze hebben gekregen, Heer, om tot rust te kunnen komen. Vader, ik bid voor ouders dat ze u gaan zoeken en u vertrouwen.

0: niet altijd eenvoudig is. Maar ik dank u voor de ouders die zich inzetten, die zich ervoor geven om het beste uit hun kinderen te halen. Niet door kracht, nog geweld, Heere God, maar door uw geest en door in liefde met hun kinderen om te gaan. Maar ook prioriteiten te stellen, Heer. En opdat kinderen gaan weten, wanneer ze een bepaald gedrag vertonen, dat elk gedrag gevolgen heeft. En dat ze dat gaan weten en dat hun kinderen steeds voorhouden. Zo geef ik ze in uw handen. Heer, we weten ook dat jongeren steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vader, en dat baart inderdaad zorgen. Maar we leggen het in uw handen. En ik bid u, Heer, help ze om, ik bid om gehoorzaamheid en bescherming voor hen. Ik bid, o Heere God, voor jongeren die in gevangenissen of cellenhuizen terechtgekomen zijn, vanwege gedrag of handelingen die ze gepleegd hebben, die niet door de beugel kunnen. Ik bid, Heer, dat ze ook daar in die gevangenissen en cellenhuizen u gaan leren kennen en tot berouw van zonde komen. Ik bid, Heer, voor al die jonge meisjes die van huis weglopen en dagenlang wegblijven, Heer. Ouders weten niet waar ze zijn en plotseling terugkomen. Heer, ik bestraf deze macht in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die deze kinderen meenemen, dat ze in beeld gebracht worden, Heer. Zodat ook dit kan stoppen. Help ons, Heer, om met onze meisjes te praten. Om met ze te praten en ze uit te leggen wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Heer, ik bid tegen elke macht van drugs, van sterke drank, van alles, Heer, dat jongeren in een bepaald gevoel geven en ze het idee geven dat alles goed is. Ik bestraf ook dat in de naam van Jezus. Er zijn zoveel jongeren die alcohol gebruiken, Heer. Vader, help ze om nee te zeggen daartegen. Nee tegen drugs. Nee tegen het weglopen. Nee tegen agressief gedrag. Heer, ik geef ze aan u. Wil u voor ze zorgen? Wil u ze beschermen? Laat ze weten hoeveel u van ze houdt. En dat u niet wil dat ze verloren gaat. Ik bid u dat, Heer, in Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Mijn naam is broeder Wiesel Hasselbank. Ik ben van de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. Voor mij is het wederom een groot genoegen en een voorrecht om bij u in de huiskamer te mogen zijn, om met u te praten over datgene wat de Heer onder uw aandacht wil brengen. Nogmaals, van harte goedemorgen. De luisteraars, broeders en zusters, het onderwerp waarover ik met u wil praten vandaag en de komende dagen, onderwerp het vertrouwen. En ik wil u gelijk de vraag stellen, waarin vertrouwt u als luisteraar, broeder en zuster? Waarin hebt gij uw vertrouwen gesteld? In wie hebt gij uw vertrouwen gesteld? En ja, om eerlijk te zijn, hebben heel veel mensen hun vertrouwen gesteld in hun kennis, in hun eigen kunnen, en wat ze allemaal hebben bereikt. Anderen hebben heel goed gestudeerd, hebben heel goede papieren en hebben een stukje wijsheid met zich meegekregen. Anderen hebben heel veel succes gehad in het doen van business, hebben zichzelf opgebouwd. Natuurlijk, al deze mensen hebben hun vertrouwen gesteld in datgene wat ze hebben kunnen bereiken, in datgene wat ze hebben gedaan in het leven. Wat op zichzelf niet zo verkeerd is dat u daarin vertrouwen hebt. Maar wij als mensen vergeten één ding. Alles wat wij hebben bereikt, alles wat we hebben mogen vergaren, alle kennis die we hebben opgedaan, alle wijsheid die we hebben opgedaan, komt uit de hand van de Allerhoogste God. Want als Hij ons de genade niet gegeven had, zouden wij in dit leven niks bereikt hebben. Want het komt niet vanzelfsprekend. En vele mensen roemen in zichzelf op. Ze vinden het zo geweldig van de bijzondere prestaties die ze hebben gehad. En heel veel van deze mensen hebben soms de neiging om neer te kijken naar mensen of op te scheppen en allerlei geweldige dingen te doen. Nogmaals, geliefde luisteraars, broeders en zusters, het is niet verkeerd om allerlei geweldige prestaties te hebben, om wijsheid te hebben, om kennis te hebben, om het vergeschopt te hebben in het leven, om succesvolle zakenman of zakenvrouw te zijn. Het is niet verkeerd. Maar het is wel verkeerd om te denken dat u dat alles zelf hebt bereikt, hebt gedaan. Waardoor u ergens vergeet dat als God u de kracht niet had gegeven, als God u de genade niet had gegeven, de wijsheid en de gezondheid niet had gegeven om dit alles te doen, als hij u niet de mogelijkheid had gegeven om te studeren, om heel veel geld te maken, of om een bijzondere positie te hebben in de maatschappij, om u echt op te werken. Als hij u de genade niet had gegeven, had u vandaag aan de dag niks. Dus het is heel verkeerd om te vertrouwen op datgene wat u hebt vergaan. Het zou heel bijzonder en heel goed zijn en wijs zijn wanneer u volkomen zou gaan vertrouwen op de God die u alle kracht en alle genade heeft gegeven om te kunnen bereiken wat u hebt bereikt in dit leven. Sommigen van u hebben uw vertrouwen zo gesteld in dat alles wat u hebt mogen doen en mogen bereiken. En uiteindelijk gebeurt er wat, u wordt ongeneeslijk ziek en dan merk je op dat uw wijsheid, uw kennis, uw geld, uw geweldige prestaties u helemaal niet kunnen helpen. Zelfs doktoren kunnen u niet meer helpen. En ze zeggen tegen u, meneer, mevrouw, we kunnen niks meer voor u doen. En daar zit u, met al uw wilde, met al uw kennis, met al uw wijsheid, met al uw geld. En u gaat niet lang meer leven. En dan zit u zich af te vragen, wat moet ik doen? Ik zeg u deze morgen, stop ermee om vertrouwen te stellen in datgene wat u hebt vergaard. Stop ermee om te denken, ik ben geweldig, ik heb alles bereikt in het leven. Ik heb hard gestudeerd, natuurlijk heb je hard gestudeerd. Ik heb me ingezet, ik heb heel veel verdiend, natuurlijk. Maar weet één ding, geliefde luisteraar, broers en zusters. Als het niet komt uit de hand van God, als het niet was de genade van de Allerhoogste God, zou u in het leven niks bereiken. En daarom is het belangrijk om niet zozeer uw vertrouwen te stellen op datgene wat u hebt, maar stel uw vertrouwen op de Allerhoogste God, de God die u de genade heeft gegeven om te mogen ontvangen en te mogen bereiken datgene waar u hart naar uitging. Ja, u hebt dromen gehad, u hebt hard gewerkt. En nogmaals, toch zeg ik u deze avond, deze morgenochtend, pardon, dat als het niet uit de hand van God was, als het niet de genade van God was, had je het misschien nooit bereikt. God is het die ons genade en de ruimte geeft, de mogelijkheid geeft. En daarom is het belangrijk dat wij hem blijven eren en aanbidden. Blijven vertrouwen in alles wat wij doen, dat wij hem alle eer geven. Ik wil met u lezen deze ochtend uit Spreuken hoofdstuk 3. Er staat heel duidelijk geschreven: vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Liefde luisteraar, broeders en zusters, je hebt heel duidelijk gehoord wat de Bijbel hier zegt. In Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. Het begint met vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. U hebt goed gehoord wat er hier staat, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen. Hoe belangrijk het is om niet op uw eigen inzichten te steunen. Hoe belangrijk het is dat u wijs bent en vertrouwt op de Heere met uw ganse hart. En wanneer u dat alles doet, u kent hem in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen. Alles wat u doet, alles wat u onderneemt, alles wat u bereikt hebt in dit leven. Neem een moment de tijd en God geef God alle eer en alle dank dat hij u de mogelijkheid geeft om dit alles te kunnen doen in dit leven. Dat u gezond mag zijn, gelukkig, gezegend mag zijn, komt uit de hand van God. Zo dank hem. Het komt niet door uw geweldige kennis, of uw inzichten, of uw wijsheid, maar het komt door de genade die God u heeft gegeven, omdat u in hem hebt vertrouwd. Hij zegt het, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. U moet het wijs zijn in eigen ogen, denk niet, ik ben wijs, ik kan dat doen, ik kan dit doen. God heeft u die wijsheid gegeven om goede zaken te kunnen doen. God heeft u die wijsheid gegeven om de beste prestaties te hebben in het studeren. En weet je, als mens, wanneer je God gaat vertrouwen en hem de eer daartoe zal geven, zult u merken dat u een gezegend mens bent. Hij zegent op al uw wegen, omdat u hem geleerd heeft, omdat u het geleerd heeft om hem te geven alle eer en alle lof. In Spreuken hoofdstuk 5 vers 9 staat geschreven: vereer de Heere met uw rijkdom, met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Heb je gehoord wat de Bijbel hier zegt? Wanneer u God gaat vereren met datgene wat u hebt mogen bereiken in het leven, hoe meer u God gaat eren daarmee, hoe meer u God gaat zegenen, hoe meer u op God gaat vertrouwen, dan maakt u uit wat het is. Als u ziek bent en u vertrouwt op de Heer dat u gaat genezen, zal hij het doen. Als u problemen hebt, u ziet het niet meer zitten, maar u vertrouwt op de Heer dat hij daarin een oplossing gaat brengen, gaat hij het doen. Omdat God ervan houdt om tot zegen te zijn voor zijn kinderen. om tot zegen te zijn voor een mens. Hij leert ons om op hem te vertrouwen. En niet te vertrouwen op de mens. Of op onze eigen prestatie. Of wat we kunnen bereiken in het leven. Geliefde broeders en zusters, luisteraars. Laten wij in alles wat wij doen op de Heere vertrouwen. Met geheel ons hart. Hoe meer wij op God gaan vertrouwen, hoe meer wij de genade, de goedheid en de liefde des Heren zullen zien. Velen die zoveel hebben bereikt in het leven, die zoveel hebben mogen doen, vertrouwen en wezen niet op God. Vertrouwen op hun eigen kunnen en hun eigen prestatie. En ik zei het al, wanneer op een gegeven moment omstandigheden zich voordoen, dan zien wij dat ze er geen raad meer mee weten. En ja, dan merken wij dat al hun rijkdommen, al hun kennis, al hun wijsheid hen niet kan helpen. Wanneer ze horen van de dokter, u bent ongeneeslijk ziek, geeft ze zoveel geld aan allerlei doktoren uit. Maar ze worden toch niet geholpen. Wanneer merken dat het helemaal fout gaat in hun huwelijk of allerlei toestanden, dan vragen ze zichzelf af. Ik heb van alles en waarom gaat alles zo anders? Liefde luisteraar, broeders en zusters, omdat wij als mensen niet het vertrouwen hebben gesteld in degene in wie wij moeten vertrouwen. Maar we hebben vertrouwen gesteld in ons eigen kunnen, in ons geld, in onze kennis, in onze wijs. Weet u wat het woord van God zegt in Spreuken hoofdstuk 16 vers 20? Daar is geschreven, wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden. Ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Lieve luisteraars, broeders en zusters. De persoon die op de Heere vertrouwt en acht geeft op het woord van God zal zalig zijn. Met zalig wil dat wil zeggen, het zal een gezegend mens zijn. Een gelukkig mens, een voorspoedig mens. Niet zozeer omdat hij misschien geweldig bent of geweldige papieren hebt. Nee, je hebt mensen die al hun wijsheid, alle geweldige dingen die ze hebben kunnen bereiken in het leven, aan een kant hebben gezet en ze hebben gezegd, ik vertrouw op God met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en geheel mijn verstand. Ik vertrouw niet op de dingen die ik heb vergaan. De Bijbel zegt dan, achter zal het goed vinden. Ja, welzalig hij die op de Heer. U bent welzalig, u bent gezegend, u bent voorspoedig. Wanneer u met geheel uw hart op de Heer Jezus vertrouwt. Wanneer u hem betrekt in alles wat u doet. Wanneer u hem geeft alle eer en alle lof. Wanneer ik besef en weet dat alles wat ik heb, heb ik uit de hand van God ontvangen. Van niemand anders. Alle kennis, alle wijsheid, alle inzicht, alle voorspoed heb ik uit de hand van God. En ik eer en aanbid God daarmee. Wanneer dat die opstelling is, geliefde luisteraars, broeders en zusters, zult u als mens een zeer gezegend mens zijn. Maar wanneer u uw vertrouwen hebt gesteld in eigen kunnen, in wat u hebt bereikt, dan zal u ja, succes hebben in vele dingen. Want God is genade. Maar u zult merken dat datgene op een gegeven moment u niet zal geven de voldoening en de vrede in het hart. Alleen Jezus u kan geven. En daarom is het zo belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Wie je ook bent, wat je ook hebt bereikt in dit leven, geef de Heere God alle eer. En blijf op hem vertrouwen. Want elke dag dat hij mag opstaan om iets te mogen bereiken in dit leven, komt uit de hand van de Allerhoogste God. Het leven is niet vanzelfsprekend. Onthoud u dat goed. Laat de Heere u zegenen. Fijne dag verder. In de wonderbare naam van Jezus Christus.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Birko. Ik hou van Harry Shadow.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naf you.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
4: Connected, alase.
3: Connected na Osso, affordable for you.
4: Yeah, yeah.
3: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
4: Keeping you in touch.
3: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
6: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation.

0: Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Rhapsody time, reality time. Hij kwam tot leven in u. Is onze thema vandaag. Handelingen 10 vers 38 is onze thematekst. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Halleluja. De Heer Jezus werd de gezalfde genoemd. Hij werd gezalfd als de Christus, de Messias, de uitverkorene. Halleluja. De vraag is, hoe is dat gebeurd? De Heilige Geest kwam op hem neer en kwam in hem. Hierover bestaat verwarring. Men zegt dat de Heilige Geest die neerdaalt iets anders is dan de Heilige Geest die in hem woont. Maar dat klopt niet, geliefde. In het Nieuwe Testament komt hij tot u met het doel om in u te komen. Hij komt niet tot u om op u te blijven, nee. Daarom is de salving niet iets dat aan een ambt is verbonden. God heeft nooit ambten gezalfd, geliefde. Hij zalfde mensen. De salving is persoonlijk. Omdat het de Heilige Geest is die in een man of vrouw komt. Zelf in het Oude Testament betekent het salven van bepaalde voorwerpen dat ze werden afgezonderd. De voorwerpen die in de tempel werden gebruikt, mochten voor niets anders worden gebruikt. Dat was wijding. Ze werden afgezonderd voor God. Voor de goddelijke dienst. Op dezelfde manier, geliefde, heeft de Heilige Geest, toen hij in u kwam, u afgezonderd als Gods levende tabernakel. U bent dus niet geheiligd voor een titel, maar door de inwonende geest. Halleluja. Als u vertrouwt op wat u al hebt, dan zult u wonderbaarlijke dingen doen. Om dezelfde reden, geliefde, zeggen we tegen Gods volk, dat ze geen nieuwe salving of dubbele salving moeten zoeken. Nee, u heeft de volheid van de geest al ontvangen toen u de Heilige Geest in u kwam wonen. Johannes 3 vers 34 zegt, want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Halleluja. Halleluja, geliefde. Dit mag u voor uzelf lezen. Johannes 3 vers 34. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. Halleluja. Geliefde, zullen we samen beleiden? U mag me nazeggen. U zegt, door de Heilige Geest die in mij woont, ben ik geheiligd als Gods levende tabernakel. Afgezonderd voor zijn goddelijke doel. Ik vertrouw op wat ik heb ontvangen. En ik wandel in de werkelijkheid van Gods kracht in mij. Ik doe wonderbaarlijke dingen door de kracht van de Heilige Geest. Tot zijn eer in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Halleluja. Wauw, geliefde, dankjewel voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema van de dag opsturen. En dat is, hij kwam tot leven in u. Ik groet u, geliefde. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf en voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody, all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. Welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Het is vandaag 13 juli. Bijna, ik kan zeggen, de week van de midden van de maand. En het is wederom genade dat wij vanmorgen weer op mogen staan. Om de dag weer te mogen zien. Om de dag weer te mogen aanschouwen. En het is momenteel al 6:06. Dus wij danken de Heere voor een nieuwe dag. Wij danken de Heere voor een nieuwe uur. Wij danken de Heere dat wij weer mogen opstaan. En dat wij deel mogen zijn van zijn plan. Het feit dat u vanmorgen bent opgestaan. U doet uw ogen open. Het feit dat u mag leven vanmorgen is een sign, is een teken dat u nog steeds een deel bent van zijn plan. Is nog steeds een teken dat u niet voor zomaar leeft. Is een teken dat u niet voor zomaar op aarde bent, want hij is nog niet klaar met u. Goedemorgen nogmaals, mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator. Oh, wat dit mooie programma betreft, The Morning Move. Ik ben enthousiast, ik hoop u ook. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u heeft kunnen uitrusten. Ik hoop dat u een goed weekend achter de rug hebt gehad. En dat u met frisse moed op bent om de nieuwe werkweek tegen te gaan. Sommigen zeggen van, weekend bishatu. Nog even slapen, nog even. Nog een dag eigenlijk. Our weekend moest be up, it one day eigenlijk, hè. Maar prijs de Heer, we moeten opstaan. Wiki, worden jullie wakker. Het is nu 6:07. We gaan even luisteren naar een pokoe. En om 6:15 gaan wij dus starten met de overdenking van vandaag. Dus de bemoediging. Ik wil u vragen om even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. Laat weten van waar u uitluistert. Laat weten als u al wakker bent, laat weten. Als u ready bent voor een boodschap, laat weten van waar u uit luistert. If na para idee, if ide na Mungo, if ide na Marwina, if ide na Nikeri. Bent u gewoon in Paramaribo? Bent u buiten Suriname? Laat dat ook weten voor degenen die luisteren via de livestream www.shalomsuriname.com. Welkom bij deze nieuwe uitzending. Voor degenen die luisteren vanuit Nederland, België, maakt niet uit, overal in de wereld waar u ook nog bent, welkom. Yes, stuur even snel uw bericht. Als u een Bijbeltekst op uw hart hebt vanmorgen, mag ik u vragen om dat te sturen voor ons, bemoedig ons, laten we samen radio maken vanmorgen. Huh? Ja, dat is op het nummer 875-5358. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van The Morning Move.

Yes, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Dat is Joshua Fila met Yeshua. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Prijs de Heer, prijs de Heer. Nogmaals een hele goede morgen, goede morgen, goede morgen aan degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Welkom bij deze nieuwe uitzending, bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Het is momenteel 17 over 6. En we gaan dus beginnen met de bemoediging van vanmorgen. Voor degenen die ook een WhatsApp-bericht hebben gestuurd, die hebben gegroet via WhatsApp, ook een hele goede morgen aan jullie allen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Prijs God. Mooi zo. De bemoediging van vanmorgen is, vind ik, heel erg interessant. En ik hoop dat u sowieso opgebouwd mag worden. En dat uw ogen open gaan. Want niet lang terug mocht ik dit ook beseffen. Niet lang terug openbaarde de Heere dit ook aan mij. En het heeft me wat gedaan. Ja. De titel van mijn bemoediging vanmorgen heet of luidt als volgt: na geloven volgt weten. Na geloven volgt weten. Na geloven volgt weten. Weet u, we praten heel vaak over het geloven. We moeten in de Heere geloven. We moeten vol geloof zijn. En de Heer Jezus Christus die praat ook over het geloof. En hij vraagt ook om vol van geloof te zijn. Om in hem te geloven. Want pas als je in hem gelooft, kan je behouden worden. Ja toch? We kunnen zonder geloof geen relatie hebben met God. Dat weten wij. Het is heel belangrijk dus om te geloven in God. Maar wat ik heb gemerkt is, wanneer jij dus een zodanige relatie met God hebt, wanneer je, naarmate u eigenlijk dieper of verder met de Heere gaat, een intiemere relatie met de Heere hebt, dan transformeert jouw geloof. Ik ga een voorbeeld geven. Ik hou ervan om voorbeelden te geven als relatie man en vrouw. Want dat weerspiegelt onze relatie met Christus. Wanneer u nog niet getrouwd bent, toch? Wanneer jouw vrouw of je man, dus je partner, nog niet getrouwd, je vriendin of je vriend, die zegt, hey, ik hou van je. Je gelooft. Toch? Je gelooft. Je kan niet echt zien dat die persoon van je houdt. Ja, de persoon doet wel dingen. Die behandelt je goed. Die laat je lachen. Die maakt tijd vrij voor je. Zijn allemaal tekenen dat de persoon van je houdt. Maar je kan niet echt zien in de persoons hart dat de persoon van je houdt. Het kunnen ook gewoon woorden zijn. Snap je? En het kan ook gewoon zijn van, hé, ik doe nu zo. Vooral de vrouw. Ik praat niet over u. Toch? Maar de vrouwen die bijvoorbeeld, de carding, gold diggers. De vrouwen die alleen gaan op geld. Die met mannen zijn alleen voor geld. Gaan doen alsof ze zoveel van die man houden. Maar het ze doen alleen zo, zodat ze toegang krijgen tot het mooie, het geld, het materiële. Ja toch?
En dan zeggen ze, ja, ik hou van je hoor, schat. Ik hou van je. En ze doen dit, ze doen dat. Alleen om het goed te hebben. Begrijpt u me? Dus iemand kan zeggen dat hij van je houdt. Maar het blijft eigenlijk bij het geloven. Totdat jullie trouwen. En je gaat door het leven heen met die dame. En je ziet van, inderdaad, als man, ik word apamori. Die dame, die is echt gewoon met mij en gaat met mij door het leven. Wiens milas alasani. Ze blijft bij me. Ze zorgt voor de kinderen. Ze zorgt ervoor dat er eten is op tafel. Ze vervult de verantwoordelijkheden. Wanneer ik ziek ben, dan zorgt ze voor me. Ze zorgt ervoor dat we beter worden. Dat ik een betere versie word van mezelf. Ze waarschuwt me. Ze geeft me advies. Ja, ik zeg ze, omdat ik denk aan mijn vrouw wanneer ik praat. Maar ook zo bij de man. Dat de man je leidt. Hij houdt van je. Precies zoals de Heere dat van hem verlangt en vraagt. Dan begint dat geloof eigenlijk te transformeren naar, hey, ik geloof niet meer dat hij van me houdt, maar ik weet dat hij van me houdt. Ik weet dat zij van me houdt. Je begint, in het begin misschien kan hij je twijfels, misschien gaat hij me laten, misschien gaat ze me laten. Misschien ben je voorheen in een relatie geweest waar iemand je hart kapot heeft gemaakt. En je hebt een bepaalde trauma overgehouden ervan. Waardoor je dan, wanneer je in een nieuwe relatie gaat, dat je begint te twijfelen. Dan gaat de persoon me ook laten zoals die ene me heeft gelaten. Toch, er zijn misschien nog twijfels in het begin. Maar naarmate je dus langer met de persoon bent, je trouwt met de persoon en je ziet van, hey, de persoon is echt gebleven. Door dik en dun. Twijfels, die gaan gewoon weg. Geen twijfels meer. En het is gewoon door de dood ontscheid. Zelfs wanneer mensen trouwen, weten ze nog niet zeker. Het kan zo zijn dat ze nog niet eens zeker weten. Maar ze nemen een stap in geloof. Ze nemen de risico. Want er zijn ook mensen die na het huwelijk scheiden. En merken van, hey no, zij was toch niet degene. Hij was toch niet degene. Precies zo is het ook met ons en God. En we merken dat wij geloven en falen in onze geloof. Wij twijfelen nog steeds. En dat is niet wat de Heere wil. Wij moeten vol zijn van geloof. Maar ik las een Bijbeltekst. Ik las in Job. He? Als u leest in Job 19, we kennen allemaal Job. Job die maakte zoveel mee in één keer. Waarbij zijn kinderen overleden. Waarbij hij letterlijk alles verloor. Al zijn dienstknechten. En zijn vee. Alles. En hij werd ziek. Hij verloor letterlijk alles. En op dat moment, als mens, dan zou je eigenlijk Ibolas bribi. Je zou helemaal twijfelen. En zeggen van, Nou, ik had het mis. Agarosa Medini, ik dacht niet. Hij is niet wie ik dacht dat hij was. Maar let op in Job 19, vers 25. Ik lees even uit het boekvertaling. En daar staat geschreven: want ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Job zegt niet, ik geloof. Job zegt, want ik weet
dat mijn verlosser leeft en dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Job's relatie met God was niet meer op basis, het was niet meer gefundeerd op geloven. Maar het was gefundeerd op weten. Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Met andere woorden, ik weet dat hij bestaat. Ik weet dat hij met me is en dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Dat hij mijn problemen zal oplossen en dat hij recht zal spreken over mijn situatie. Wij moeten een relatie hebben gebaseerd op weten. We moeten gaan groeien in onze geloof en onze geloof moet eigenlijk getransformeerd worden in het weten. Waarbij er geen twijfels meer zijn. Waarbij wij niet meer gaan denken van, hoort God me wel? Is God wel daar? Bestaat God wel? Want kijk, zoveel dingen gebeuren in het leven. Ik heb mijn kind kwijt. Ik heb mijn vrouw kwijt. Ik heb dit kwijt. Bestaat God wel? God zou zoiets nooit hebben gedaan. Als uw relatie met God heel erg intiem is en u groeit zo dicht bij de Heer, dan gaat het geloof zich transformeren in weten. Dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt in uw leven, maar dan kan je als Job zeggen, want ik weet. Misabi. Weten is veel meer dan geloven. Weten is veel sterker dan geloven. Maar weet u hoe u geloof kan transformeren in weten? Is wanneer u door het leven heen gaat en de Heer heeft keer op keer bewezen dat Hij God is. Hij heeft keer op keer bewezen dat Hij voorziet. Hij heeft keer op keer bewezen dat Hij u geneest. Keer op keer bewezen dat Hij met u is. Dwars door alle omstandigheden. Dat u uiteindelijk gewoon kan zeggen van, ah, asan saye midja zo. Abchin skwala saye midja. Napchin tori. Want wat ik heb meegemaakt. Ik weet gewoon dat de Heere bestaat. En dat Hij recht zal spreken. Ik weet dat Hij mijn God is. Ik weet dat Hij mijn vader is. Ik weet dat Hij mijn vriend is. Dat wanneer ik in een probleem zit, dat ik naar Hem kan toerennen. Ik weet dat Hij mijn anker is. Dat Hij mijn troost is. Ik weet het. Het is iets anders om te weten dan te geloven. Want je geloof kan altijd nog falen. Je geloof kan altijd nog... Het heeft een bepaalde mate. Je geloof heeft een bepaalde mate. Ja, tot hier. Ik geloof dat Jezus dit kan doen. Geloof je dat Jezus doden kan opwekken? Tot hoever geloof je? Zou jij naar een begrafenis gaan of kunnen gaan? Als de Heer je zegt, hey, ik zend je. Bid voor de persoon. Laat die persoon opwekken uit de dood. Opstaan uit de dood. Is jouw geloof. Jouw geloof is zo nog... Heren. En je begint te twijfelen. Is het wel de stem van de Heer? Wat gaan de mensen van me denken? Dadelijk gaat hij niet opstaan in de dood. Of, ga voor die persoon bidden. Die persoon gaat genezing krijgen. En hij stuurt je, maar dan, een geloof is zwak, zwakkie. Dadelijk gaat er niets gebeuren. Maar wanneer je weet, en de Heer geeft je een opdracht, dan je bent je wakker. Er is geloof geen probleem meer voor u. Maar dan wacht je gewoon op de Heer en zeg van, Heer, stuurt u me.
Make me go. Maar het is een hele grote uitdaging. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ook ik zeg u, de Heer praat eerst tot mij. En dan kan ik dit alles aan u zeggen. Maar het heeft mij bemoedigd vanmorgen. Dat onze leven eigenlijk zodanig ingericht moet worden. Dat wij zodanig moeten groeien in geloof. Dat geloof eigenlijk vervaagt en naar de weten volgt. Want na geloof volgt weten. En daar moeten we streven. En iemand moet u komen zeggen, nee, je gaat nooit weten, want je ziet de Heer niet. Hé, hey, we kunnen de Heer zien hoor. We zien de Heer in onze dagelijkse leven. We zien de Heer in zijn voorziening. We zien de Heer in zijn genezing. Wij zien de Heer in de situaties waarbij wij geen uitweg meer hadden. Wij zien de Heer. Ja, de ongelovigen zien hem misschien niet. Maar wij mogen de Heer zien in ons leven. Wij mogen hem aanschouwen. Vanaf het moment dat wij onze ogen open doen, aanschouwen wij de Heer. Want hij geeft leven. Dus weet dat de Heer met u is. Weet dat hij van u houdt. Weet dat u geaccepteerd bent. Weet dat u van waarde bent. Weet dat u geen hoop hoeft te verliezen, maar dat hij u een hoopvolle toekomst heeft gegeven. Weet. Laat het geloof transformeren in weten. Want Job 19, laten we als Job zijn. Job 19 die zegt, want ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Na geloven volgt weten. Na geloven volgt weten. Goedemorgen nogmaals. Welkom bij deze nieuwe uitzending, bij deze nieuwe aflevering van The Morning Move. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt. Ik hoop dat u wat erbij heeft mogen leren. En dat u dit door de hele dag heen mag brengen. Dat u mag denken erover. En dat u de Heer zal bidden om een diepere relatie. Niet oppervlakkig. Huh? Niet oppervlakkig. Niet globaal. Maar ga in de diepte en laat uw geloof transformeren in weten. Welkom nogmaals bij deze nieuwe uitzending van The Morning Move. We gaan even naar een reclamebreak en daarna krijgt u de dagtekst van vandaag. Na de dagtekst krijgt u Happy Kids. Na Happy Kids krijgt u het nieuws van 7 uur. En na 7 kom ik dan weer in met het tweede gedeelte van The Morning Move. Goedemorgen.

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 13 juli 2026. De Heer komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. De Heer komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. Psalm 98, vers 9. Het leerwoord. Jezus zegt: mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Jezus zegt: mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes 5, vers 30. Het gezang. Uw wil geschiet, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen u.

0: with Doppel's ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in de sneller.
3: Het programma De Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

En grote happy kids, wat heb ik jullie gemist? Ik ben zuster Naomi en deze week wil ik jullie weer aangenaam bezighouden met een heel fijn, echt gebeurd verhaal. Dit verhaal heet De Dief. Maar alvorens we verder gaan, wil ik even met jullie bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel, o liefdevolle Vader. Dank u wel dat u ons een hele nieuwe week gegeven hebt. En dat u, o Vader God, zoveel van ons houdt. Wilt u de kleine haartjes, o Vader God, aanraken? Maar wilt u ook spreken tot de grote happy kids die we mama en papa en oma en noem maar op mogen noemen. Ook hartelijk dank voor hen. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Happy kids, ik zei het al, wij gaan het hebben over de dief. En de tekst van deze week is: dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En dat is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. Ik zei het al, we gaan praten over de dief. Kan iemand me vertellen wie een dief is? Is een dief iemand die lekkers voor je brengt thuis? Is een dief iemand die bakovens verkoopt? Wie is een dief? Een dief is iemand die steelt. En we weten, stelen is iets afpakken dat niet van jou is. Happy kids, is stelen goed? Absoluut niet. Stelen is niet goed. En de Heere God zegt in de Bijbel dat je niet mag stelen. Maar dit verhaal gaat over een dief. En het gaat over een jongen. En deze jongen heet Ram. Ergens in Suriname, het plaatje heet Alkmaar, is er een kindertehuis. Wie weet waar Alkmaar is, in welk district? Goed zo, Alkmaar ligt in het district Kommerwijnen. En vlakbij het kindertehuis is er een school en dat is een EBGS-school. Deze school heet de P.M. Legene School. En straks gaan we horen wie P.M. Legene was. Wel, heel vroeger gingen die oude mensen op straat en ze droegen prachtige kleren. Wanneer er een feestdag is, dan dragen we nog steeds deze mooie kleren. Hoe noemen we deze kleren? We noemen ze klederdrachten. En je weet, die Kriolen die dragen mooie kotto's met een biggie kotto en een jakkie en een anisa. En dan hebben we een prachtig klederdracht van de Hindustanen is de sari. En de Javanen hebben ook een prachtig klederdracht en dat heet de sarong. En vroeger gingen die mensen, was dat, die mensen hun stijl om aan te trekken. Die vrouwen gingen naar de markt om te verkopen en droegen ze die mooie kleren. En daar brachten ze hun prachtig waar, hun bakovens, hun groenten. En dan zaten ze daar op de markt en dan verkochten ze deze spullen. Ram was een jongen van 13 jaar. En hij verkocht ook op de markt. Hoe kan een jongen van 13 jaar verkopen op de markt? Moet hij niet naar school gaan? Dat zou je echt zeggen, hè? Maar Ram was aan zijn lot overgelaten. Niemand keek om naar Ram. Hij had geen thuis om te blijven. Hij bleef op de markt. En dan school hij daar onder een van die tafels en dan bleef hij daar slapen. Hij probeerde dingen te verkopen, zoals bakoven en knippa's. Maar weet je, happy kids, niemand wilde bij Ram kopen. Ram zag er zielig en onverzorgd uit. En geen van die mensen wilde bij hem kopen, dus hij had geen geld. Hij had honger
Hij had geen geld en hij moest bedelen. En weet je wat hij ook deed, Happy Kids? Wat dacht je dat hij ook deed? Hij stal. Hij nam de mensen hun geld. Hij nam de mensen hun portemonnees als ze op de markt kwamen. En hij nam de mensen hun eten. Dus als hij honger had, dan nam hij soms een bak koffie of een watermeloen. Iets om zijn buik te vullen. Omdat Ram geen mama had. Of papa die zei van, hey, alsjeblieft Ram, we hebben gekookt. Kom thuis, kom eten. Happy Kids, Ram ging niet naar school. Ram moest voor zichzelf zorgen. Ram had geen plekje om te blijven. Daarom, Happy Kids, als je al deze dingen hebt, moet je heel blij zijn. Je moet mama en papa en oma en tante heel dankbaar zijn dat je wel een huisje hebt om te slapen, een bedje hebt om te slapen en dat je ergens kan blijven. Ram had dit niet. En daarom werd Ram heel erg ziek. Hij voelde zich zo ziek. Hij wist niet wat er met hem aan de hand was. Maar hij kon niet goed slikken. Hij kon niet goed lopen. Hij voelde zijn buik deed hem pijn. En hij had koorts. Maar Ram was heel bang om naar de dokter te gaan. Weet je, hij had ook geen dokterskaart. Weet je, zo'n kaartje om naar de een verzekeringspasje om naar de dokter te gaan. Omdat hij geen geld had. Dus Ram kon niet naar de dokter gaan. Maar hij was ook heel erg bang om naar de dokter te gaan. En daarom werd hij zwakjes en steeds zwakjes. En op een gegeven moment was hij zo zwak dat hij op de vloer viel. Hij wist niks meer van zichzelf. De mensen in de buurt, die hebben hem geholpen. En de mensen hebben hem gebracht naar een plekje. Waar denk je dat die mensen hem hebben gebracht? Hoe is deze plek? Goed zo. Het heet het ziekenhuis. En daar lag Ram voor het eerst na een hele lange tijd in een keurig opgemaakt bed. Zo'n wit laken met een kussen, heel zacht. Heel heerlijk, heel lekker, heel warm. Dat had hij geen tijden gekend. En Ram sloeg zijn ogen open. En hij keek rond. En hij zag iemand naast hem liggen met gips aan haar benen. Haar benen waren kapot. Hij keek naar de andere kant en iemand was ziekjes, die was aan het hoesten. Hij keek, hij zat op en hij keek en die hele ruimte was vol met bedden. Ram was dit niet gewend. Hij wil weggaan, want dit kent hij niet. Hij zette zijn voet van het bed en hij viel bram op de vloer. Hij kon niet opstaan. Want weet je nog, hij was heel erg zwakjes. Die mensen in de buurt riepen, zuster, zuster, die jongen is gevallen. En zuster kwam heel snel. Wat er verder gebeurt, hoor je morgen wel. Happy Kids, de tekst voor deze week is, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En het is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. Kleine en grote Happy Kids, ik zie jullie.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Regering en parlement bespreken inkomsten uit offshore sector. Grondbezitters in Koroni opgeroepen percelen te ontwikkelen. SLM gaat in hoger beroep tegen vonnis pensioenaanvulling oud-medewerkers. Lichaam van man geborgen nadat auto in Parkreek terechtkwam. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: regering en parlement bespreken inkomsten uit offshore sector. Nu Suriname zich opmaakt voor de eerste grote inkomsten uit de offshore olie-industrie, komen regering en parlement vaker en dichter bij elkaar voor stevigere fiscale controle. In de Nationale Assemblée groeit de bezorgdheid dat de staat belastinginkomsten kan mislopen als de Belastingdienst niet tijdig wordt versterkt en voldoende expertise opbouwt om de complexe oliesector effectief te controleren. Als eerste concrete stap vond vrijdag een gezamenlijke commissievergadering plaats van de vaste commissies voor Financiën en Planning, Staatsuitgaven en Olie, Gas en Milieu. Tijdens de bijeenkomst werd besproken welke maatregelen nodig zijn om de Belastingdienst voor te bereiden op de fiscale uitdagingen die de opkomende offshore-industrie met zich meebrengt. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: grondbezitters in Koroni opgeroepen percelen te ontwikkelen. De regering wil dat uitgegeven grond in Koroni daadwerkelijk wordt ontwikkeld. President Jennifer Simons maakte zaterdag bij de uitreiking van 24 grondpapieren duidelijk dat de wetgeving wordt aangescherpt, zodat grond die niet wordt gebruikt waarvoor zij is uitgegeven, kan worden teruggevorderd door de staat. Tijdens de ceremonie namen 24 inwoners van Koroni hun gronddocumenten in ontvangst uit handen van onder andere president Simons en minister Stanley Surupawiro van Grondbeleid en Bosbeheer. De uitreiking volgde een dag nadat in Ikeri ruim 180 grondpapieren werden verstrekt. De president herhaalde dat de regering werkt aan nieuwe wetgeving om de rechtszekerheid van grondhuurders te versterken, maar ook om duidelijk vast te leggen waarvoor een perceel wordt uitgegeven. President Simons feliciteerde de nieuwe grondbezitters en sprak de hoop uit dat zij de verkregen percelen zullen benutten om zowel hun eigen toekomst als die van Koroni verder op te bouwen. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: SLM gaat in hoger beroep tegen vonnis pensioenaanvulling oud-werknemers. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij gaat in hoger beroep tegen een vonnis van de rechter. In dat vonnis wordt de SLM opgedragen een aanvullend bedrag op het pensioen te blijven betalen totdat met het pensioenfonds een goede regeling is getroffen. De rechter is van oordeel dat door het niet afdragen van de door de SLM ingehouden pensioenpremies aan het pensioenfonds een dispuut is ontstaan. De oorspronkelijke rechtszaak is aangespannen door 16 voormalige werknemers van de SLM onder leiding van Guno Stekkel. Zij voerden aan dat gedurende hun dienstverband pensioenpremies op hun salarissen werden ingehouden, maar dat deze premies niet volledig aan het pensioenfonds zouden zijn afgedragen. Hierdoor ontstond volgens hen een onvoldoende dekkingsgraad waarna hun pensioenuitkeringen werden gekort. In het vonnis van 12 mei 2026 werd de SLM veroordeeld de aanvullende pensioenbetaling te blijven verrichten totdat het pensioenfonds weer het volledige pensioen zonder korting kan uitbetalen. Daarnaast werd de luchtvaartmaatschappij veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. waardoor de beslissing direct ten uitvoer kan worden gelegd, ondanks een eventueel hoger beroep. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: lichaam van man geborgen nadat auto in Parakreek terechtkwam. Medewerkers van het Korps Brandweer Suriname hebben zondagavond assistentie verleend na een verkeersongeval waarbij een grijze Toyota Fiets in de Parakreek terechtkwam. Na enige tijd slaagde de brandweer erin het lichaam van een man te bergen. De Surinaamse politie kreeg rond 5 uur de melding dat een voertuig in de kreek was beland. Volgens een bewoner van La Vigilancia vond het ongeval plaats aan de Meursweg, ter hoogte van de Wittenbergweg. Verschillende hulpdiensten, waaronder de brandweer, werden ingeschakeld. De redactie van Waterkant Net verneemt dat de reddings- en bergingswerkzaamheden werden bemoeilijkt door de sterke stroming in de Parakreek. Dankzij de inzet van een lokale ondernemer met een graafmachine kon het voertuig na enige tijd uit het water worden gehaald. Daarbij werd ook het lichaam van een man geborgen. Het is op dit moment niet duidelijk of er nog meer personen in de auto zaten. De politie doet onderzoeken naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van het ongeval. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

Nou, we zijn weer terug. Live in de uitzending. Hier aan de Stadionlaan nummer 7. Radio Shalom. 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio.

Welkom, welkom, welkom, welkom in een goedemorgen nogmaals. Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe aflevering. Bij deze nieuwe uitzending. Bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator. Elke dag van maandag tot en met donderdag ben ik de presentator, zo de heren wil. En op de vrijdag heb je dan zuster Afsindi, Michelle Afsindi. Ik had vernomen dat er afgelopen vrijdag geen morning move was. Omdat zuster Afsindi haar niet lekker voelde. Ze zat met een vervelende hoes. Waardoor zij dan niet in de uitzending kon komen. Maar welkom bij het tweede gedeelte van de morning move. Een hele goede morgen nogmaals. Good morning, good morning, good morning. Bon dia, bon dia. Buenos días. Uweki no. En we luisteren naar een pokoe van Jeremy Camp. Give me Jesus. Give me Jesus in the morning. When I rise. Ja, geef mij Jezus. Dat moet onze dagelijkse verlangen zijn. Zolang wij wakker worden. Het eerste aan wie wij moeten denken, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor uw genade. Want vaker wanneer we opstaan, wanneer we denken, hé, wat moeten we doen? Hé, ik moet naar het werk, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet zo klaarmaken. Hé, hoe laat is het? Dit. Dus we beginnen niet eens met de Heer Jezus Christus. Maar welkom, welkom, welkom nogmaals. Een hele goede morgen aan u. Voor degenen die al onderweg zijn naar het werk. Een hele goede morgen aan jullie. En een hele prettige werkdag toegebeden. We luisteren naar Brotherhood Music. Met Open the Eyes of My Heart.

Er zijn al een heleboel WhatsApp-berichten binnengekomen. Als u dat nog niet hebt gedaan, mag ik u dan vragen om een WhatsApp-bericht te sturen op het nummer 8755358. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar bemoedigen vanmorgen. Laten we elkaar opbouwen vanmorgen in de geest. Zodat wij beiden mogen groeien.

Vanmorgen gaan we het een beetje rustig gaan doen. Niet te jugu-jugu vanmorgen. Want het is maandag nog. Sommige mensen moeten nog bijkomen van het weekend. Ze moeten nog inkomen. En realiseren dat ze weer moeten beginnen met het werk. Dus we gaan het geleidelijk doen. Rustig. Ik wil de felicitaties overbrengen aan degenen die vandaag jarig zijn. Misschien heeft u wat anders te vieren vanmorgen. Van harte, harte, harte, harte gefeliciteerd. Misschien bent u een x-aantal jaren getrouwd vandaag. Van harte gefeliciteerd, gefeliciteerd. En verwen elkander vanmorgen. Vandaag dan. Het is 16 over 7. Voorbij 7:15. We gaan richting 7:30. En dat wil dus zeggen dat we om 7:30 de herhaling gaan doen van de bemoediging van vanmorgen. Ik wil een speciale groet doen aan Stichting In de Ruimte. De kinderen en bewoners van Stichting In de Ruimte. Ik heb vernomen dat jullie heel graag luisteren naar The Morning Move. En elke dag, elke ochtend afgestemd zijn op Radio Shalom 94.5 FM. Ik groet jullie, ik groet jullie, ik heb jullie gehoord. De boodschap is overgekomen naar mij. Dus ik wil jullie zeggen dat ik jullie heel hartelijk dank voor het luisteren naar Radio Shalom. Hebben jullie een fijne dag vandaag en blijf luisteren naar Radio Shalom. Mogen de heren jullie vervullen met blijdschap vandaag. En geniet van deze dag. En natuurlijk niet alleen Stichting In de Ruimte. Maar alle stichtingen, alle tehuizen, alle kindertehuizen, alle bejaardentehuizen. Ik groet jullie, ik groet jullie. Maar ook de gevangenissen. De mensen die luisteren vanuit de gevangenis. Hey, milopu alamala. Dat Jezus van jullie houdt. Degenen die luisteren vanuit de ziekenhuis. De ziekenhuizen. Ook een hele goede morgen aan jullie. Ook al lijkt de ochtend niet goed. Maar het feit dat u nog leeft. Is er reden genoeg om blij te zijn. Mogen de heren jullie kracht zijn vanmorgen. Oh, dat liedje is een beetje te ver begonnen. Oké. We gaan luisteren naar How He Loves van Anthony Evans. Ook een pracht van een lied.

Ja, we gaan even over tot de WhatsApp berichten van morgen. Als u dat nog niet hebt gedaan, als u nog geen bericht hebt gestuurd, dan mag u dat nu doen. Op het nummer 8 7553 58.

eerste WhatsApp bericht die naar binnen is. Daar. De eerste bericht die naar binnen is gekomen. Dat was om 5:58. Zuster Zinni die zegt: goedemorgen familie. Noordwiki, Noord is wakker. Vandaag ben ik opgestaan met een blijmoedig hart. Omdat ik vandaag 51 jaar ben geworden. Sang! Wat een genade. Prijs de Heer, prijs de Heer. En ze gaat verder met Psalm 34, vers 2 tot en met 4 uit de basisbijbel. Ik wil de Heer altijd prijzen. Altijd zal ik hem loven. Ik ben heel erg blij met de Heer. Mensen die leven zoals hij het wil, zullen het horen en samen met mij blij zijn. Laten we samen de Heer prijzen. Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen hij heeft gedaan. Zo, zuster Sammy, ik wil u van harte, harte feliciteren met uw jaardag vandaag. Uw 51ste jaardag. Van harte, harte gefeliciteerd wil ik zeggen. En geniet van de dag. Gods rijkste zegen toegebeden. Mogen gezondheid uw deel zijn. Mogen u voorspoedig zijn in al uw werken, al uw ondernemingen, al de stappen die u zal ondernemen. Mogen u voorspoedig zijn daarin. Geniet van uw 51ste jaardag en Soso Lobby en Soso Blessie.

Mama Evi die zegt morning, ik groet. Bless je uitzending. Dat was om 7 over 6. Ze zegt drukte. Ik ga zo meteen. Of ja, zo met mijn radio naar buiten. Moet Maripa Oosten. Blessie voor jou en gezin. Sabrina, blessie. Dat zijn de woorden van mama Evi. Ja, mama Evi, thank you.

Het is 7:58. Nog 8 minuten voordat we de herhaling doen van de boodschap van vanmorgen. Een goedemorgen, hele goedemorgen aan degenen die afgestemd zijn op Radio Shalom. 94.5 FM. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nogmaals een hele fijne werkdag. Een fijne schooldag. Zet je beste beentje voort. Doe je best op school. Maak mama en papa heel erg trots. Nog de laatste loodjes. Nog eventjes. En dan is het vakantie. Ik kan me nog heugen toen ik nog op school zat. En het was juli. Had ik geen zin meer in school. Want augustus was er en ik keek zo uit naar de vakantie. En juist die laatste maand is zo zwaar. Het lijkt alsof die vakantie nog niet komt. En ik kom. En wanneer het komt is het zo voorbij. Zo snel weg. Zo snel over. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom kan vakantie niet 9 maanden duren en school maar 3 maanden? Ik ben op mijn vakantie. Vooral op de Mulo-school, want op de Mulo-school deed ik aan vakantiejobs. Ik kan me nog herinneren, mijn eerste vakantiejob was bij, als ik het goed heb, bij DSB. Dan zag ik mocht ik die stortingsbewijzen of die kaarten mocht ik dan sorteren bij elkaar. Dozen en dozen van stortingsbewijzen. En dan mocht ik zien hoeveel mensen elke dag boy gingen storten. Hey, na biggie biggie money boy. Maar dat was een leuke tijd. Het was altijd leuk om vakantiejobs te doen. Een andere vakantiejob was dat ik bij LVV mocht werken. En dan mocht ik met ze gaan naar de boerderijen. Urenlang rijden naar de boerderijen. Waar de schapen, koeien waren. En ik hoefde eigenlijk letterlijk niets te doen. Het was gewoon meekijken, meelopen. En ik werd daarvoor betaald. Was zo leuk.

Nee, die hebben we nog niet beluisterd. Het is wel van dezelfde persoon, van Anthony Evans. But it is your great name. And forever rain. Zuster Susan die zegt, goedemorgen broeder. En alle luisteraars, ik dank God voor zijn genade weer vandaag. Ik dank God dat ondanks mijn moeder heel erg ziek is, dat zij vandaag haar 75ste jaardag, genadejaar mag zien. Met Jezus aan boord zijn we veilig in elke storm. Kom van zuster Susan Hoogwoud te Para, Lobby en Blessie. Ja, zuster Susan, prijs de Heer. En van harte gefeliciteerd met uw moeder, haar jaardag. 75 jaar, I don't know. Dus geen 75 dagen, geen 75 weken, geen 75 maanden. Maar 75 jaren. Ik bid de Heer dat ik dat jaar mag bereiken. Er zijn velen die 75 jaar niet bereiken. Die op een hele jonge leeftijd heen gaan. Maar prijs de Heer voor 75 jaren. Geniet van uw moeder haar jaardag. En zo blessie, Guillaume mama.

En mama Sintje die zegt, goedemorgen alle mensen. God zegen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. 2 Petrus 3 vers 8 van zuster Sintje. Dag broeder Ian, alles goed? Ja, dat is zuster Sintje van Padfawanika. Ja, groetjes mama Sintje.

8755358 is het nummer waarop u kunt appen. Als u in de gelegenheid bent om even uw telefoon te pakken. Om even een bericht te sturen, doe dat maar. Groetjes, groetjes, groetjes, groetjes.

Ja, dat is Anthony Evans met Your Great Name Forever Rain. Dat is een medley. Mooi. Pracht van een lied. Het is momenteel al 7:30. Dus dat wil zeggen, het is tijd voor de herhaling van de bemoediging. Een recap. Op de achtergrond luisteren we nog steeds naar Anthony Evans met Let It Rain.

Yes. En vanmorgen hebben we gesproken over geen onderwerp, maar we hadden een titel. En de titel luidt als volgt: na geloven komt weten. Ja, na geloven volgt weten. Na geloven volgt weten. En we hebben gesproken over geloof, hè. En dat geloof heel belangrijk... Wow, ik krijg feedback. Momentje. Hi. En we hebben gesproken over geloof. En het geloof een heel belangrijk aspect is in het leven van ons gelovigen. Om een relatie te hebben met de Heer Jezus Christus heb je sowieso geloof nodig. Je kan niet in een relatie stappen zonder geloof. Dat is echt de sleutel van de deur om in het huis te komen van de Heer. Dat is geloof. De Heer vraagt en zoekt naar geloof. Hij zegt, wanneer hij terugkomen zal, zal hij nog geloof vinden. Dus geloof is een heel belangrijk aspect voor de Heer. We zien ook in de Bijbel waarbij dat de Heer bijvoorbeeld geen wonderen en tekenen kon verrichten, omdat er heel groot ongeloof was in de Heer Jezus Christus. Hij kon geen geloof vinden. En de Heer, is heel erg blij met iemand die vol is van geloof. We hebben ook gezien bij vele situaties in de Bijbel. Waarbij wanneer hij ziet dat iemand vol van geloof is, dat hij blij daarvan wordt. Ja? En zo ook in ons leven. Dienen we eigenlijk onze geloof te ontwikkelen. We dienen eigenlijk onze geloof op te bouwen. Ik heb een openbaring gehad. Maar er is licht gebracht op een Bijbeltekst die ik las in Job. In Job 19 vers 25. En we weten allemaal wie Job is, wat hij allemaal heeft moeten doorstaan. Hij heeft zoveel dingen meegemaakt in het leven. En niet gewoon echt over een lange periode, weet je. Dat het na zo'n jaar is er zoiets gebeurd. En na zo'n jaar weer zoiets. Maar het is gewoon in één keer gewoon bam. Letterlijk. In één keer heeft hij alles verloren. Hij heeft zijn kinderen verloren. Hij heeft zijn dienstknechten verloren. Hij heeft zijn vee verloren. Al zijn schapen, zijn koeien, everything heeft hij gewoon verloren. En Job was een van de rijkste mannen, of waarschijnlijk de rijkste man, toendertijd. Dan moet je nagaan dat je alles verliest, letterlijk alles. En niet alleen dat, hij was ook ziek geworden. Gewoon ziek geworden. En het enige wat de duivel dus niet mocht doen, is dat hij aan zijn leven mocht gaan. Hij mocht niet aan zijn leven gaan. Hij mocht Job niet doodmaken, met andere woorden. Dus zo ziek was Job. Hij was doodziek, laat me zo zeggen. Doodziek was hij. Maar hij leefde nog. En eigenlijk... we merken in ons leven... weer met storm, weer met zand, er begint twijfel in te sluipen. Dan denk je, hoi... Leef deze God wel inderdaad, jongen? Waarom moet ik door zoveel heen gaan? Waarom moet ik dit meemaken? Waarom laat de Heer dit toe? Als God echt leefde, dan zou ik dit niet meemaken. Dan zou mijn kind niet sterven van kanker. Dan zou mijn moeder niet doodgaan. Dan zou mijn vader op zo'n manier niet doodgaan. En zo aan. Ik snap het allemaal. Je begint te twijfelen. Je begint die actie schrijven. Tak boy, want God deed wel, jong. Kijk, zoveel mensen doodgaan van natuurrampen. Waar is God? Waarom grijpt hij niet in? Het zijn dus gedachten die in je opkomen. En je vraagt jezelf van waarom dit? En waarom dat? Je geloof begint eigenlijk te dalen.

Zijn geloof met de Heere was zodanig sterk dat hij niet meer geloofde, maar dat hij wist. Hij weet. Geloven is anders dan weten en weten is anders dan geloven. Weten is een hogere niveau dan is op een hogere niveau dan geloof. Geloof kan je altijd nog, je geloof kan altijd nog dalen. Je geloof kan altijd nog falen. Je kan altijd nog twijfels hebben bij geloof. Maar bij weten, in een twijfel moren. Ik sabi gewoon. Ik weet. Ik weet gewoon. En dat is dus de relatie dat Job had met God. Desondanks zijn vrienden, desondanks zijn eigen vrouw, hem zei van verlaat deze God van jou. Dan zegt hij nog steeds, want ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat hij met me is. En ik weet dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Het zijn niet mijn woorden, het staat geschreven in Job 19 vers 25. Dat kunt u voor uzelf lezen. Dus waarnaar wij moeten werken is eigenlijk een relatie dat niet meer gebaseerd is op geloven, maar op basis van weten, op feiten. En hoe gaat onze geloof dan transformeren in weten? Is wanneer u door situaties heen gaat met God, waarbij Yusrif etak van Disna Gadowang. De Heer alleen komen helpen. De Heer alleen was in staat dit te doen. Want wat bij de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. Waarbij mensen zeggen van, hey, ik heb maar zoveel tijd voor je. Je hebt maar zoveel tijd om te leven. Zegt de Heer, jij zult leven voor eeuwig. Jij zult leven en leven en leven. Dus wanneer je door situaties heen gaat en je maakt telkens mee, je ziet de goedheid van God, je ziet zijn grootheid, je ziet zijn majesteit, je ziet zijn macht, je ziet hoe groot hij is. En elke keer weer bewijst de Heer je van, hey, hij is daar, hij voorziet. Je hebt telkens weer brood op tafel, je hebt telkens weer kleren in je klerenkast, je hebt telkens weer een dak boven je hoofd, je hebt telkens weer een leven elke ochtend. Telkens weer verlost hij je van het boze. Hij helpt je, hij ondersteunt je. Hij richt je op elke keer, hij troost je. Dan is het niet meer een kwestie van geloven. Maar wanneer je dan door het leven heen gaat, dat je uiteindelijk op het punt komt van, ik weet. Oesawapokuto, ik weet, hij heeft mij gered. Maar weet u het echt? Of gelooft u nog? En ik zeg niet dat geloof slecht is. Begrijp me niet verkeerd, hoor niet wat ik niet zeg. Geloven is goed. En daarnaar zoekt de Heer sowieso. Maar we moeten op een punt komen waarbij ons geloof eigenlijk transformeert in weten. En het is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Sommige mensen, ik weet niet of ik ooit op dat punt zal komen. Ik weet het niet, minusabi. Maar wat ik wel kan zeggen is, ik weet dat God leeft. Ik weet dat hij van me houdt. Ik weet dat hij er is. Ik weet dat hij met me is. Ik weet het. Omdat ik elke keer weer mag zien zijn grootheid. Maar weet u, je kan zeggen dat je weet, maar dan nog, ja, misschien weet je niet, maar je gelooft. Ik ga een voorbeeld geven. Ik haal het vanmorgen ook aan. En dit is het laatste. Als de Heer je vraagt, hey, ga voor zo'n persoon bidden. En je kent de persoon niet. Ga met zo'n persoon praten of bel zo'n persoon op. Maar je kent de persoon niet echt of je hebt bijna geen relatie. Dan is er een bepaalde, je weet dat God leeft. Je weet dat hij er is. Maar je geloof is nog niet zo sterk. Je snap je toch? Je twijfelt dit en dat en zo en zo. Maar wanneer je weet gewoon, je leeft niet meer in geloof, maar je leeft in weten. Dan zeg je, de Heer heeft me gezegd, hij gaat het doen, dus ik bel die persoon gewoon op, hij gaat het doen. Ik weet, dat is waarnaar we moeten streven. Maar het is een hele grote uitdaging, en ook voor mij natuurlijk. Maar vanmorgen hoop ik dat ik u mocht bemoedigen. En ik hoop dat wij ooit op het punt mogen komen waarbij we weten dat onze geloof eigenlijk transformeert in weten. Want na geloof.

0: oefen, volgt weten. En op basis van weten zou het mooi zijn, het zou mooi zijn om op basis van weten door het leven heen te gaan met Jezus Christus. Zoals Job 19 vers 25 dat zegt. Want ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ik weet dat hij mijn God is. Ik weet dat hij mijn vriend is. Ik weet dat hij voor mij zal zorgen. Ik weet dat hij zal voorzien. Ik weet dat hij me zult helpen. Ik weet dat hij mij zult trekken uit de put. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ik weet het, want ik heb het keer op keer gezien. Dat is wat wij willen hebben. Ik weet. En niet meer ik geloof. Natuurlijk, geloof is goed. Maar ik weet is vol van geloof. Ik weet is meer dan geloof. Ik weet. Dan ben je zeker dat je gelooft. Mooi zo. Het is nu 7:45. Net op tijd. We gaan nu luisteren naar... We gaan even naar een reclamebreak. En na de reclamebreak kom ik dan terug met de rest van de WhatsApp berichten. 875-5358 is het nummer waarop je kunt appen. Als deze bemoediging tot bemoediging is geweest voor u, dan mag u toch even laten weten via het nummer 875-5358. Of misschien heeft u vragen. Misschien zegt u van, hey Ian, je hebt dit gemist. Hey Ian, ik ben toch niet eens hiermee. Blablabla. Stuur het toch gewoon even op het nummer 875-5358. Ik zie je. Oh nee, ik zie je zo. U hoort me zo meteen weer hier op 94.5 FM, your daily inspiration, and not just radio.
1: Oh, dear presence to cheer and to guide.
2: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Main, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat, Go to La Tour, Podosiri Hotspot Nieuw Weer, Mausa op het nummer 7261624. Frasciana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg, Lely Dorp, RGD Blauw Stand, Mungo op het nummer 8260317 en Flo's Barbecue. Merci Siwo, live in concert.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante als Griffie. We zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Ik heb
3: die dingen aangesteld, Rowee. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are you.
7: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je nog vliegtuig aan het landen?
8: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
7: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
8: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
7: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
8: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
7: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
8: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
9: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
10: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

Ja, we zijn terug. Live in de uitzending van Radio Shalom. We luisteren naar Miwan Futaigiu. Dit is een lied dat ik vorig jaar augustus mocht uitbrengen. Ook een lied dat mij elke dag mag opbouwen hoor. Miwan Futaigiu. Miwan Fu make you sabitak mi love you too. En we gaan even verder met de WhatsApp berichten. Het is 8:08. Dat wil zeggen dat we nog maar 8 minuten hebben in de uitzending. Blessings morning met zuster Anita hier. Is altijd weer gezegend met de kracht van de levende God. Jullie zijn gezegend. Dank u dat u ons altijd bemoedigt. Ja, groetjes zuster Anita. En ook een blessing morning for you. Goedemorgen, door Gods genade zijn wij, allen wakker om het in orde te maken met de Heer. Een gezegend werkweek voor u allen namens Sam. Lucas 18 vers 1. Always pray and never give up. Zuster Sietje die zegt, goedemorgen, shalom familie. Broeder Ian, dank u wel voor uw bemoediging. Een gezegende week. Een krachtig gebed. Ik bid voor iedereen die een wonder nodig heeft. Alleen God kan het onmogelijke doen. Hij kan een weg banen als er geen weg lijkt te zijn. Vandaag bid ik dat God uw gezondheid, uw huis, uw familie en uw geloof zal aanraken. Prijs de Heer in Jezus' naam. Amen. Dat is dus het gebed van zuster Sietje vanmorgen. En Den Haag luistert. Groetjes daar te Den Haag. Groetjes voor degenen die luisteren vanuit het oosten. Daar in Europa. Shalom, goedemorgen. Blessie. Wanika is wakker en luistert ook. Blessings, mi brada. God is goed. Lobby. Dat is Gerald Smit. Me promise you, ja, mire. Ja, Miwan Futaigiu van Ian Murasim. we gaan nu luisteren naar Ribrof San Fizi. Miabiu van Nodu. Ook een pracht van een lied. Zuster Sumi die zegt een hele goedemorgen, shalom familie daar in Sweetie Sranang. En ook aan u broeder Ian, wauw, wat een bemoediging. Het heeft tot mij gesproken wat de Heere voor mij had gedaan en bezig is te doen en nog gaat doen. Ik ben hem 1000 maal dankbaar daarvoor. Hij is mijn geneesheer, mijn voorziener. Laten wij ons geloof blijven activeren. Hij laat ons nooit en nooit in de steek, als wij tot hem roepen. Gezegende uitzending en gezegende dag voor een ieder die afgestemd zijn op Radio Shalom. Bogo bogo blessie uit zonnige Nederland. Sumi Carto di Gromo. Ja, zuster Sumi, dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. En groetjes daar zo. Geniet van de uitzending. Tante Erna die zegt goedemorgen en een gezegende dag. Ja, ook een hele goedemorgen aan u, tante Erna. En ook een gezegende dag aan u. Brother John uit Kwata die zegt shalom, lobby blessie, lobby wang. Odi.

0: echt een pracht van een lied hoor. Rebrov Sanvisi met Me Up You van Nodu. Brian Gayadari zegt goedemorgen broeder Ian. Keep up the good work, God of Biggie. Amen, amen, God of Biggie. True, true. En zuster Rieke die zegt... goedemorgen broeder. Ik wens u en een ieder die naar Shalom Radio luisteren een gezegende dag. Kunt u het liedje Holy Water van Tasha Cobbs voor ieder afdraaien met zuster Rieke? We hebben geen tijd meer om het liedje af te draaien. Maar u kunt het wel aanvragen tijdens de Happy Hours. En onze lieve zuster Sabrina, die zegt goedemorgen, beautiful souls. Dank u, mama Evie. Bless je ook aan elk een van jullie. Groetjes en zuster Lobby. Ik ben altijd afgestemd, maar kom er niet altijd aan toe om te appen. Jullie zijn altijd, altijd in mijn gedachten en mijn hart. God bless each one of you abundantly. Ja, dag Sabrina. We missen je hier, hoor. Yeah, yeah. Morning brother, we luisteren vandaag ook weer mee. Anna Joy, Mama en Ashley. Have a blessed day. Ja, Mim. Ja, Pearl. Groetjes, groetjes, groetjes. Anna Joy en... hey, Ashley. Ina Presidja. Mariska Cartoregio, die zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Fijne maandag al, God zegen. Ja, zuster Mariska. Zuster Gladys, die zegt, goedemorgen broeder Ian en luisteraars. Dat was inderdaad een mooie bemoediging van morgen. Mijn ervaring met God is dat ik weet dat Hij er is, dat Hij leeft en alles kan doen en of laten. Hij is schepper van hemel en aarde en dat is genoeg om te geloven in wie Hij is, zijn almachtig. Als het om geloven gaat, dan kan ik twijfelen aan mezelf of Hij bijvoorbeeld mijn gebeden zal verhoren. Ik weet dat Hij het hoort en ik weet ook dat Hij het voor velen gedaan heeft. Maar de twijfel of Hij het ook voor mij of door mij zal of wil doen, ligt dan bij mij. Dat is dan een kwestie van mijn relatie met God. In hoeverre heb ik zijn stem herkend en zo. Groetjes van zuster Gladys. Ja, zuster Gladys, dank u wel van harte. En dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Dank u wel voor het appen. Dank u wel dat u uw ervaring hebt gedeeld met ons. En blessie, blessie, blessie voor u. Martin Iro die zegt, blessings brother Ian. Bedankt voor uw bemoediging. God bless you. Blessings van brother Martin. Nog de laatste WhatsApp berichten. Frisse morgen, alles is mogelijk. Geloven alleen. Blessie, groetjes. Amen van zuster Corneli. En zuster Carmen die zegt, een dag vol besef van jouw identiteit toegewenst. Ga echt ernaar op zoek, geacht mens. Weet dat onze schepper leeft. One blessed day, Milobi Brada. Fijn dat u ons weer vrolijk bemoedigt. Veel liefs van mama Carmen. Ja, mama Carmen, groetjes, groetjes. Mama Lydia die zegt, goedemorgen Ian en alle shalom familie. Dag sprietje, mijn toetje. Door mama Lydia. God zegen jullie allen. Vertrouw op de Heer met geheel je hart en je ziel. Zie niet op je eigen inzichten, maar ken Hem in al jouw wegen. Mooie bemoediging van morgen. Thank you, mama Lydia. En dat waren dus de WhatsApp berichten die vandaag zijn binnengekomen. Ik wil jullie hartelijk danken voor het willen luisteren. Geniet nog van de uitzending. Ik zou zeggen, milop you nanga lobby voor Masra. Ik zeg bye bye, swai swai. Tot morgen, zo de Heer wil. Mwah, mwah.
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Welkom bij het programma Een Goed Begin. Mijn naam is broeder Wiesel Hasselbank. Ik ben van de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. Voor mij is het wederom een groot genoegen en een voorrecht om bij u in de huiskamer te mogen zijn, om met u te praten over datgene wat de Heer onder uw aandacht wil brengen. Nogmaals, van harte goedemorgen. De luisteraar, broeders en zusters, het onderwerp waarover ik met u wil praten vandaag in de komende dagen, onderwerp het vertrouwen. En ik wil u gelijk de vraag stellen, waarin vertrouwt u als luisteraar, broeder en zuster? Waarin heb gij uw vertrouwen gesteld? In wie heb gij uw vertrouwen gesteld? En ja, om eerlijk te zijn, hebben heel veel mensen hun vertrouwen gesteld in hun kennis, in hun eigen kunnen, en wat ze allemaal hebben bereikt. Anderen hebben heel goed gestudeerd, hebben heel goede papieren en hebben een stukje wijsheid met zich meegekregen. Anderen hebben heel veel succes gehad in het doen van business, hebben zichzelf opgebouwd. Natuurlijk, al deze mensen hebben hun vertrouwen gesteld in datgene wat ze hebben kunnen bereiken, in datgene wat ze hebben gedaan in het leven. Wat op zichzelf niet zo verkeerd is dat u daarin vertrouwen hebt. Maar wij als mensen vergeten één ding. Alles wat wij hebben bereikt, alles wat we hebben mogen vergaren, alle kennis die we hebben opgedaan, alle wijsheid die we hebben opgedaan, komt uit de hand van de Allerhoogste God. Want als Hij ons de genade niet gegeven had, zouden wij in dit leven niks bereikt hebben. Want het komt niet vanzelf spreken. En vele mensen roemen in zichzelf. Ze vinden het zo geweldig van de bijzondere prestaties die ze hebben gehad. En heel veel van deze mensen hebben soms de neiging om neer te kijken naar mensen of op te scheppen en allerlei geweldige dingen te doen. Nogmaals, geliefde luisteraars, broeders en zusters, het is niet verkeerd om allerlei geweldige prestaties te hebben, om wijsheid te hebben, om kennis te hebben, om het vergeschopt te hebben in het leven, om succesvolle zakenman of zakenvrouw te zijn. Het is niet verkeerd. Maar het is wel verkeerd om te denken dat u dat alles zelf hebt bereikt, hebt gedaan. Waardoor u ergens vergeet dat als God u de kracht niet had gegeven, als God u de genade niet had gegeven, de wijsheid en de gezondheid niet had gegeven om dit alles te doen, als hij u niet de mogelijkheid had gegeven om te studeren, om heel veel geld te maken, of om een bijzondere positie te hebben in de maatschappij, om u echt op te werken. Als hij u de genade niet had gegeven, had u vandaag aan de dag niks. Dus het is heel verkeerd om te vertrouwen op datgene wat u heeft vergaan. Het zou heel bijzonder en heel goed zijn en wijs zijn wanneer u volkomen zou gaan vertrouwen op de God die u alle kracht en alle genade heeft gegeven om te kunnen bereiken wat u hebt bereikt in dit leven. Sommigen van u hebben uw vertrouwen zo gesteld in dat alles wat u hebt mogen doen en mogen bereiken, en uiteindelijk gebeurt er wat, u wordt ongeneeslijk ziek en dan merkt u op dat uw wijsheid, uw kennis, uw geld, uw geweldige prestaties u helemaal niet kunnen helpen. Zelfs doktoren kunnen u niet meer helpen. En ze zeggen tegen u, meneer, mevrouw, we kunnen niks meer voor u doen. En daar zit u. Met al uw wilde, met al uw kennis, met al uw wijsheid, met al uw geld. En u gaat niet lang meer leven. En dan zit u zich af te vragen, wat moet ik doen? Ik zeg u deze morgen, stop ermee om vertrouwen te stellen in datgene wat u hebt vergaard. Stop ermee om te denken, ik ben geweldig, ik heb alles kunnen bereiken in het leven. Ik heb hard gestudeerd, natuurlijk heb je hard gestudeerd. Ik heb me ingezet, ik heb heel veel verdiend, natuurlijk. Maar weet één ding, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Als het niet komt uit de hand van God, Als het niet was de genade van de Allerhoogste God, zou u in het leven niks bereiken. En daarom is het belangrijk om niet zozeer uw vertrouwen te stellen op datgene wat u hebt, maar stel uw vertrouwen op de Allerhoogste God, de God die u de genade heeft gegeven om te mogen ontvangen en te mogen bereiken datgene waar u hart naar uitging. Ja, u hebt dromen gehad, u hebt hard gewerkt. En nogmaals, toch zeg ik u deze morgenochtend, dat als het niet uit de hand van God was, als het niet de genade van God was, had je het misschien nooit bereikt. God is het die ons genade en de ruimte geeft, de mogelijkheid geeft. En daarom is het belangrijk dat wij hem blijven eren en aanbidden. Blijven vertrouwen in alles wat wij doen, dat wij hem alle eer geven. Ik wil met u lezen deze ochtend uit Spreuken hoofdstuk 3. Er staat heel duidelijk geschreven: vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Liefde luisteraar, broeders en zusters, je hebt heel duidelijk gehoord wat de Bijbel hier zegt. In Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 tot 7. Het begint met vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. U hebt goed gehoord wat er hier staat, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Hoe belangrijk het is om op God te vertrouwen. Hoe belangrijk het is om niet op uw eigen inzichten te steunen. Hoe belangrijk het is dat u wijs bent en vertrouwt op de Heere met uw ganse hart. En wanneer u dat alles doet, u kent hem in al uw wegen. Ken hem in al uw wegen. Alles wat u doet, alles wat u onderneemt, alles wat u bereikt hebt in dit leven. Neem een moment de tijd en God geef God alle eer en alle dank dat hij u de mogelijkheid geeft om dit alles te kunnen doen in dit leven. Dat u gezond mag zijn, gelukkig, gezegend mag zijn. Kom uit de hand van God. Zo dank hem. Het komt niet door uw geweldige kennis. Of uw inzichten. Of uw wijsheid. Maar het komt door de genade die God u heeft gegeven. Omdat u in hem hebt vertrouwd. Hij zegt het. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. U moet het wijs zijn in eigen ogen. Denk niet. Ik ben wijs. Ik kan dat doen. Ik kan dit doen. God heeft u die wijsheid gegeven om goede zaken te kunnen doen. God heeft u die wijsheid gegeven om de beste prestaties te hebben in het studeren. En weet je, als mens, wanneer u God gaat vertrouwen en hem de eer daartoe zal geven, zult u merken dat u een gezegend mens bent. Hij zegent u op al uw wegen, omdat u hem geleerd heeft, omdat u het geleerd heeft om hem te geven alle eer en alle lof. In Spreuken hoofdstuk 5 vers 9 staat geschreven: vereer de Heere met uw rijkdom, met de eersteling van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Heb je gehoord wat de Bijbel hier stelt? Wanneer u God gaat vereren met datgene wat u hebt mogen bereiken in het leven. Hoe meer u God gaat eren daarmee. Hoe meer u God gaat zegenen. Hoe meer u op God gaat vertrouwen. Dan maakt u uit wat het is. Als u ziek bent en u vertrouwt op de Heer dat u gaat genezen. Zal hij het doen. Als u problemen hebt. U ziet het niet meer zitten. Maar u vertrouwt op de Heer dat hij daarin een oplossing gaat brengen. Gaat hij het doen. Omdat God ervan houdt om tot zegen te zijn voor zijn kinderen. Om tot zegen te zijn voor een mens. Hij leert ons om op hem te vertrouwen. En niet te vertrouwen op de mens. Of op onze eigen prestatie. Of wat we kunnen bereiken in dit leven. Geliefde broeders en zusters. luisteraars, laten wij in alles wat wij doen op de Heere vertrouwen. Met geheel ons hart. Hoe meer wij op God gaan vertrouwen, hoe meer wij de genade, de goedheid en de liefde des Heeren zullen zien. Velen die zoveel hebben bereikt in het leven, die zoveel hebben mogen doen, vertrouwen en wezen niet op God. Vertrouwen op hun eigen kunnen en hun eigen prestatie. En ik zei het al, wanneer op een gegeven moment omstandigheden voortdoen, dan zien wij dat ze er geen raad meer mee weten. En ja, dan merken wij dat al hun rijkdommen, al hun kennis, al hun wijsheid hen niet kan helpen. Wanneer ze horen van de dokter, u bent ongeneeslijk ziek, geeft ze zoveel geld aan allerlei doktoren uit. Maar ze worden toch niet geholpen. Wanneer merken dat het helemaal fout gaat in hun huwelijk of allerlei toestanden, dan vragen ze zichzelf af, ik heb voor alles en waarom gaat alles zo anders? Liefde luisteraar, broeders en zusters, omdat wij als mensen niet het vertrouwen hebben gesteld in degene in wie wij moeten vertrouwen. Maar wij hebben vertrouwen gesteld in ons eigen kunnen, in ons geld, in onze kennis, in onze wijsheid. Weet u wat het woord van God zegt in Spreuken hoofdstuk 16 vers 20? Daar is geschreven, wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden. Ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Lieve luisteraars, broeders en zusters. De persoon die op de Heere vertrouwt en acht geeft op het woord van God, zal zalig zijn. Met zalig wil dat wil zeggen, het zal een gezegend mens zijn. Een gelukkig mens. Een voorspoedig mens. Niet zozeer omdat hij misschien geweldig bent of geweldige papieren hebt. Nee, je hebt mensen die al hun wijsheid, alle geweldige dingen die ze hebben kunnen bereiken in het leven, aan een kant hebben gezet en ze hebben gezegd, ik vertrouw op God met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en geheel mijn verstand. Ik vertrouw niet op de dingen die ik heb vergaan. De Bijbel zegt dan, ach, hij zal het goed vinden. Ja, welzalig hij die op de Heer. U bent welzalig, u bent gezegend, u bent voorspoedig. Wanneer u met geheel uw hart op de Heer Jezus vertrouwt. Wanneer u hem betrekt in alles wat u doet. Wanneer u hem geeft alle eer en alle lof. Wanneer u beseft en weet dat alles wat ik heb, heb ik uit de hand van God ontvangen. Van niemand anders. Alle kennis, alle wijsheid, alle inzicht, alle voorspoed heb ik uit de hand van God. En ik eer en aanbid God daarmee. Wanneer dat die opstelling is, geliefde luisteraars, broeders en zusters, zult u als mens een zeer gezegend mens zijn. Maar wanneer u uw vertrouwen hebt gesteld in eigen kunnen, in wat u hebt bereikt, dan zal u succes hebben in vele dingen, want God is genade. Maar u zult merken dat datgene op een gegeven moment u niet zal geven, de voldoening en de vrede in het hart. Alleen Jezus die kan geven. En daarom is het zo belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Wie je ook bent, wat je ook hebt bereikt in dit leven, geef de Heere God alle eer. En blijf op hem vertrouwen. Want elke dag dat u mag opstaan om iets te mogen bereiken in dit leven, komt uit de hand van de Allerhoogste God. Het leven is niet vanzelfsprekend. Onthoud u dat goed. Laat de Heer u zegenen. Fijne dag verder. In de wonderbare naam van Jezus Christus.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
5: Veilig verzekeren, Self Reliance.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
7: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, bakkeljauw moxalesi, kasavesoep met kip erin en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, chapar mix warme vis en sweet osso macaroni. Als groenten hebben wij vandaag kousenband, boulanger en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
4: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
5: Veilig verzekeren, Self Reliance.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospan. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
8: Zranazani, Naskip, Naviu.
9: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraar. Ik ben dominee Joyce Vera, voorganger in gemeente Nieuwzorg, terwijl bedag in het district komen wenen. Fijn om in uw huiskamer te vertoeven. Vandaag mag ik u bemoedigen met Gods woord. Een heel aangename luisterstemming wens ik u toe. Zullen we in gebed gaan? Trouw God en Vader, ik dank u Heer voor deze dag. Heer, dat we zo met elkaar uw woord mogen openen. Heer, dank u wel dat u zo in ons midden wilt zijn door uw geest. En ons wil leiden in Jezus' naam. Amen. Ik hou u de dagwoorden voor vandaag, maandag 13 juli. De Heer komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. Psalm 98, vers 9. Het leerwoord, gehaald uit Johannes 5, vers 30, luidt als volgt. Jezus zegt, mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Nogmaals, Jezus zegt, mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. En het bijbehorend gezang, uw wil geschiet, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altijd wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Amen.

en zijn dieren hebben uit deze put gedronken. Jezus zei, iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwig leven. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Die middag. De Heer was moe. Hij was moe. En dan gaat hij gewoon bij de put zitten. Om uit te rusten. Toch? Als je moe bent, moet je rusten. Je kan niet doordraven. Je moet gewoon rusten. Dit verhaal is een verhaal van een vrouw. Bij de put. En dan zegt u, ai misabi. Misabi verhaal. Ik kan me herinneren. Ja, ik heb het eens gelezen. Maar even oppervlakkig hoor. Want ik vond het niets. Luister even. Jezus evangeliseert voor een vrouw. Een vrouw die verworpen was. En tenslotte had deze vrouw evangelie brengen. Wat wij ons moeten afvragen. Hoe benaderen we de onbekeerden? De mensen die God niet kennen. Die gewoon erop los leven. Hoe benaderen we ze? Ik zie u al kijken. Een vies gezicht. Je neus ophalen. Nee, ik heb geen tijd voor je. Jezus is, zoals ik eerder zei, moe. En geeft een verklaring aan een Samaritaanse vrouw. Daar waar die vrouw leeft, dat land, Jeruzalem. Oh my goodness. Er gebeurden zoveel dingen daar. Als je moet opnoemen, kom je morgen nog niet klaar. En deze vrouw, die wist niets van de echte aanbidding. Ze moest niets van Jezus. Eigenlijk wist ze niet eens niets. Ze wist niets over hem. Want, wat zouden we zeggen? Zo is een smeerlap. Dus eigenlijk, wie zou tot haar praten? En wie sprak tot haar? Ze kwam daar bij die put. En Jezus zat daar. Zo is niet eens wie hij was. En de andere mensen, dat tijdstip dat ze ging, was niemand daar. Want niemand ging samen met haar bij de put. Niemand was daar. Want ze is toch een smeerlap. Ik wil niet met haar bemoeien. Ik ken Jezus. Ik ben heilig. Dus ze moet me niet bevlekken. Weet u, ze kreeg de openbaring. Wanneer Jezus zo tot haar praat. En hij wijst erop. Van redding is voor iedereen. Iedereen die gelooft. Want al zo lief heeft God de wereld. Toch, we kennen het toch. Wie in hem gelooft. Zal het eeuwig leven ontvangen. Hij heeft niet gezegd. Ik hou van die. En hij zegt iedereen. Iedereen. En dan vraagt ze. Wie bent u? En hoe zou ik gered kunnen worden? Ze had geen clue wie die man was die daar bij die put zit. En dan spreekt die man haar nog aan.

was si Nair of Mensa. For ato de Mensa banadara, da hebo wa alalay ding at seha, was si Nair of Mensa. Quanto kawelda. Maday sa man, hat a messy. So as we uka messy hebo. Isa man hat a messy. Jesus, hij gaat naar de Judea om te evangeliseren en de mensen volgen hem. Want hij was eigenlijk op weg naar Galilea. Maar hij moest door Samaria. Anders zou hij een omweg moeten maken. Maar hij had een missie. Deze vrouw moest worden aangesproken, want niemand bemoeide met haar. Niemand bemoeide met haar. Jezus kon echt een andere route hebben genomen hoor. Maar het was noodzakelijk om door Samaria te gaan. Bij de put uit te rusten. Hij kon ergens anders uitrusten. Maar bij die put, want die vrouw zou daar komen tegen 3 uur. Het was een perfecte timing. Een perfecte timing. En Jezus vraagt openlijk aan de vrouw om water. Vriendenzaak, nietwaar? Wanneer je de verhouding kent tussen de Joden en de Samaritanen, dan zou hij zou er niet eens moeten aanspreken. Weet u? Als je altijd zo gebonden leeft en je ontdekt plotseling iets moois, wil je meer en meer. Want wanneer Jezus er zo uitlegt wat ze eigenlijk nodig heeft, dan stelt ze vragen. Want ik wil weten, wil meer weten. En Jezus is gekomen voor de verandering in haar leven. En het werd een luchtig gesprek. En de Heer beantwoordt haar vragen. En hij zegt, dat water dat ik je geef, geeft eeuwig leven. Geeft eeuwig leven. Maar hoe kan ik gered worden? En Jezus legt daaruit. Dat net als Nicodemus, zou je wedergeboren moeten worden. Tot zover voor deze morgen. Morgen gaan we verder met dat verhaal. Spannend.

Laten we in gebed gaan, geliefden. Hemelse Vader, hoe benaderen we mensen die u niet kennen, Heere? We zijn vaak zo veroordelend bezig. Dat we niet eens als kinderen van God, dat we niet eens doorhebben wat onze missie is. Maar deze morgen mag ik u dank zeggen dat u uw missie hebt begrepen en dat u deze vrouw hebt benaderd op het juiste tijdstip daar te zijn om haar te spreken, haar te bemoedigen, haar uit te leggen wat uw woord zegt. Want ze kende uw woord niet. Vader, help ons om als zodanig bezig te zijn om het evangelie te brengen, om het leven te doen veranderen van mensen in nood. Dank u wel, o Vader, dat we daarover vanmorgen mochten spreken en de komende dagen door mogen gaan in de diepte. We leggen alles in uw hand. We leggen, Heere, ook de zieken in uw hand, Heere. De bedroefden. We brengen ze voor uw troon en dat we weten dat u ook vandaag met ze bent. Dat u hun heelmeester bent. Vader, gaat uw gang. Door de kracht van uw geest. In Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraar, we zijn aan het eind gekomen. En ik wens u een heel gezegende dag toe. En we horen, we spreken elkaar morgenochtend weer. Ik ben Joyce Vera, predikant in gemeente Nieuwzorg in het district Kommewijnen, te Welbedacht. Een heel gezegende dag wens ik u toe. Tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Ik heb mijn radio naar Shalom. Ik heb een prefoer voor een dappé. Dat is een probleem.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Kerstlullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano e gi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona gruntapu nanga maleng.

0: Kri noso dede. If you no dry dry and teki dresi esbiteng, asikidisi kandresi tena ini arutu fueng. So langa yushiwan soro go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni. Weri yu kondom. Noso funo go teki bere ma outu funo go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fueng.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, bakkeljauw moxalesi, kasavesoep met kip erin en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, chapar mix warme vis en sweet oso macaroni. Als groenten hebben wij vandaag kousenband, boulanger en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissie voor fossie.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Welkom bij dit programma waarbij ik uw gastvrouw mag zijn en ik ben zuster Aruna. Ja, vandaag gaan we weer een leuk praatje hebben. Hè? Het is altijd, nee, we raken nooit uitgepraat. Hè? Nou, en nog geweldiger is het om over de grote daden Gods te praten. Weet je, de moeders van vroeger van Israël, de Joodse moeders, die vertelden de grote daden Gods aan hun baby's. Hè? Wanneer die baby's op hun rug gebonden waren en ze waren bezig met hun werk, dan vertelden ze over de grote daden Gods. Hoe God Mozes had gebruikt om ze uit Egypte te redden. De 10 plagen, pardon. De 10 plagen die over de Egyptenaren waren gekomen en niet over hun. En de moeders vertelden hun dan ook over al de dingen die gebeurd waren in de woestijn. En hoe God ook hun gered had van het leger van Egypte toen ze achter ze aankwamen. En de Heere had de zee gespleten in tweeën. En verder natuurlijk allerlei verhalen vertelden ze de kindjes in de zak op hun rug. En die kindjes groeiden op met die overtuiging dat deze God de machtige schepper is die gisteren, heden en morgen dezelfde is en tot de eeuwigheid. En daar hadden ze zo'n krachtig geloof, omdat ze dat ingeplant kregen vanaf de geboorte. En ik kan u zeggen dat u vanaf voor de geboorte uw kinderen kan vertellen dat God de machtige schepper is die altijd naast je staat. Want vanaf dat een kind 4 maanden oud is in je moederschoot, kan dat kind al horen. Dat kind kan geluid onderscheiden, zacht en hard geluid, kan horen als je zingt. Want baby's zijn geboren geworden en hebben melodieën herkend. En de stem van de moeder, als je vaak praat met je kind, of trouwens, gewoon praten met mensen, dan weet dat kind, dit is mijn moederstem, want die trilling gaat door naar dat lichaampje. En komt ook terecht bij de oren en hoort, dat kind hoort. Dus je mag alvast verhalen vertellen aan je ongeboren kind. Het lijkt zo gek, maar het is niet gek. Je mag liedjes zingen voor dat kind. Je kan dat kind vertellen hoe groot God is. En je kan profeteren over je kind. Laat de Heilige Geest je daarin leiden. Dus je kan nooit te vroeg beginnen. Nou, God is een hele goede God. Hij maakt eigenlijk dat we blij kunnen zijn, hè? En dat we blij kunnen zijn ondanks verschillende omstandigheden. En dat is een van de dingen die we in ons hand moeten houden. Dat is een staf. Zoals Mozes een staf had. Hij had een staf om allerlei dingen te doen. Hè? Hij had een staf waarbij God hem liet zien wie hij was. Door die staf te veranderen in een slang. Toen hij bij de brandende braamstruik was. En toen nam hij die staf op aan het uiteinde. Dat doen we nooit. We gaan een slang niet bij de staart pakken, want dan komt die kop naar je toe en dan ben je geleverd, hè? Dan is het afgelopen met je. Want dan gaat hij je bijten en dat gif komt in je lichaam. Maar hij moest dat doen. Zie je? Dus bij God zijn er is alles altijd anders. Nou, geweldig. En daarna heeft hij die staf gebruikt bij de farao om het op de grond te gooien. En de farao zei, dat kunnen mijn magische, hoe noem hij ze, dienaren ook. En ze gooiden hun staf en die staf van Mozes heeft al die andere slangen opgegeten. En hij nam het weer op. Maar daar heeft de farao niet gezegd, die slangen van ons gaan ook opeten. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft niks meer gezegd. Hij kon niets meer zeggen. Zie je, dus wanneer God je een staf geeft, is het altijd machtig. En in deze tijd denk ik dat het heel belangrijk is om de staf van blijdschap en dankzegging in je hand te nemen. Er zijn 9 vruchten van de Heilige Geest. Kent u die 9 vruchten? Liefde, vrede, blijdschap. En daar is er geduld, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Of heb ik eentje gemist? In elk geval is blijdschap een van de vruchten van de geest. En dankzegging is ook een van ze. Dus laten we onder alle omstandigheden, die blijdschap van de Heer in onszelf roepen. En er kwam verleden een lied in me op. Want soms heb je pijnen, hè? Je lichaam. Misschien is je lichaam zo pijnlijk of je bent ziek of je voelt je niet goed van binnenuit. Wat helpt dan als je gaat zingen? Als je de Heer gaat loven en prijzen? En ik reed dus naar het werk en ik had zoveel pijnen. Ik dacht van wauw, dit is echt een beetje veel geworden hoor. Want we zijn niet altijd helemaal in orde. We zijn in een tempel die we moeten onderhouden. En soms letten we niet op onszelf, dus heb je pijn. En dan dacht ik van nee, ik ga niet mijn pijn de boventoon laten voeren om dan allerlei andere gedachten te hebben waarbij ik zo down word. Weet je, dan word je helemaal down. Je wordt helemaal verdrietig of je hebt geen zin, je hebt echt geen zin in niets. Dan denk je van man, kon ik maar terugkeren naar mijn bed enzovoorts. Nou, daar kwam dit lied in me op. I'm trading my sorrow. I'm trading my pain for the joy of the Lord.

Yes, Lord, yes, Lord. En dan zing je het uit. Yes, yes, yes, Lord. En dan komt dat andere lied. I say yes. Wow. Dus wanneer je zo eenmaal bezig bent, dan gaat de Heilige Geest je verder brengen op vleugels van arenden. En is dat niet geweldig? Op een gegeven moment ben je pijn en niet vergeten, maar jij staat erboven en je let beter op jezelf. Er zijn mensen die, ik had een tante die constant pijn had. Er zat ook een kunstheup. En ze liep constant met pijnen. Maar ze liet het ook niet merken. Hè. Ze liep ook met een stok als ze ver moest lopen. Of als ze hulp misschien als ze de trap op of af moest. Ik weet het niet precies. Maar ze had wel constant pijnen. Gelukkig, God zij dank. Ik dank de Heer dat ze de Heer had leren kennen. En ze was ook altijd zo vurig en zo bemoedigend enzovoort. En vele mensen zeiden ook van, we wisten niet dat, dat Susmin pijn had. Ja, deze tante van mij is al overleden. Maar ze is nog steeds ik heb altijd goede gedachten over haar. Ten aanzien van haar bekering en hoe ze de Heer de kans heeft gegeven in haar leven. Ondanks al die pijnen. Ze had heel veel pijn. Ja, dus laten we in blijdschap de Heer dienen. En nu komt er weer een ander lied in me op. Hè. Er was een lied dat was zongen in de kerk toen ik pas naar de kerk ging. En dat was If my hands cannot, then my feet. And if my mouth cannot talk, then my heart will beat, enzovoort. En als mijn hart ook niet de Heer niet kan prijzen, dan is het omdat ik bij de Heer ben. Dus dat waren ongeveer, ik weet zeker dat u het kent. Ja, ik ben het even vergeten, maar een ander moment zal het zeker in me opkomen. Dus ik wil u bemoedigen om vast te houden, vast te klampen en trade your sorrow for the joy of the Lord. Neem je staf in je handen en ga voort ermee. En daarmee zal je de overwinning behalen. Ja, we gaan nu een music break hebben. En dan zijn we zo meteen terug bij elkaar met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: ja, dit is het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. We hadden een music break en we zijn nu weer terug bij elkaar met het onderwerp. En zij die er nu pas bij komen, kom er gauw bij zitten en laten we beginnen met het onderwerp. Dat gaat over bloed vergieten. Ja, een vorige In een van de vorige programma's had ik het gehad over een vloek die David had uitgesproken over iemand. En toen was hij nog geen koning. Ja, hij was nog geen, hij was nog niet gekroond tot koning. Laat me dat zo zeggen, want hij was wel gezalfd tot koning. Maar hij was nog niet gekroond tot koning. En, pardon, in 2 Samuel 3. Vers 29 heeft hij dus een vloek uitgesproken over Joab. Joab heeft dus Abner gedood. En Abner was een man die een heel goed hart had. Abner was de zoon van de legeroverste van Saul. En hij was een trouwe man. En hij was dus geheel en al aan de kant van koning Saul, omdat Saul koning was op dat moment. En toen Saul is overleden, heeft hij dan die zoon van Saul tot koning gekroond. Dus in zijn trouwheid heeft hij dat gedaan. Maar die zoon had hem dus beschuldigd dat hij met een van de concubines van zijn vader heeft geslapen. En deze Joab was een trouwe, godvrezende man. Let wel, hij was ook een godvrezende man. En toen hij die beschuldiging op hem kreeg, zei hij van nee, je hebt me van iets beschuldigd en ik ben toch geen hond dat ik dat zou doen. Dus vanwege die beschuldiging, hij zag dus hoe het hart was van die persoon die hij tot koning had gekroond, heeft hij gezegd, ik neem het koningschap van jou weg en ik geef het aan je vijand David, uit wiens handen ik jullie gered heb. Dus hij heeft ook ervoor, ja, hoe weet ik niet, want David was altijd op de vlucht. Ik zou dat stukje even moeten lezen, hoe dat in elkaar zit, maar dat heeft hij dus daar gezegd. David op zijn beurt heeft naar hem geluisterd, want hij is naar David toegegaan, heeft hem gezegd. En David heeft naar hem geluisterd en hem laten gaan. Toen hij hem heeft laten gaan, heeft Joab hem vermoord. Dus, daar zie je ik denk dat David door had dat het volk dacht dat hij hem had gedood. Maar bij de begrafenis heeft het volk duidelijk gezien dat David het niet heeft gedaan vanwege zijn woorden. Dat hij onschuldig is tegenover de Heere, hij en zijn nageslacht. En daar heeft hij Joab daar vervloekt met een aantal vloeken die we terug kunnen vinden. Ja, hij heeft dat allemaal geleerd als Joods kind. Heeft hij dat allemaal geleerd, maar hij heeft dus een vloek uitgesproken, niet al over Joab zelf, maar over zijn generaties daarna, dat er nooit iemand zal zijn die geen ziekte heeft, chronische ziekte, nooit iemand die niet een, lepra heeft, nooit iemand die zwak is, dus met een stok loopt. Nooit iemand die dood zal gaan en nooit iemand die arm zal zijn. Dus al deze vloeken heeft hij uitgesproken over Joab en zijn nageslacht. Ik herhaal dit zodat u begrijpt waarom ik ga praten over bloedvergieten. Want dit is dus wat gebeurd was met David en Joab en die vloek die hij had uitgesproken. In Deuteronomium 28 vers 15 staat dat iedereen die God niet gehoorzaamt in alles een van zijn regels, zal die vervloekt worden en dan worden er een heleboel vloeken daar uitgesproken. Maar een van de dingen die we niet mogen doen volgens de regels van de Heer, en dat was toen in de 10 geboden. De 10 geboden gelden nog steeds, maar er staat dat je niet zal doden. Toch? Oké. Dus als we dan van hieruit uitgaan van het doden van iemand, dan heb je daar bloed vergieten. toch? Joab heeft Abner gedood. Hij heeft eigenlijk onschuldig bloed vergoten. Hij heeft zichzelf schuldig gemaakt aan het vergieten van onschuldig bloed. Nou, er is dus een uitleg ten aanzien van het doden van iemand met opzet en niet met opzet. En in het Oude Testament heb je dus in nummer 35, vers 29 tot 34, een hele uitleg over bloedvergieten. Maar er is ook een stukje waarin staat in nummer 35, laat me even kijken als het klopt hoor, dat er vluchtlanden zijn. Er zijn steden, vluchtsteden. Er waren 6 vluchtsteden vastgelegd door de Heere aan Mozes, waarbij iemand die per ongeluk een ander heeft gedood, per ongeluk hoor, echt per ongeluk, niet dat je het opzettelijk doet en gaat zeggen, oh het was per ongeluk, nee. Het is werkelijk per ongeluk. Dan mag die persoon vluchten naar een van die steden daar. En hij mag niet terugkomen zolang de hoge priester die op dat moment in leven was, niet is overleden. Als hij eerder terugkomt en iemand herkent hem en zegt, ah, die persoon heeft mijn zoon gedood. En ja, dan mag die persoon wraak nemen en je doden. Dus als we even kijken naar nummer 35... dan kijken we even naar de regels ten aanzien van bloedvergieten. Laat me even openslaan. Ik ga lezen uit de Herziene Statenvertaling. Ja, inderdaad is daar in nummer 35 dan gesproken over de vluchtsteden en hoe iemand een moordenaar wordt genoemd en hoe niet. Alles kan je dus daarin lezen. Dan hebben we dat er in vers 33 staat er, laat me even lezen. In vers 33 lezen we, u mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft. Dus bloedvergieten wordt vergolden door weer bloedvergieten. Dus als ik iemand vermoord, dan is dat land, dat stuk land of dat land, laten we zeggen heel Suriname. We nemen Suriname. Ik heb iemand vermoord in Paramaribo en die persoon is doodgegaan. Ik wilde die persoon doodschieten. Ik heb die persoon doodgeschoten. Dan wordt het vergolden, dan wordt het goed gemaakt. Dat land dat nu ontheiligd is, verontreinigd is door die moord, kan alleen maar goed gemaakt worden doordat ik weer vermoord word. Dus dat staat hier in vers 33. In vers 33 staat, dan door het bloed van degene die het vergoten heeft. Zie je? Dus jij gaat het gelag betalen. En dan heb je een ander vers in datzelfde stuk. Nee, het is niet een ander vers in hetzelfde stuk. Dit kan je terugvinden in Genesis 9 vers 6. Dat wie bloed vergoten heeft door die man zijn of haar bloed zal weer worden vergoten. Omdat we in de gelijkenis van God zijn gemaakt. En dan zie je dus waarom God mens is geworden op aarde. Omdat hij goed moest maken de Zoon van God in Jezus Christus. Hij is komen goed maken datgene dat wij niet kunnen. We kunnen het echt niet. In het geval van Joab. Joab heeft een vloek gehad van David, koning David. Ik geloof dat de Heilige Geest David heeft geleid om Joab te vervloeken in plaats van te doden. Want in feite zou hij hem dan ter dood moeten veroordelen. Later is hij wel gedood geworden. David heeft die zoon van Saul gestuurd om hem te doden. Dus dat stukje moet ik ook weer lezen om na te gaan wat precies is. In elk geval heeft hij hem vervloekt En die vloeken zijn ook van zijn nageslachten. Stel dat ik een nageslacht van Joab ben. En zijn bloedschuld is dan nog steeds op mij. En ik heb bijvoorbeeld een chronische ziekte. Dan wil dat zeggen dat ik die vloek van hem nog draag. Maar als ik vandaag de dag de Heere Jezus accepteer in mijn leven. Dan gaat dat bloed van de Heere Jezus mij nu van die vloek vrij spreken. Het gaat het kwijtschelden. En dat is zo belangrijk. Oké, dat is in het geval van Joab. En in het andere geval van bloed voor bloed, dan heb je dat er bloed vergoten is. Een land is als het ware verontreinigd. Laten we Suriname nemen. Suriname heeft veel bloedvergieting gehad. Er is in het verleden bloed vergoten. Sommige mensen leven niet meer. Ze zijn niet als het ware gedood geworden omdat ze bloed hebben vergoten. Je hebt mensen die ook stiekem moorden hebben begaan. Zoals dingen die ik gehoord had vroeger. Vroeger had je heel veel sitigongs in het bos. En dan gingen mensen dood. Want ze kwamen tegen dat touw aan omdat ze het niet hadden gezien. En ze werden doodgeschoten op die manier. Of het opzettelijk was of niet, dat weet je niet. Dat gaat de persoon niet zeggen en dat kan je ook niet achterhalen. Maar in elk geval, er is bloed vergoten. Dus God alleen kent de intentie van iemands hart. Nu is er dus bloed vergoten in Suriname op heel wat momenten. En dat bloed is nog niet vergolden. Waarom niet? Omdat het volk niet tot bekering is gekomen, het hele volk. We hebben delen van het volk die in de Heer Jezus geloven. En wij die geloven, kunnen dan de Heer vragen dat Hij het land reinigt van deze bloedschuld. Omdat Hij is gestorven in de plaats. Zie je daar? Dus de Heer is de oplossing. Het bloed van Christus die aan het kruis is gevallen, is de oplossing voor zonde en schuld. Toch? Die schuld, die vloeken die op ons zijn, die schuld die op ons zijn afgekomen. Soms hebben we niet eens iets begaan. We hebben gewoon like een normaal leven en we zijn misschien voorbeeldig zelfs. We kiezen ervoor om goed te doen en toch is er schuld op je waarvoor je gereinigd moet worden. Denk maar aan het verhaal van die man die 40 jaar ziek was. Hij was blind. Was hij blind of verlamd? Hij was blind. En de Heer heeft hem genezen. Hij had misschien een vloek van iemand op zich, van een voorouder. Maar de discipelen vroegen aan de Heer, heeft hij gezondigd of zijn ouders? Omdat ze weten van als je zondigt, is er iets erop. Er is een straf dat erop staat. Maar de Heer Jezus zei ze, nee, niet hij, nog zijn ouders, maar mijn naam moet verhoogd, of de naam van God moet verhoogd worden. Daarvoor is dit. Maar God weet wat de voorgeschiedenis ervan is. En ook in Matthäus 26, vers 52, zegt de Heer Jezus aan de discipel die zijn zwaard had getrokken om hem te beschermen. Hij zegt, zet je zwaard terug. Want wie met het zwaard doodt, zal op dezelfde manier gedood worden. Dus je ziet dat bloedschuld wordt eigenlijk alleen maar kwijtgescholden door bloed. Door bloedschuld weer. Bloedvergieten wordt weer rechtgemaakt door bloedvergieten. Maar we hebben het bloed van de Heer Jezus nu, dat vergoten is voor alle omstandigheden, voor alle bloedvergieten. Dus laten we de Heer dienen in rust en vergevingsgezindheid. En de Heer gaat maken dat alles terechtkomt. Toch op zijn poten terechtkomt, zoals je het zegt. Want in Johannes 3, vers 16 staat er, want al zo lief heeft, heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zie je? Dus daarin hebben we de verzoening, dat verzoeningswerk van God, hebben we dan in ons leven, zodat wij die voorouderlijke dingen niet meer hoeven te dragen. En ook dingen die nu gebeurd zijn, maakt de Heere recht door zijn bloed. Het vergieten van zijn bloed is de verzoening voor alles wat verkeerd is gegaan. Nou, dat was het waarover ik wilde praten met u vandaag. Bedankt voor het luisteren. En ik zal zeggen, tot de volgende keer. Een gezegende dag voor u.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM Radio Shalom.

0800-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso. Nanga a echt sweet tissy voor Fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, witte rijst of pulkoe rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, bakkeljauw moxalesi, kassavesoep met kip erin en als add-on hebben wij zoutvlees, gebakken vis met oma's speciale saus, chapar mix warme vis en sweet osso macaroni. Als groente hebben wij vandaag kousenband, boulanger en bitawiri. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Osso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fos.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: De wijsheid is het belangrijkste. Wijsheid en verstand, wijsheid en inzicht. Salomo vraagt om wijsheid en inzicht. Als u denkt dat u dat niet nodig heeft, vergist u zich. We hebben wijsheid nodig. En dat is een manifestatie van de geest des Heren. Goddelijke wijsheid. Goddelijke wijsheid om te weten en te verstaan wat wij moeten doen. In welk seizoen. En verstand geeft je de kennis om te weten hoe jij het moet doen. Wijsheid zegt, oké, als ik... Als ik een bruine bonen wil klaarmaken, dan moet ik hebben een blik bruine bonen, zout, zwarte peper. Zomaar zet ik mezelf hier in problemen, want minus abori. Maar ik denk dat je op zijn minst zout, zwarte peper nodig hebt. Zout, vlees, kip. Dus... wijsheid zegt, je hebt die dingen nodig. Maar een stukje verstand zegt, je hebt zoveel nodig van zout. Zoveel, hoe dat ding, zwarte peper. Die kip moet zo lang gekookt worden. Dat is wijsheid. Niet alleen weten wat je doet in welk seizoen, maar ook hoe jij het doet. Een strategie. Laten we de Heer vertrouwen voor goddelijke strategieën. In ons dagelijks leven. Wijsheid en inzicht. En die wijsheid en inzicht manifesteert zich ook in uw dagelijks leven. Het geeft u ook creativiteit. Gelooft u dat? Als u een leerkracht bent, geeft het u creativiteit. Ja, die kinderen kunnen niet studeren. Hè? U luistert naar dat ding. En u bidt, rakatsaralamando, die kinderen kunnen studeren. Hoe bestaat dat? Ze kunnen wel studeren, ze hebben een brein gehad van de Heer. Heer, geef me een strategie. Geef me wijsheid om te weten wat ik moet doen. Geef me verstand om te weten hoe ik het moet doen. Kom on, eens bent u met mij hier zo. In uw dagelijks leven wil de geest des Heren van wijsheid en verstand zich manifesteren. Weet u dat de geest van wijsheid echt letterlijk ook werkt met creativiteit? Wilt u een voorbeeld horen daarvan? In uw Bijbel staat het ook nog. In uw Bijbel, Exodus 31. We lezen een paar teksten vandaag, amen. Vindt u dat goed? Exodus 31. Exodus komt na Genesis. Hier lezen we. Check dit. Exodus 31 vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Zie, ik heb bij name geroepen Bazaleel, de zoon van Uri, de zoon van Shur, uit de stam Juda. En hem vervuld met wat? Met wie? Met de geest Gods. Met wijsheid, inzicht en kennis. En dat voor allerlei werken. Om ontwerpen te bedenken. Ai. De Heer geeft u wijsheid en inzicht om iets te ontwerpen. Uit zijn troon. Halleluja. Om iets te creëren. My God. Halleluja. Die dingen zijn niet alleen bestemd voor de mensen van de wereld. Die dingen zijn ook bestemd voor ons als kinderen Gods. Trouwens, we weten het niet altijd. Maar sommige van die inventions komen letterlijk vanuit de troon van God. Het zijn kinderen Gods die dat hebben gedaan. Dus de geest van wijsheid niet alleen om iets te ontwerpen of iets te bedenken. Want als je het ontwerpt en bedenkt is het nog niet genoeg. Om die ook uit te voeren in goud, zilver en koper. Om stenen te bewerken, om die in te zetten. Om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid. En hij gaat verder met nog een naam. Dus zelfs in uw dagelijks leven wil wijsheid zich manifesteren. Halleluja. Iemand zegt, de geest van wijsheid en verstand is in mij. En die geest des Heren is bij machte om veel meer te doen dan u kunt beseffen. Beperk uzelf niet. Maar zeg, geest des Heren, werk door mij. Laat mij, kom in die flow. Kom, zeg maar iemand, kom in die flow van de geest des Heren. Kom in die flow van wat de geest des Heren door u wil doen. Halleluja. Halleluja. Iemand zegt halleluja. En niet alleen hebben wij dus wijsheid en verstand nodig, maar ook de geest van raad. Iemand zegt raad. In Jesaja 30 vers 21 zegt hij, je zal een stem horen die zegt, dit is de weg waar je moet gaan. Want de vijand regelt ook een paar tjoetjas voor je. Waardoor de geest van raad je kan zeggen, ga hier en niet daar. Doe dit en doe dat niet. Ga met die persoon in zee en ga niet met die andere persoon in zee. En bovennatuurlijke raad gaat soms in tegen uw eigen verstand en uw eigen ervaring. Ja, maar heren, ik heb mijn ervaring en ik weet, dit soort mensen doen het goed. Maar raad zegt, hey, rust, wacht even. Niet met die persoon. Bent u met mij hier zo vandaag? Dat zijn manifestaties van de geest des Heren. In Johannes 16 vers 13 staat er dat de geest des Heren ons zal leiden in de volle waarheid. Er bestaat dus een dimensie waar je hebt volle waarheid. Hoeveel van u begrijpen dat gedeeltelijke waarheid niet altijd genoeg is? We hebben die volle waarheid nodig. En die geest van raad brengt ons in die volle waarheid. Halleluja. Kom op, iemand geeft de Heer een klapoffer. Hij leidt u in de rechte sporen. Om zijn naams wil. Halleluja. Wat hebben we nog? Bent u nog aan trek? Wat hebben we nog? De geest van sterkte. De geest van sterkte. Mijn broeder en mijn zuster. You nou een trangamang. Ook al wie is in een apawa, maar you nou een trangamang. De geest van sterkte manifesteert zich in uw leven. Of wil zich nog meer manifesteren in uw leven. Come on, somebody say, mina wan tranga mang of wan tranga uma. Zeg het nog een keer, mina wan tranga mang. En het is niet uit uzelf, het is niet uw eigen kracht. Maar het is die bovennatuurlijke kracht van de geest des Heren die over u komt. Om u kracht te geven om door te gaan. Om u kracht te geven om te overwinnen. Om u kracht te geven om door te breken. Halleluja. Halleluja. In Lucas 10 vers 19. Laten we dat even lezen. Lucas 10 vers 19.

0: Als we niet begrijpen wat wij eigenlijk ter beschikking hebben, dan lopen we zoveel mis. Bent u met mij? Maar we danken de Heer dat we niet langer in onwetendheid hoeven te wandelen. Maar dat we weten wat wij ter beschikking hebben. Zie, ik heb u macht gegeven. Iemand zegt, ik heb macht. Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Kom on, schreeuw het nog een keer. Zeg, ik heb macht. Dus wat er dan ook tegen u opkomt. U heeft de geest van sterkte in u. Om te overwinnen. U heeft de geest van sterkte en macht over u. En op in u. Om te treden op slangen, schorpioenen, allerlei situaties en omstandigheden. Dat wil zeggen, situaties en omstandigheden hoeven niet op u te staan. Maar u kunt nu op ze staan. Want u heeft de geest van sterkte. Halleluja. U bent sterk. U nou een tranga uma. Als er een situatie voor u is, dan opereert u niet vanuit een slachtofferrol. Maar u opereert vanuit de overwinnende rol. Want u bent meer dan overwinnaar. Heeft u macht gegeven over ziekte. Heeft u macht gegeven over armoede. Heeft u macht gegeven over verwarring. Heeft u macht gegeven daar aan uw werk. Waar uw voeten betreden zal. Daar geeft hij het in uw bezit. Heeft u macht gegeven over gebrek. Heeft u macht gegeven. Om te treden op schorpioenen en slangen. Als u iets voelt in uw lichaam. Kunt u zeggen in de naam van Jezus. Ik heb macht over jou. Pijn, ik commandeer je te wijken in Jezus' naam. Als u ziek bent, hoef u niet te wachten totdat iemand voor u bidt. Maar u kunt zelf alvast beginnen te bidden. Terwijl u naar de kerk komt. En zeggen, in de naam van Jezus, ik heb macht over deze ziekte. Ik heb macht over deze pijn. Ik heb macht over deze hoofdpijn en deze migraine. Ik heb macht over deze diabetes. Ik heb macht over kanker. Ik heb macht in Jezus' naam. En ik treed jou met de voeten in de naam van Jezus. Bent u met mij hier zo vandaag vanmorgen? U heeft macht. Jezus, trouwens, over Jezus praat hij origineel daar zo in Jesaja 11. Jezus heeft ons gedemonstreerd wat het betekent om macht te hebben. En om sterkte te hebben. Dus niet alleen weet je wat je moet doen. Niet alleen weet je hoe jij het moet doen. Maar nu heb je ook de power of execution. Halleluja. Je weet niet alleen dat er een storm is. Je weet dat die storm er is. En je weet dat je in principe die storm macht hebt over die storm. Maar nu heb je de power of execution. Om op te staan uit je slaap. En te zeggen, storm, wees stil. En op de koop toe is die storm stil. Wees stil. Verwarring in uw huis. Sta op in uw huis en zeg, wees stil. Stil. Halleluja. Niet alleen weet u wat u moet doen. U weet hoe u het moet doen. En u doet het ook nog. Want u heeft de geest van sterkte. Kom, zeg het nog een keer. Zeg, mina wan trangaman. As a matter of fact, sta even op. Sta even op. Lek van wan trangaman bon knapo. Lek van wan trangaman ook knapo. En kijk naar uw buurman en zeg, look me even, check me even. In verstand dat ik me nou aan trangen, man. Ik ben niet zwak. Ik ben sterk. En ook al voelt u zich zwak, laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. Come on, shout, ik ben sterk. Come on, somebody shout hallelujah. Come on, somebody shout hallelujah. Ah, ja, ja, ja, ja. Ik profeteer dat de Heer u wijsheid geeft en strategieën geeft om die miljoenen te verwerven. En niet alleen geeft hij u wijsheid, maar hij laat u ook zien wat u moet doen en hoe u het moet doen. De Heer geeft u raad en hij zegt u gaat die weg op en ga niet daar. Ah ja, ja, ja, ja. En hij geeft u ook de power of execution. Hij geeft u ook de kracht om te implementeren. De kracht om het te doen. Want het heeft geen zin als je de wijsheid hebt. Als je weet wat je moet doen, maar je doet het niet. Maar in de naam van Jezus geeft hij u de kracht om het te doen. Hij geeft u de kracht om het te implementeren. Somebody shout, I receive it! Ik profeteer dat sommigen van u, terwijl u slaapt, geeft de Heer u strategieën en ideeën. Terwijl u slaapt, geeft hij u letterlijk vanuit zijn troon strategieën om dingen te ontwerpen, om concepten te bedenken, om dingen te bedenken, om dingen anders te doen. Come on, ik zie dat ding. Ik zie een download. As a matter of fact, zelfs nu geeft de Heer u een download van strategieën, van concepten, van manieren hoe u dingen anders kan doen. En hij geeft u ook de kracht om het daadwerkelijk ook te doen. Halleluja. Hij geeft u die kracht en de macht om dat ding daadwerkelijk te doen. De Heer geeft u zelf strategieën om uw kinderen op een behoorlijke manier op te voeden. Misschien heeft u moeite gehad en u weet niet, u bent te radeloos. En u weet niet wat u moet doen. Want een boy moeilijk of een meisje moeilijk. Maar de Heer geeft u een download vanuit zijn troon. Een download die u misschien niet kan vinden in boeken. Die u misschien niet kan vinden in trainingen. Maar de Heer geeft u een download vanuit zijn troon. Hey, u heeft de advantage. U heeft een voorsprong. Want u heeft toegang tot de alwetende God. De God van wijsheid en verstand. Alle kennis is bij hem. Alle volmaakte kennis is bij hem. Hij is de bron van wijsheid. Hij is de bron van verstand. Hij is de bron van raad. En hij is de bron van sterkte. Hij is de bron van macht. Halleluja, halleluja. My God, hij is de bron van macht. Ai, ai, ai, ai, ai. Diezelfde geest van sterkte die op Elia is gekomen. En die ervoor heeft gezorgd dat Elia bovennatuurlijk snel kon rennen. Diezelfde geest van macht en sterkte komt ook over u. Halleluja. En misschien kunt u niet snel rennen. Maar de Heer geeft u die geest van macht om projecten heel snel af te ronden. Halleluja. Waar het jaren zou duren voordat je een project kon doen, duurt het misschien maar 6 maanden. My God, somebody believe it. Come on, iemand gelooft het woord van God. Come on, iemand gelooft het woord van God. Misschien wilde u al lang een boek schrijven, maar dat ding lukte niet. U had een soort blok, u had een soort blokkade, maar de geest des Heren komt over u, waardoor het vloot, het vloot, het vloot. Ik weet niet of u gelooft in deze dingen, maar ik geloof er heilig in. Ik geloof er heilig in. The spirit of might, the spirit of power, die je in staat stelt om te gaan en om te springen over muren. David zei, hij doet mijn voeten als die der hinden. My God. David zei, door mijn God kan ik springen over een muur. Ik proclameer, die muren in uw leven zullen u niet langer tegenhouden. Maar u zult over ze springen in de machtige naam van Jezus. Ai, ai, ai, ai, ai. Die geest van sterkte, die was op Samson, waardoor hij met de kaak van een ezel duizenden kon verslaan. Die geest van sterkte en macht komt over u. Mensen onderschatten u, uw middelen zijn misschien weinig, maar door de geest des Heren op u, zal u met weinig middelen heel veel kunnen doen en heel veel kunnen bereiken. Somebody receive it! Je hebt misschien weinig, maar God Almachtig, de geest van sterkte is erin gespecialiseerd om met weinig heel veel te doen. Ai, ai, ai, ai, ai. Je hebt misschien maar 5 stenen en een slinger, maar de geest van sterkte en macht geeft jou de kracht om die onbehoorlijke, onbesneden Goliath te verslaan in de naam van Jezus Christus. My God, my God. U heeft misschien maar een klein beetje olie, maar de geest van vermenigvuldiging is op u. My God, my God. U heeft het onderschat. Toen die profeet vroeg aan die vrouw, wat heb je in je huis? Heeft die vrouw gezegd, ik heb eigenlijk niets, maar ik heb een klein beetje olie. Wel, die olie heeft meerdere vaten gevuld. Ik proclameer in Jezus' naam.
1: dat u bovennatuurlijke vermenigvuldiging krijgt in uw leven. Door de geest van sterkte en macht. Somebody shout halleluja. Begint u te bidden in nieuwe tongen als u kan. Kom on, laat me u horen bidden. Mekandebo shadabahai. Makandilebo shadabahai. Mandeyabahai. Makandiyabahai. Makandalabahai. De geest des Heren. De geest des Heren. De geest om te heersen. The spirit of dominion. Halleluja.
0: U mag blijven staan, we ronden zo meteen af. Heb je ook de geest van kennis? Bovennatuurlijke kennis. Bovennatuurlijke kennis. Er is kennis die je niet kan halen uit een boek. Maar bovennatuurlijke kennis. Deze geest des Heren stelt jou in staat. Om dingen te weten die je anders nooit zou kunnen weten. Bovennatuurlijke kennis. Kom maar, proclameer bovennatuurlijke kennis. U heeft het nodig, mijn broeder en mijn zuster. Waar u opereert, u heeft het nodig. U heeft die bovennatuurlijke kennis nodig. De Heer wilt u voorkennis weten. Nog voordat iets gebeurt, wil de Heer u het openbaren. De geest van kennis is over u en in u. Makandayalabahai. En de laatste, zeer belangrijk, is de geest van de vreze des Heren. Wanneer de geest van de vreze des Heren over u komt en u begint

luistert u. Wanneer de geest van de vrezen des Heren in u opereert, dan krijgt u opeens een moment, een gewaarwording. Van hé, dit is niet gewoon zomaar een God. Maar dit is de allerhoogste God. U begint te huilen. U begint te beseffen. U begint te knielen. U weet niet wat u moet doen. Want hij is zo ontzagwekkend opeens. U krijgt de openbaring. De profeet Jesaja zegt, ik zag de Heere. I saw the Lord. En his strength filled the temple. U krijgt de openbaring. En u heeft een diep ontzag. Niet gewoon een soort respect, maar diep ontzag. Yes, you are the Lord.

is de geest van de vreze des Heren, die een diep ontzag in u brengt. En u openbaring geeft van wie God eigenlijk is. Hij is heilig. Hij is heilig. Hij is hoog verheven. Boven alles wat leeft. De geest van de vreze des Heren brengt zo'n respect. Dat eigenlijk in alles wat u doet, u rekening houdt met die almachtige God. Waardoor het moeilijk wordt voor u om misstappen te maken. Het wordt moeilijk, bijna onmogelijk, om te zondigen. Want de geest van de vreze des Heren, van diep ontzag, is over u. Mijn broeder en mijn zuster, als wij gaan opereren, op welk gebied dan ook, waar de Heer u geroepen heeft, deze manifestaties van Gods geest zullen ons helpen om effectief te zijn en om succesvol te zijn op al onze wegen. Ik wil u bemoedigen, mijn broeder en mijn zuster, wanneer u het woord leest en u krijgt een revelation, neem het tot u, want de geest van God is op u. Ik kreeg het op mijn hart om een tekst te lezen. En als het voor u is, ik weet niet zeker of het voor u is, of voor iedereen is, maar als er op zijn minst één persoon is hier waarvoor dit is, dan ben ik blij. U mag blijven staan, we zijn in principe al klaar. Dit woord is voor iemand hier. Ik zeg, dit woord is voor iemand hier. En wanneer ik het lees, moet u uw naam daar invullen. Zo zegt de Heer, en ik lees uit Jesaja 45. Zo zegt de Heer tot zijn gezalfde. Tot zijn gezalfde Guillermo. Kom maar, noem uw naam. Wiens rechterhand ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen. Praat over heerschappij. Om de lendenen van koningen. De lendenen van koningen ontgort ik om deuren voor hem te openen. Geen poorten blijven gesloten. Geen poorten blijven gesloten. De Heer zegt, ik zelf zal voor u uitgaan en de oneffenheden effenen. Koperen deuren zal ik verbreken. En ijzeren grendels verbrijzelen. Makatarabayando rabahai. Hey! My God, I feel that anointing. Vers 3. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen. My God. En ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen in verborgen plaatsen. My God, my God. Opdat jij weet dat ik, de Heere, het ben die u bij uw naam riep, de God van Israël. Come on, somebody give him praise.

0: Het is die zalving van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat u overwinning heeft. Het is die zalving van de Heilige Geest die jou favor geeft bij hooggeplaatste. Het is die zalving van de Heilige Geest dat wanneer je iets wilt doen en er is een poort daar voor je. Hey, de Bijbel zegt dat de Heer zijn gemeente bouwt en geen poort van de hel zal je kunnen overweldigen. In de naam van Jezus, alle poorten die u tegenhouden om vooruit te gaan, alle poorten die u tegenhouden om in uw bestemming te wandelen, alle poorten die u tegenhouden om naar de next level te gaan, in de naam van Jezus worden ze verbrijzeld, die grendels worden verbroken en ik proclameer een doorbraak voor u vandaag in Jezus naam, door de Geest des Heren.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

sickness.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België. Ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours live op de radio. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration. Not Just Radio. En natuurlijk mag je ons ook volgen via www.shalomsuriname.com. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. En ik mag u van harte uitnodigen om te bellen en te appen. Zodat u samen met ons de Happy Hours kunt doen. Op deze maandag van 13 juli 2026. Nou, u mag weer bellen, appen. Om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. Ik ben Leandro Martos Uwinho. Voor mij een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen. En samen met u radio te maken. Dus welkom erbij. Live op de, of via de FM 94.5. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: Dit is onze kick-off voor vandaag. Het is een holy drill, Yeshua, van Nicky Laie en Sonny Green. Ik hoop dat ik de naam goed heb uitgesproken. Maar goed, daarmee hebben we de kick-off gehad. Dat wil dus zeggen dat de happy hours van start gaat. En u bent van harte welkom om te bellen, te appen, om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen. De lijnen die staan open. We doen het samen tot 2 uur. Om 2 uur gaan we verder met de aangevraagde songs.
1: Mama says be brave.
0: So welcome in the uitzending. We represent the kingdom of God here on this station.
1: Then I shout out loud.
0: En op de eerste plaats doen we dat door liefde uit te stralen. Door elkaar lief te hebben, want God is liefde. En als we hem vertegenwoordigen, dan moeten we sowieso die liefde vertegenwoordigen. Met de happy hours. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ja. Welkom in de uitzending.
2: Ik geef de liefde.
0: Amen.
2: Vol op de liefde, hè?
0: Amen.
2: Vandaag is mijn tweede zoon jarig.
0: Nog een keer?
2: Vandaag is mijn tweede zoon jarig.
0: Oh, alstublieft.
2: Ja.
0: Ja, u mag
2: maar vraag me niet hoe oud hij is geworden, hoor.
0: U mag hem feliciteren.
2: Ja. Nee, ik kan hem niet feliciteren, want ik weet niet of hij jullie station weet. Ik weet wat ze doen.
0: Die radio?
2: Weet je?
0: Ja, die radio is wel een beetje luid aan, hoor.
2: Ik wil dat toch wel via jullie. Wil ik hem hartelijk feliciteren.
0: Oké.
2: Ik heb pas na 4 jaar gehad. Ik wil graag een meisje. Maar ik kreeg toch weer een jongen, een hele grote jongen. Als ik zag, iedereen kwam naar het hospitaal om hem te zien. Ik heb veel kadeetjes gehad. Zo groot was hij. Ja. Hij leek op dit jongen, een kind van 3. Iedereen kwam naar hem te zien. Oké. Dus via jullie wil ik dat toch...
0: Oké.
2: Dat jullie ook
0: Oh, maar die radio is een beetje, is wel een beetje luid aan. Hallo? Hallo? Ja, helaas. Helaas is het even misgegaan met het gesprek. Ja, als u belt naar de radio, alsjeblieft niet te luid. Want anders krijgen we een fluitend geluid in de uitzending. Ook weer niet te zacht, want anders gaat u mij niet horen. Nou, we hebben onze eerste beller gehad. Geen onbekende in de uitzending. Dat is onze eigen oma Affel. Terwijl de muziek op de achtergrond speelt, mag u bellen of appen naar de studio. 422-650 of 875-5358. Dat is ons WhatsApp-nummer. We feliciteren alle jarigen. Ja, we hebben een bekende jarige in ons midden. Dat is de welbekende Cindy. We hebben er wel een hele week niet gehoord. Call me abe, doe voorbereiding, ja, van jarigen. Maar Cindy, geniet van je dag. Dat is een van de trouwe appers. En we feliciteren Cindy op deze maandagmiddag. Goedemiddag, broer Lea. Ik wil Dorothy Meynals feliciteren met haar verjaardag. Kunt u een mooie pokoe voor haar afdraaien? Ja, sowieso. De felicitaties voor Dorothy Meynals, onze tweedejarige voor vandaag. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen met u en alle broeders en zusters die ook meeluisteren naar Raja Shalom. Vertrouw en verhoog de Heer in alle eer tot de eeuwigheid. Amen. Graag dat lied afdraaien. Van Asgar Wave. Kondig het voor alle luisteraars. Many thanks and the blessings. Het is me gelukt om enkele van de liederen te downloaden. Maar alleen... ik weet niet wat er mis is, hoor, maar ik kan die map niet vinden. Of althans, die map is leeg. Maar het komt goed, mensen, het komt goed. Je mag je pokus aanvragen. En dat kan tot 2 uur. Om 2 uur krijg je ze te horen. Dus je blijft hangen en genieten van de happy hours. Doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945.

0: Did the skits go Bible? Child of God, met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
1: Ik vraag deze plaat aan van Jordan. Jezus is ik kapkong.
0: Jezus ik kapkong is van Ricardo Harderwijk.
1: Jawel.
0: Oké, staat genoteerd. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor Ethan.
0: Was dat hem?
1: Die luister.
0: Oké, geweldig, brada. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet van je pokoes en bedankt voor het bellen.
1: Dag, broeder.
0: Abon, brada, blessie. 422-650. U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. We groeten de mensen die meekijken via TikTok. Ja, laat me even de comments openmaken. Saskia Robinson, die zegt blessie middag. Veel liefde toegewenst. Sommigen van ons liggen ziek. Ja, de beterschap toegewenst. Kan ons allemaal overkomen, hè. Blessie broer, kom van M. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag broeder, hoe gaat het met u?
0: Ja, blessings, welkom in de uitzending.
2: Ja, dank u.
0: Alsjeblieft, zeg het maar.
2: Ja, ik wil een poko aanvragen van Masra Milobiu.
0: Masra Milobiu, staat genoteerd.
2: Amen.
0: Was dat hem?
2: Ja, broeder.
0: Abu, geniet van je poko en bedankt voor het bellen.
2: Ja, gezegende dag.
0: Ja, hetzelfde.
2: Ja,
0: doei. Doei. Doei. Wow, groeten Mar, die is ook afgestemd. Wensje Banai, die zegt goedemiddag broeder Leandre. Groeten ieder die afgestemd is. Gezin Banai, Linga, feliciteren Hosea en Petra Banai met hun twins boys. Die Sama Kawomi, die zegt goedemiddag. Ja, ja, goedemiddag guys. Welkom in de happy hours. Hallo. Ja, hallo, goedemiddag.
3: Hello.
0: Ja, ja.
3: Ja, dat is Rudy.
0: Welkom erbij, Rudy.
3: Ja. Goedemiddag, Daddy. Mijn telefoon is een beetje moeilijk. Maar God bless alles, maar. En ik heb een beetje problemen met mijn vervoer. Ze hebben mijn vervoer gestolen. En ik kan een lied aanvragen. Eén woord van de minister.
0: Eén woord van de meter staat genoteerd.
3: Ja.
0: Was dat hem?
3: Ja, dat was het.
0: Abon, geniet van je poko straks en bedankt voor het bellen.
3: Jawel.
0: Abon, blessie. Hai. 422-650, dat is waarop je mag bellen. Of je stuurt een app naar 875-5358. Je mag natuurlijk ook bellen via WhatsApp. Ja, je mag gebruik maken van de nummers die staan genoteerd. Dat is 422-650, dat is onze vaste lijn. En het andere nummer is ons WhatsApp-nummer. Voel je vrij om tot 2 uur bij te dragen in de uitzending. Goedemiddag.
4: Hoi.
0: Ja.
4: Ik heb een plan. Oma Meevee.
0: Nog een keer?
4: Oma, met oma.
0: Ja, ja, we horen het.
4: Ik heb als eerste verteld om door te geven dat mijn tweede zoon jarig is.
0: Ja, maar ik heb niet uw naam, daarom vroeg ik naar die naam toch, oma.
4: Ricky Boeitje.
0: Ricky nog?
4: Ja, Ricky
0: Boeitje. Oké, staat genoteerd.
4: Oké, dank u wel.
0: Ja hoor, blessie.
4: Love you.
0: Ja, blessie, doei doei.
4: Ja, blessie.

Goedemiddag broer, kunt u voor me afdraaien? All I have in is Jesus in my life. En ik bestem het voor ieder die luistert. Ja, ja, zeker kan dat. Je mag in elk geval tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Dat is hoe we de happy hours doen. Elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokoes. Dus je blijft gewoon hangen en genieten van de inspiratie en zegen. That is what we do here on the 94.5 FM. It's all about the Lord of Lords and the King of Kings here on this station. Dus welkom in the happy hours. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes richting de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de gevangenissen. Dag Reshma. Goedemiddag broeder Leandro. Keer het kwaad de rug toe.

Canada, keep up doing God's work. Bedankt voor de bemoedigende woorden. God zegen, broeder Michael. Ja, geen dank, brada. Alle eer aan de Heer. Blijf gewoon afgestemd en... ja, natuurlijk ben je in de gelegenheid om tot zegen te zijn. Denk eraan, we allemaal zijn... zijn een wonder. Wij allemaal zijn een getuigenis. Wij allemaal hebben een boodschap aan de wereld te geven. Zolang je Jezus hebt, heb je iets aan de wereld te bieden. Je hebt iets dat de wereld niet heeft. En iets waarop de wereld wacht.

U mag tot 2 uur groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat mag live op de radio. Om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna de aangevraagde songs.

Als je net erbij bent, voor het eerst meekijkt of luistert, aangenaam Shalom aan u voor te stellen. Het is eenmaal 24 uur Gospel Radio. De groetjes voor Raoul Vriendwijk. Yo! Ja, hallo, hallo!

Terwijl u geniet van de muziek op de achtergrond, bent u de prioriteit in de happy hour. Ja, u bent op de voorgrond. Het is de bedoeling dat u gaat bellen of appen naar de studio en met ons gaat bemoedigen. Je bent een zegen, dus kom er gewoon bij. Je weet maar nooit wie op je wacht. Of wie door jouw getuigenis, door jouw bijdrage, dicht bij de Heere komt. God zegen, bro Lea, graag. Er is geen grens aan de liefde van Jezus voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Ja, dag Maureen. Welkom in de uitzending. En natuurlijk ook de groetjes terug vanuit Paramaribo. Happy birthday to everyone. Kom van Disama Kawomi. Hey, blessie bro. Smakelijk eten voor straks. Wij zijn aan het schaften en genieten van de happy hours. Pas en geestelijk voedsel. Nou, de blessings. En enjoy the radio. Smakelijk eten trouwens. Al de mensen die schaften, de mensen die aan het eten zijn. Jesus, the King of Kings. You make my life so beautiful. We hebben een aantal jarigen vandaag. Trouwens mensen, ik hoop dat je gereed bent van Mercy, voor Mercy Chino. Mercy Chino die komt naar Suriname. En heeft eind van deze maand, hou me ten goede, eind van deze maand een show. En dat moet in de... Toen was het Flamboyant Park. Maar voor mij is het nu Entertainment Center. Hou me ten goede hoor. Belangrijk, minuut waarde.

Nogmaals de felicitaties voor de jarige van vandaag. Ricky Boetius, die is vandaag jarig. De blessings en de felicitaties gaat ook richting Dorothy Meynals. En niemand minder dan Cindy.

Dit is Marizu met Luku Luku. Terwijl de lijnen openstaan en u ons mag joinen. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875.

0: U krijgt zo meteen wat WK-informatie. Er zijn een paar Argentijnse fans afwezig. Ik denk dat morgen de eerste halve finale wedstrijd van start gaat. Trouwens, er zijn nog 3 wedstrijden over. Dan is het afgelopen, dan over 4 jaar weer. Ik heb best wel genoten hoor. Van volop voetbal. Vooral hoe ik voorlopig niets kan doen. Ja, dan mag ik niet voor voetballen. Hè. Ik heb er zo van genoten dat ik het nu al mis. Morgen hebben we de eerste halve finale wedstrijd tussen Frankrijk en Spanje. Die wordt om 4 uur gespeeld. En overmorgen, dat is woensdag, hebben we Argentinië tegen Engeland. En die wordt ook om 4 uur gespeeld. Je mag natuurlijk aangeven voor wie hij gaat.
1: Niks.
0: En wie volgens jou WK-kampioen wordt. Ja, we hebben alle Argentijnen hier in ons midden die zeggen al hoops op. Ik zou zeggen, geniet ervan en succes met de resterende wedstrijden. Tenzij je favoriet nog in, hoe noem je het? Je favoriet nog deel uitmaakt van het WK. Deze dame is binnenkort live in het Flamboyant Park of Entertainment Center. We hebben het over Merge Sinwo, je onbekende in de gospelwereld. Helemaal uit Nigeria. Ik zou zeggen, haal vast je kaart of reserveer alvast. De informatie krijg je natuurlijk hier via de radio. Goedemiddag, goedemiddag. Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. Psalm 34 vers 15. Wijk van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Goedemiddag broeder Leandro, hoe gaat het met u? Ik doe de groeten aan mijn kids en alle luisteraars. Mag ik een van de songs van Merge Sinwo horen? Be blessed everyone. Kom van Rachel. Ja, ja, goedemiddag Rachel. Blijf gewoon afgestemd en geniet van de uitzending. Straks na 2 uur krijgen jullie een pokus. Goedemiddag broeder Leandro, een gezegende uitzending, boge boge blessie voor alle jarigen. Wens een mooie dag, mag ik goodness of God aanvragen voor alle luisteraars en jarigen. Groetjes uit zonnig Den Haag. Dus nu pas geloof ik het dat die zon daar heet is. Die mensen klagen van de hitte, van hoe het benauwd is. Want meestal in de Holland maandag de zon is fel. Dan hebben ze het over 18 graden. Maar waarschijnlijk is het nu daar verschrikkelijk benauwd. Maar we kunnen niet helpen hoor mensen, want we hebben het ook warm hier. Trouwens, je weet hoe het daartoe gaat vanuit Paramaribo. En je ziet dat de droge tijd begint aan te breken. We hebben minder regen nu. Aan de ene kant is het voor mij goed, want wij wonen in een zandweg. En eigenlijk is het regen. De regen is helemaal niet goed voor de weg. Kan dit chinzo alleen even voor mekaar stof, natta stof chinzo. Maar het moment dat het gaat regenen, dan ontstaan er grote kuilen in die weg. En dat is niet goed voor de auto. En natuurlijk heb je nog vele wegen die in zo'n staat verkeren. Ja, dat mag hoor, brada, maar alsjeblieft je poko-app naar de studio. Dat kan op het nummer, zodat we na 2 uur de aanvraagjes kunnen checken. Dus een verzoek, brada, als je je verzoek kunt appen naar de studio, zodat we hem na 2 uur kunnen afdraaien. Merci Sinwo met Wonder.

trouwens. Milky Chino is al jaren bezig. En ze is geen onbekende. Ik ga mijn favoriet doen hoor. Deze pokoe komt sowieso voor in mijn repertoire. Ja, als ik ergens draai, dan pokoe die sowieso ik wel voor. Too many reasons. We hebben meer dan genoeg redenen om de Heer te loven, om de Heer te prijzen.

Je mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio. En met ons radio maken. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. En na 2 uur krijg je de playlist te horen. So keep it locked on and enjoy it. Het is 2:30. The blessings for the mensen in het verkeer. We doen de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, dan weet je waar we elkaar kunnen ontmoeten, toch? Je weet waar je je pokoe kunt aanvragen. Waar je kunt genieten van gezelligheid. Waar je getuigenissen kunt horen. Waar je in de gelegenheid bent om bemoedigd te worden. En om de liefde en vreugde van God te ervaren. En dat is wat we presenteren. Weet je hoe vaak genoeg ik het hoor daarbuiten? Van, weet je, als mensen luisteren naar de radio, op een gegeven moment wordt het te veel. De manier is zo druk, Sani. En weet je, het is echt gewoon genot en entertainment. Maar soms wil je tot rust komen. Soms wil je iets anders horen. En dan zeggen ze, het moment dat ze naar Shalom luisteren, dan horen ze, ervaren ze die vrede. En dat komt omdat de Heer hier in ons midden is. Hij heeft dit station opgericht en hij gebruikt het. Alles dat wij moeten doen is hem centraal zetten. En hij weet wie hij bereikt. Hij weet wie hij wie het allemaal nodig heeft. Deze dame is binnenkort in Suriname. Merci, Sinu.

Nogmaals de felicitaties voor al de mensen die vandaag iets vieren. Al de mensen die jarig zijn, de anniversaries. De geslaagde. Kan ik eens wat Porsche Nyang, je collega sponsor. Is er reden om blij te zijn, hè? En je mag het vieren, want aan de Aladdin. Meer althans, Sharon, ik ben een heel eenvoudig mens. En ik ben blij als mensen, weet je, een gebaar doen. Het feit dat mensen je iets geven, zegenen. Men zegt, wie het kleine niet eet, is het grote niet waard. Dus wees blij met alles dat men voor je doet en voor je kan betekenen. Het is 3:05. Nog steeds op de klok van Suriname. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo. We groeten de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons livestreamen. Welkom erbij, guys. De lijnen die staan open. Goedemiddag, broeder. Ja, het is al middag, hoor. Het is al middag. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u toon mijn liefde afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, ja, de groetjes terug. We groeten de crew van Topsport. Dit is de remix van Padong. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Nogmaals de felicitaties richting Ricky Boetius, Dorothy Meynals en niemand minder dan onze eigen.

0: Met de happy hours, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, welkom erbij. Ja, ja.
1: Ik ben van Ellie. Mhm. Ik ben 14 jaar vandaag.
0: Oké.
1: Ik vond die wat te vieren hebben.
0: Ja.
1: En ik sprak iets naar aanleiding van wat u net daar zei. En dat vergeten.
0: Nog een keer?
1: Ja, ik sprak net iets ten aanzien van het geloof.
0: Van het geloof?
1: Ja. Nee,
0: hè? Ja, ik weet, u gaat me weer moeten helpen, want ik weet niet exact.
1: Dat is maar even net wat gaat, maar ja, dat kan gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ik vroeg toe, ik ben een jarige en deze was het hier weg.
0: Oké.
1: En een fijne dag verder.
0: Hetzelfde voor u?
1: Ja hoor.
0: Abo, bless you.
1: Ja,
0: doei doei. Ja, wanneer je een heleboel hebt gezegd, hoor. Niet dat we nonsens zeggen, dat niet. Maar we zijn al langer dan een half uur bezig, dus ik heb een heleboel gezegd. Dus als u me kunt helpen, hoor. Ja, mama, maar Corneli begrijpt het helemaal. Ja, maar dat ik naar stoomvoet doe, dat het is nog altijd radio waar Christus centraal staat. Nothing but gospel on the station. Yes, we represent His kingdom. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. En de happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dat wil dus zeggen, je mag bellen, je mag appen. Je mag jouw bijdrage leveren. Je komt zoals je bent. En je mag je getuigenis delen, je mag bemoedigen. Je mag je verzoek doen. Dat alles mag in de happy hours. Dus welkom.

0: Raf Shanko met Pardon. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, de lijnen die staan open. Ja, middag, middag. Ik wil een pokoe van Jared Eduard. Ja, bedankt dat je hebt geappt, Jared, brother. Want hij had zijn pokoe via TikTok aangevraagd. Maar het probleem is, om 2 uur maken we die live van TikTok uit. Waardoor ook alle comments verdwijnen. En om dat alles bij te houden... Eerlijk gezegd, het lukt me niet om alles zo te onthouden. Dus daarom verzoek ik de mensen om te appen naar de studio. Zodat ik het na 2 uur alsnog kan natrekken. En dat je je pokoes kunt horen. So keep it locked on and enjoy!
1: This is my desire to honor you.
0: Goedemiddag, broeder Leandro. Ik wil mijn dochter Shepora Pinas feliciteren, die geslaagd is. En ik bid dat God haar verder mag leiden op al haar wegen. Graag het lied Congratulations. Alvast bedankt. Blessie, zuster Juanita. Ja, we hebben nog een jarige, nog een felicitatie. Die is een geslaagde. We feliciteren alle geslaagden. Ja, goed gedaan, guys. Nu mag je lekker uitblazen. Je mag lekker gaan ontspannen. Je mag gaan genieten van jouw behaalde prestatie. Geniet van je vakantie. Een welverdiende vakantie. Ga rustig, ga ontspannen. Doe iets voor jezelf. Doe iets leuks. En je mag mama en papa best wel een lekkers vragen, hoor. Natuurlijk, als ze het kunnen permitteren. Maar je verdient het, dus je mag vrijmoedig wel een lekkers vragen aan mama en papa. Ze zullen het begrijpen, want ze waren ook daar. In elk geval de felicitaties voor de kinderen, de studenten die het behaald hebben. Maar natuurlijk ook sterkte. En troost toegewenst voor zij die het...

deres atta bo afo kruce sana ider van geer fleit soso lobby dag Erna tante Erna groet geer fleit alleen de rest wordt niet gegroet. Dus mensen van geer fleit u te kubigop want na unu want tante Erna gi odiere.

Het is nog altijd Shalom FM. Eenmaal 24 uur gospel via je radio. Ja, we hebben maar één doel en boodschap. En dat is dat Jezus leeft. En dat hij van ons allemaal houdt. En als je nog geen relatie met hem hebt, nou wel, roepen u op om uw hart voor hem open te doen. Om hem uit te nodigen in je leven. Is de beste keuze die je ooit zal maken. Is de meest waardevolle stap die je ooit zal nemen. Want geen enkele relatie gaat zo'n geweldige invloed op je hebben. Geen enkele relatie gaat je zoveel kunnen bieden als een relatie met God. Jullie krijgen de felicitaties van F-Kort. Silent Woman, die is erbij. Die zegt goedemiddag. Yes, Silent Woman, welkom in de uitzending. Ja, dus we zijn al bijna. En nu pas krijg ik te horen dat het niet goed is. Misschien als je even kan aangeven als het te luid is of te zacht is. Mensen, u mag altijd aangeven hoe het met het geluid zit. Ja, wat dat betreft helpen jullie ons de beste kwaliteit te leveren. Is althans voor de mensen die meekijken via social media. En daarom het beste is om te luisteren via de radio, zodat je de juiste kwaliteit krijgt. Dan is hij helder en schoon. Dat is via de FM 945, de mensen die lokaal luisteren. Of de mensen die meeluisteren vanuit het buitenland, die mogen ons livestreamen via onze website www.shalomsuriname.com. Ah nee, Silent Woman, ik had het over de andere luisteraars.

Je bent nog steeds in de gelegenheid om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Ja, dat kan tot 2 uur. Om 2 uur gaan we naar de pokoes. Dus welkom in de uitzending. Ba'atta Bo'afo was dat met Desire, een van de hits hier op de radio. Ja, bedankt voor de mededeling. Ik hoop dat het nu prima is.

waar je door, waar je ook doorheen gaat, blijf op de Heere vertrouwen, mensen. Blijf op de Heere vertrouwen. Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Dat want dat Gado kan draaien alle situatie. Gado kan lossen alle problemen op. Niets is te moeilijk voor hem. Het lijkt wel erop. En jij zit in een hopeloze situatie omdat jij het niet kan oplossen. En omdat jij het niet kan oplossen, ben je stress toch? Dan ben je onzeker toch? Je hebt het antwoord niet. Dus dat onzeker gevoel is logisch. Wanneer ik voor een muur sta, dan is het logisch dat ik vragen stel. Dan is het logisch dat ik me afvraag, hoe kom ik hier doorheen? Wanneer ik hier uitweg heb, dan is het logisch dat ik, weet je, ben gestrand. En ik heb het antwoord niet. Maar we hebben de Heere. Daarom zegt David, ik kijk op naar de berg van waar mijn hulp vandaan zal komen. Hij zelf bedenkt je hulp, of hij zelf bedenkt je oplossing, maar hij kijkt naar degene die het biedt. En dat is wat we moeten doen, we leven in geloof, niet in aanschouwen, mensen. If you was dombro koi ede, mijn vader zou zeggen, je kan je ijzer met handen breken. Nee, je kan je ijzer met handen breken. You are no Iron Man, of you are no Superman. Maar je hebt de Heilige Geest. En met de Heilige Geest kan je wel over muren springen. Met de Heilige Geest vermag je wel alles. Maar let wel, niets gaat door kracht nog geweld. Niets gaat door je eigen verstand. Maar alles

We doen het van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, dan kun je bellen of appen naar de studio. Je mag je bijdrage leveren. En

We doen nogmaals de felicitaties voor al de mensen die vandaag iets te vieren hebben. We denken aan Ricky Boetius, Dorothy Meynals, Cindy en natuurlijk Sepora Pinas die geslaagd is. De felicitaties voor al deze mensen. Geniet van je dag en natuurlijk mogen de heren jullie een nog meer zegenen, nog meer kracht geven, nog meer gezondheid. Enjoy this special day. Intussen kijken we uit naar de bellers en de WhatsAppers. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om de happy hours met ons te doen. Nah, I can't be the only one.

I'm not the only one who is different. I'm not the only one who's desperate for Jesus. Samen van middags met muziek uit Guyana. De groetjes voor onze buurmannen en buurvrouwen. Richting ons buurland Guyana, maar natuurlijk ook Frans Guyana. Ja, we hebben ook Brazilië aan de andere kant.

12 minuten voor 2. Straks om 2 uur gaan we naar de verplichtingen. En daarna de rest van de pokoes. Dus je mag tot 2 uur nog bellen of appen naar de studio. Ja, voel je vrij. De happy hour is live. De blessings voor de mensen in het verkeer. Enjoy the radio. Terwijl je het voorzichtig doet. Hey Blessie bro, mag ik de nieuwe van jou? Wanneer kwam die clip uit? Als ik het goed heb, had je ons aangegeven dat het spoedig zou zijn. Ja mensen, nog even geduld. Het komt helemaal goed. We zijn al bezig. Dus als het goed is, moet het anytime op YouTube zijn. Maar jullie krijgen hem zeker te horen. Je pokoe staat in elk geval het genoteerd. Hey blessings bro, de groetjes vanuit het verkeer. Bedankt voor de bemoedigingen en groetjes aan alle luisteraars.

Zometeen sluiten we dit gedeelte af. Dan gaan we naar de pokus. Dat is dus om 2 uur. We doen eerst de verplichtingen. Dat zijn de reclamespotjes. En daarna gaan we naar de aangevraagde songs. Het is nog altijd gospel op je radio, live via de FM 945 of www.shalomsuriname.com.

Wanneer je geloof zoek raakt, kan gebeuren. Wanneer je moe wordt, kan gebeuren. Maar daarom zegt de Heer, zie je, de Heer weet dat al deze dingen ons kunnen overkomen. De Heer weet hoe we in elkaar zitten. De Heer weet dat we veranderen als bladeren aan de bomen. En daarom zegt hij, kom ieder die vermoeid en belast zijn. Weet je wat dat wil zeggen? Dat want dat Iweri, je bent uitgeput, je kan niet meer. Je kan geen stap verder. Dat komt, je bestaat uit vlees en bloed. En je hebt beperkte kracht. En soms zie je het gewoon niet meer zitten. Dat mag, dat kan. En dan ga je bij de Heere. Lik dapie sakas don de kargado. En hij zegt, roep mij aan en ik zal je antwoorden. Hij zegt, ik laat geen enkele bidder staan. God wil niet van jou dat je sterk bent. Hij wil dat je op hem leunt. Hij wil dat je afhankelijk van hem bent. We hoeven God niets te bewijzen. We moeten alleen van hem houden. Dus if you know mamoro, je sakas dolek dape de bar kregi gado. De karen en ing. En hij laat je enkele bidder staan, hè. Weet je, ik doe dit werk al zo lang. En mensen denken dat ik sterk ben. Maar ik wil u bemoedigen. En mi want eet ak we vergesuer. Ano tranga mi tranga. Mananga gado me wakana, gado me kari. Maar weet je hoe vaak ik genoeg ook opraak? Nou, weet je hoe vaak ik genoeg ook moe word? Weet je hoe vaak genoeg ik tegen de Heer zeg, Heer, ik kan niet meer. Maar het moment dat ik dat zeg, wil zeggen dat ik bij hem ga met mijn problemen. Ik ga bij hem met mijn vermoeidheid. Ik ga bij hem wanneer ik het niet meer zie zitten. En wanneer we dat doen, gaat hij je rust geven. Hij gaat je kracht geven. Want wie de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. En zonder dat je het weet, ben je weer aan... Je bent weer aan het zoeken en ploegen. Je bent weer aan het wandelen. Dan ligt hij een playbal toch. Voor Sigo in een play day fit, je bent ready. Maar het moment dat je conditie weg is. Het moment dat je conditie weg is, is alles weg. Want dan kan je niet eens rennen. Je kan niet eens normaal functioneren. De mensen die sporten weten hoe het belangrijk is om conditie te hebben. En wanneer je geen conditie meer hebt, kan je niet eens nadenken. Niet eens van balie normaal pas. En zo is het ook in het geestelijk leven. Je bent conditioneel, je hebt geen conditie meer. Je bent op. Ga bij de Heer, je hebt de time-out nodig. All day, every day.

Het is nog altijd een radio waar we u bemoedigen, waar we u zegenen. Het is een radio waar we de naam van Jezus hoog houden. We feliciteren alle jarigen. We feliciteren de geslaagden. Ricky is vandaag jarig. De felicitaties ook richting Dorothy. Cindy is vandaag jarig. En Sepora Pinas is geslaagd. Nou, de felicitaties vanuit de happy hour. Rosinda Dermé.

0: Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen hij heeft gedaan. Doei! Je kon tenminste een bara appen het zin. Nee, je mag er niet van je dag. Je verdient het. En wat je ook doet, mogen de heren je zegenen. En nog vele gezonde, maar bovenal ook geestvervulde jaren na deze. En natuurlijk hebben we je heel graag in de happy hour. Dus bakka tamara tamara, me verwacht die bakken, hè. Het werk heeft je nodig, hè. Dus blijf niet te lang weg. Mag er niet van je dag. Goedemiddag, broeder. One blessing, Odi vanuit Matawai. Kom van Lokono Wajili. Helemaal vanuit Matawai. Meer of Matawai, maar waar is Matawai precies? In elk geval, de groetjes terug. De tijd zit er bijna op, mensen. We gaan zo meteen moeten afsluiten. Ik wil nogmaals de felicitaties richten. Dorothy Menas is vandaag jarig. Ricky Boetius. Onze eigen Cindy, die is ook jarig. Nog vele gezonde jaren na deze. En ook Sepora Pinas, die is geslaagd. Succes verder met je studie. En mogen de heren je leiden in je verdere studie. Welke je school je verder zal bezoeken. Maar één ding is zeker, alles dat je onderneemt zal gelukken. Dus succes ermee. Blessings, broeder, met Yvonne. AUB dat niet omdat hij leeft van Ralim. Blessings aan ieder die naar Shalom luistert. Mensen, de tijd zit erop. Ik ga helaas moeten afsluiten. We mochten vanaf 1 uur samen radio maken. En we mochten de heren groot maken. Dat is wat we doen via deze zender. Nothing but gospel here on the 94.5 FM. Eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Op de maandag en op de vrijdag met de complimenten van Gomfoed. Maar we hebben het gehad, want de tijd zit erop. Zometeen gaan we naar de verplichtingen. En daarna de rest van de aangevraagde songs. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. En geniet maar van al jullie aangevraagde songs. Ik wil de bellers en de appers bedanken. Bedankt voor jouw bijdrage, jouw aanwezigheid. En geniet van je verzoek. Ik ben Leandro Martos Zuitjo. Dat was mijn bijdrage op deze maandag van 13 juli. Het is mij een grote eer en voorrecht om u te dienen. Rest mij nog te zeggen, tot morgen. Love you, bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, naskip, naviu.
4: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you siwan soro, go one thing nadatra. Chari you partner, o tu. freiri nangakoni. Wear you condom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga dempatna fueng.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.

0: Veininon. Shup, shup, tu-ru-ru-tu.
1: Connected à la C.
2: Internetten, was bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la C.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telesuur keeping us in touch.
3: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
4: Hallo, ik ben Birdcon. Ik hou van Harry Potter.

You're listening to Radio Shalom 94.5 FM. Yeah.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
1: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

en de Koninkrijk representeren van El Elyon, de Allerhoogste. Zij brengen een boodschap door middel van rapmuziek en niet door hip-hop, want dat is de cultuur. Don't get confused, raak niet in de war. Zij brengen het originele.

0: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Do it. Do it. I'm the ruler. And you're forever, ever mine.

0: ik zacht. Raak het niet aan, raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

grote happy kids. Wat heb ik jullie gemist? Ik ben zuster Naomi en deze week wil ik jullie weer aangenaam bezighouden met een heel fijn, echt gebeurd verhaal. Dit verhaal heet De Dief. Maar alvorens we verder gaan, wil ik even met jullie bidden. Trouw God in de hemel, dank u wel, o lieve, liefdevolle Vader. Dank u wel dat u ons een hele nieuwe week gegeven hebt. En dat u, o Vader God, zoveel van ons houdt. Wilt u de kleine haartjes, o Vader God, aanraken? Maar wilt u ook spreken tot de grote happy kids die we mama en papa en oma en noem maar op mogen noemen. Ook hartelijk dank voor hen. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Happy kids. Ik zei het al. Wij gaan het hebben over de dief. En de tekst van deze week is: dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En dat is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. Ik zei het al, we gaan praten over de dief. Kan iemand me vertellen wie een dief is? Is een dief iemand die lekkers voor je brengt thuis? Is een dief iemand die bakovens verkoopt? Wie is een dief? Een dief is iemand die steelt. En we weten, stelen is iets afpakken dat niet van jou is. Happy kids, is stelen goed? Absoluut niet. Stelen is niet goed. En de Heere God zegt in de Bijbel dat je niet mag stelen. Maar dit verhaal gaat over een dief. En het gaat over een jongen. En deze jongen heet Ram. Ergens in Suriname, het plaatje heet Alkmaar, is er een kindertehuis. Wie weet waar Alkmaar is, in welk district? Goed zo, Alkmaar ligt in het district Kommerwijna. En vlakbij het kindertehuis is er een school en dat is een EBGS-school. Deze school heet de P.M. Legene School. En straks gaan we horen wie P.M. Legene was. Wel, heel vroeger gingen die oude mensen op straat en ze droegen prachtige kleren. Wanneer er een feestdag is, dan dragen we nog steeds deze mooie kleren. Hoe noemen we deze kleren? We noemen ze klederdrachten. En je weet, die Kriolen die dragen mooie kotto's met een biggie kotto en een jakkie en een anisa. En dan hebben een prachtig klederdracht van de Hindustanen is de sari. En de Javanen hebben ook een prachtige klederdracht en dat heet de sarong. En vroeger gingen die mensen, was dat, die mensen hun stijl om aan te trekken. Die vrouwen gingen naar de markt om te verkopen en droegen ze die mooie kleren. En daar brachten ze hun prachtig waar, hun bakovens, hun groenten. En dan zaten ze daar op de markt en dan verkochten ze deze spullen. Ram was een jongen van 13 jaar. En hij verkocht ook op de markt. Hoe kan een jongen van 13 jaar verkopen op de markt? Moet hij niet naar school gaan? Dat zou je echt zeggen, hè? Maar Ram was aan zijn lot overgelaten. Niemand keek om naar Ram. Hij had geen thuis om te blijven. Hij bleef op de markt. En dan schoolde hij daar onder een van die tafels en dan bleef hij daar slapen. Hij probeerde dingen te verkopen, zoals bakoven en knippa's. Maar weet je, happy kids, niemand wilde bij Ram kopen. Ram zag er zielig en onverzorgd uit. En geen van die mensen wilde bij hem kopen, dus hij had geen geld. Hij had honger, hij had geen geld.
En hij moest bedelen. En weet je wat hij ook deed, Happy Kids? Wat dacht je dat hij ook deed? Hij stal. Hij nam de mensen hun geld. Hij nam de mensen hun portemonnees als ze op de markt kwamen. En hij nam de mensen hun eten. Dus als hij honger had, dan nam hij soms een bak koffie of een watermeloen. Iets om zijn buik te vullen. Omdat Ram geen mama had. Of papa die zei van, hey, alsjeblieft Ram, we hebben gekookt. Kom thuis, kom eten. Happy Kids, Ram ging niet naar school. Ram moest voor zichzelf zorgen. Ram had geen plekje om te blijven. Daarom, Happy Kids, als je al deze dingen hebt, moet je heel blij zijn. Je moet mama en papa en oma en tante heel dankbaar zijn dat je wel een huisje hebt om te slapen, een bedje hebt om te slapen en dat je ergens kan blijven. Ram had dit niet. En daarom werd Ram heel erg ziek. Hij voelde zich zo ziek. Hij wist niet wat er met hem aan de hand was. Maar hij kon niet goed slikken. Hij kon niet goed lopen. Hij voelde zijn buik. Zijn buik deed hem pijn. En hij had koorts. Maar Ram was heel bang om naar de dokter te gaan. Weet je, hij had ook geen dokterskaart. Weet je, zo'n kaartje om naar de een verzekeringspasje om naar de dokter te gaan. Omdat hij geen geld had. Dus Ram kon niet naar de dokter gaan. Maar hij was ook heel erg bang om naar de dokter te gaan. En daarom werd hij zwakjes en steeds zwakjes. En op een gegeven moment was hij zo zwak dat hij op de vloer viel. Hij wist niks meer van zichzelf. De mensen in de buurt, die hebben hem geholpen. En de mensen hebben hem gebracht naar een plekje. Waar denk je dat die mensen hem hebben gebracht? Hoe is deze plek? Goed zo. Het heet het ziekenhuis. En daar lag Ram voor het eerst na een hele lange tijd in een keurig opgemaakt bed. Zo'n wit laken met een kussen, heel zacht. Heel heerlijk, heel lekker, heel warm. Dat had hij geen tijden gekend. En Ram sloeg zijn ogen open. En hij keek rond. En hij zag iemand naast hem liggen. Met gips aan haar benen. Haar benen waren kapot. Hij keek naar de andere kant. En iemand was ziekjes, die was aan het hoesten. Hij keek, hij zat op. En hij keek en die hele ruimte was vol met bedden. Ram was dit niet gewend. Hij wil weggaan, want dit kent hij niet. Hij zette zijn voet van het bed en hij viel bram op de vloer. Hij kon niet opstaan, want weet je nog, hij was heel erg zwakjes. Die mensen in de buurt riepen, zuster, zuster, die jongen is gevallen. En zuster kwam heel snel. Wat er verder gebeurt, hoor je morgen wel. Happy Kids, de tekst voor deze week is, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En het is gehaald uit Handelingen 2 vers 21. Kleine en grote Happy Kids, ik zie jullie.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe vondst. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Yeah, man. Ik dacht dat ik dit nooit meer zou doen. Maar dit is 2018. En ja, de nieuwe dingen staan voor de deur. Wel een beetje oud. Maar dat ik het vandaag nog doe. Nou, is nieuw. Luister eens. Het ding luidt als volgt. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig leven en vaak eenzaamheid en pijn. Zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen. Want ik leefde zonder doel en was vaak leeg van binnen. Elke dag was dit weer hetzelfde verhaal. Ik vroeg mezelf af, wat is de reden van mijn bestaan? Ik heb veel gezocht en heel veel gedaan, maar ik heb nooit gevonden. Ik zag het niet meer staan. Het was vechten, strijden en balen van het leven. Ik werd steeds achtervolgd door daden van het verleden. Dingen die ik was begonnen, kon ik niet loslaten. Ik vond het niet meer prettig. Ik kon het niet meer verdragen. Toen kreeg ik spijt dat ik met bepaalde dingen was begonnen. Soms begin je iets makkelijk, maar is het moeilijk om te stoppen. Op den duur wist ik niet meer hoe ik verder moest. Tot op de dag waarop ik Jezus heb ontmoet. En daar heb ik geen refrein, omdat ik gewoon freestyle, man. Yes, die beat is smooth en het leven is zegen. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem het niet terug. Zonder ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom. Sta ik paal achter mijn beslissingen, ga nu andersom. Ik was een slaaf van Satan, maar sta nu tegenover hem als een bom. Zo gevaarlijk als ik ben, ja ik ben heter dan de zon. Ben geboren en getogen om demonen te vernietigen. Het doel is om Jezus te weerspiegelen. Met zijn bloed en mijn lichaam ben ik voor eeuwig onaantastbaar. Ik ben getraind en ik sta helemaal klaar. Ik ben niet bang, want ik ben meer dan een overwinnaar. Kom niet met kracht nog geweld, maar met de Heilige Geest. Hij is als verterend vuur en daarom heb ik je vrees. Het is een voorrecht om te wandelen in Jezus' autoriteit. Behoor niet langer tot de wereld. Maak deel uit van Gods Koninkrijk. Mijn barrio, mijn matie, de wereld komt aan het eind. Ja, en dan moet je even ademen, weet je. Je bent geen robot en daarom hebben we God allemaal nodig om dus even weer tot rust te komen. Lek van wie sabi Jezus Christus, kwaini grondapu, alipu alo bilibi ena dedegi wie sondu nagi mianga yo Jezus dede na kruisje bro.

0: sondu me prisiri koi niyati shudlu suala de sorgu itself the was me ooit eens overkomen dagelijks waar maar van pijn moest overlopen maar het kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen wat God voor mij kan doen kan hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude wereld gaat voorbij. Dus accepteer Jezus gauw, Jezus komt terug en hij wil dat je klaar moet staan. Want hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan. Ja, yeah, it's a rap man, dit was het. Het is gewoon een freestyle wat het wordt, wat het bereikt. Nou, dat laten we gewoon in het midden. Peace and bless.
1: Yeah man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. You know.
2: Yeah man, when I'm in Suriname, I listen to Radio Shalom. Boom, bang. Radical one.

Vader, goedenavond Heer Jezus, goedenavond Heilige Geest, de 3-in-1, Amen. Bless the Lord, all you angels, who excelling strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, jong en oud, heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma, Come Out of Babylon, and sprint. To Mount Zion, God's dwelling place. My name is Ramon Sanvliet, God's faithful servant. En vandaag zullen we het hebben over strijd. Bepaalde mensen kennen mij al. Geen sweet talk, geen mooie talk om je zoet te houden. Al die toestanden. We zijn verwikkeld in een geestelijke strijd. God dienen is niets anders dan strijden voor je eeuwige leven. De thema van vandaag onderwerp is strijd. Geestelijke strijd. We moeten strijden. Het moment dat we tot bekering zijn gekomen, dan wacht een behoorlijke, verschrikkelijke, intensieve strijd ons. Wij moeten gaan strijden tegen verschrikkelijke machten. Tegen de machten van liegen. Machten van hoererij. Stelen, afgoderij. Wij moeten gaan strijden tegen deze machten. En als wij die machten niet kunnen overwinnen, dan zijn wij niet waardig om het koninkrijk binnen te gaan. Ik zeg, wie zich niet verlogen, zal mijn discipelen niet kunnen zijn. Discipelen kunnen zijn. Broers en zusters, Jezus gaat u huis niet voor u komen schoonmaken. Dat moet je zelf doen. Jezus zal niet voor je komen koken. Of je bed voor je opmaken. Nee. Dat moet je zelf doen. Bepaalde mensen denken, ik zit lekker thuis en God gaat mij zegenen. Nee, het gaat niet zo. Al die mannen Gods, vanaf het begin tot eind, Genesis tot Openbaring, zien we daar, het is een en al strijd. Al die mannen Gods. Ze moeten strijden en overwinnen. En een van die mannen die hebben gestreden en overwon, was Jacob. God, u gaat niet weg. In Egwe, God, u blijft me voor zien. Het is een heel mooi verhaal daar. En de naam van Jacob werd veranderd in Israël. Hij heeft gestreden en hij heeft overwonnen. Overwonnen betekent, God heeft zijn verzoek gebeden verhoord. En Jacob's naam is veranderd naar Jeruzalem. Jeruzalem betekent God chosen one. En vandaag hebben we ook een land die vernoemd is naar Jacob, Israël. Israël. Prijs God, broers en zuster. Mozes moest strijden. David moest strijden. Al die apostelen moesten strijden. Gideon. Elia, al die profeten, men denkt, Gods kind ben geworden, alles is koek en ei. Nee, je prediker, mensen die je zoet houden met mooie woorden. Ik spreek doorbraak over jou, ik spreek dit over jou, ik wens je dat. Geweldig. Wishful thinking, dat is mooi, maar het gaat niet zo makkelijk als men denkt. Die apostelen gingen van gemeente naar gemeente. En die apostelen van het eerste uur, hebben de gemeenteleden bemoedigd en ook vermaan. Vaak wanneer je bemoediging, we moeten ook vermanen. Gods woord is te bemoedigen, te vermanen en te corrigeren. En hij zei aan die gemeente daar, door vele verdrukkingen, door vele strijd, zal men het kingdom koninkrijk beërven. Niet één, niet twee, veel. Israël was in strijd verwikkeld en het volk ging schuilen voor de vijand. Maar Gideon was niet bang. Gideon was bezig eten te bereiden voor Gods volk. Toen verscheen God aan Gideon. Gideon, geen dappere held. Gideon moest strijd leveren. Wij zullen zien hoe we moeten strijden en wat is de geestelijke strijd die we moeten strijden. De strijd die we moeten strijden, ik heb het al gezegd, is een geestelijke strijd, oftewel een onzichtbare strijd. Dus
ouders, moeders, je hoeft je kinderen niet te gaan aftakelen. In Ago Kosifro, je hoeft je vrouw niet te gaan uitschelden. Of je baas te gaan uitschelden. Of je buurman te gaan uitschelden. We strijden niet tegen buurman, niet tegen je kinderen, niet tegen je vrouw, je moeder, nee. Maar we begrijpen de Bijbel niet. We vechten tegen de duivel. Het is de duivel misschien, of niet misschien de duivel, die uw kind, uw moeder, uw man, noem maar op, zal beïnvloeden om u aan te vallen. Dan moet u handelen als Jezus. Ga achter mij, Satan. Toen Petrus zegt, Jezus in ego na kruis. Het was ook een aanval van de duivel. Jezus zegt aan Petrus, ga achter mij, Satan. Ga achter mij, Satan. Gij zijn niet bedacht die dingen der gods, maar op die der mensen. Dingen van de mens is ook de dingen van de duivel. Dingen van de duivel. En wij zien ook daar in Openbaring, laatste avondmaal, de Bijbel zegt, de Satan voert in Judas. Ze Satan voert in Judas. Jezus wist het ook. En hij zei, Judas, wat gij wil doen, doe het met spoed. We zien ook in het paradijs, Hof van Eden daar, de duivel heeft Eva verleid, ongehoorzaam aan God. Wanneer God spreekt, komt de duivel ook. God heeft gesproken en de duivel komt. En het was een heel klein verschil. De duivel gaat je niet zeggen om een bankmachine te gaan roven, breken. Een kleine leugen, een kleine handtekening is bijna erger dan een bankroof, bijna kan je zeggen. De duivel is sluw, hij komt als een engel des licht. Om de duivel om te strijden, hebben we wapens nodig. En de wapens die wij nodig hebben, dat zijn geen wapens, die bommen en al die toffe geweren. Het woord van God, eerlijkheid, reinheid, nederigheid, zo gaan we de duivel winnen. Jezus zegt, de duivel komt en hij heeft aan mij niets. Hij komt en hij heeft aan mij niets. De duivel kent de Bijbel heel goed. Als we denken dat de duivel geen kracht heeft meer. Ik hoor vaak liederen zingen, de duivel is onder my feet en zo, al die dingen. Hij is onder de feet, ja. Dus wanneer iemand je huis breekt, is het niet de duivel. Want hij is onder je voet. Dus het kan niet de duivel zijn die je huis is gaan inbreken. De duivel is een geest. Paulus was bezorgd. Hij zegt, ik ben bang dat net als Adam en Eva, de slang, de gemeente, de slang in de duivel, de gemeente zou verleiden tot zonde. Wij moeten strijden niet tegen kleine jongens, ik heb het al gezegd, niet tegen je kinderen, niet tegen je man, maar vaak, dat is hoe de duivel werkt. Vijandschap. Je praat niet tot je man of je kind of tot je broeder. Dat de duivel lakt ons aan. Ai, ik heb ze gepakt. Mooi zo, ik heb ze gepakt. Terwijl het is de duivel die dat ding heeft gecreëerd. Maar als je je broeder vergeeft, dan heb je de zaak gewonnen. Dan de duivel verliest de zaak. De duivel kan winnen of de duivel kan verliezen. Vergeef elkaar. Daarom zegt God, vergeef elkaar. Je praat niet tot je buurman. Het kan in je nadeel komen. Iets kan daar gebeuren bij jou. Je bent niet thuis. Het is de buurman, kan niet komen, want je praat niet tot hem. Dat is hoe die duivel werkt. Strijden, broers en zusters. De Bijbel is een boek of war. Openbaring 13 zullen we zien tegen wie wij moeten gaan strijden. Openbaring 13 vanaf vers 1. En ik zag, is apostel Johannes, een van die twaalf van Jezus, God heeft hem geopenbaard wat komen moet. Net als hoe God sprak tot Mozes, de profeet Jesaja. Ze zijn in vervulling gekomen. Jesaja had gesproken over een lam, Gods. Niemand wist wat een lam was. Misschien dat men aan een slagerij en zo. Maar de lam was Jezus. Niemand wist het van tevoren. Wanneer God spreekt, we moeten geloven en gehoorzamen. Geloof en gehoorzamen. Wanneer we onderzoeken wat niet geopenbaard is, is niet geopenbaard. Dan laten we voor God over. We moeten alleen maar gehoorzamen. God heeft het gesproken, gehoorzamen. Net als je baas zegt, ga daar zitten. Je gaat of je kan met ontslag. Baas zegt, doe dat, je moet het doen. Baas zegt, doe zo, je moet het doen. Je kan dat baas wat meer doen. Baas krijgt gedaan, ga naar huis, je krijgt ontslag. Uit mijn bedrijf.
God heeft gesproken en wat God gesproken heeft, zal zeker in vervulling komen. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Johannes, een van de apostelen, Jezus heeft hem hemel getoond en wat komen moet. De beest uit de zee betekent religie. Wereld van religie. Het is niet letterlijk de zee waar wij hier zijn en zo. De zee, Oceaan. De zee is, betekent wereldse religie. En de beest komt daaruit. Men vraagt vaak de antichrist zal komen uit zo'n land, uit zo'n land. Maar volgens de Bijbel, de antichrist zal komen uit valse religie. Mensen die de Bijbel kennen, mensen die de Bijbel kennen. Daar zal de strijd moeten gevoerd worden. Dat is het probleem. In de gemeente, daar gaat de duivel gaat de mensen hebben. Valse pastor, valse profeet, valse apostel. Eigenlijk bischop, bischop. Broer, we moeten voorzichtig zijn. Ik heb nooit gezien in de Bijbel een optreden van een bischop. Nooit gezien. Als er een tekst is, meld mij. Ik heb gezien hoe apostelen hebben gewerkt, profeten hebben gewerkt, evangelist, you name it. Maar ik heb nooit gezien dat een bischop, of dat Jezus een bischop heeft aangesteld, of dat een bischop, ik heb dat niet gezien. Maar de duivel, men is dronken aan titel. Bischop is een Babylonische toestand. Eer, plaats van eer. Ik ben dit, ik ben dat, men moet komen en me aanbidden. Dat is de geest achter deze titels. Terwijl Paulus, hoe dichter bij Paulus tot Jezus kwam, hoe minder hij zichzelf zag. Hij begon als een apostel, Paulus. Dan als een heilige. Dan als een zondaar. Maar wij gaan feest. We zoeken naar titel. We willen dit, we willen dat. We zijn dronken aan titel. Maar al die dingen zijn toestanden die verwarring brengen. Toestanden die verwarring brengen. Where do we go from here? Where do we go from there? Where do we go from here? Where do we go from there? But where go? De mens is altijd op zoek naar mooie dingen, nieuwe dingen, dit dingen, dit dingen. Ik was laat bij een broeder thuis. En I'm on try one gospel that way. Give me that old time religion. Give me that old time religion. The old time religion is niets anders dan een evangelie wat Jezus voor ons bracht. Wat Paulus ook heeft gesproken. En Paulus heeft iets daar gezegd, ook een waarschuwing. Als iemand een ander evangelie verkondigt, zegt Paulus, afwijken dat hetgene wij, apostelen, wat wij van Jezus heeft ontvangen, het evangelie van Jezus, als iemand een ander evangelie brengt, zo iemand is een vervloekt. Je bent vervloekt, je gemeente is vervloekt, die mensen zijn vervloekt. Als je een ander evangelie brengt, afwijken van wat Jezus gebracht heeft. Voor ons, het evangelie is redding, bevrijding, heiliging, nederigheid, vergeving. Dat is het evangelie. Maar we hebben het evangelie tot een rommel gemaakt vandaag de dag. Met de pastor, want zij naar die kerk gaan wakken. De gemeente, het lijkt meer op een money business rommel. Alles draait om geld. Geld, dure auto, dure pakken, dure dit, dure dat. Ik heb het al gezegd, Jezus sliep in een boot. Jezus was altijd met die apostelen. Maar wij zien nu, als ik hoor wat een pastor heeft, hoe duur die auto is die hij rijdt, hoe duur zijn woning is. En een gemeentelid met moeite betaalt hij zijn huur. Dan vraag ik me eigen af, is zo'n pastor, heeft zo'n pakken de liefde van God? Dat is de vraag die je afvraagt. Een echte pakken zal nooit zo leven. Nooit zo leven. Want de Bijbel zegt het mooi. Ze verkochten hun goederen en ze brachten aan de apostelen. Niet de bisschop, de apostelen. En ze deelden accordingly naar behoefte. Zo iemand heeft 5 kinderen. Misschien een huis met 4 of 3 kamer. Zo iemand is alleenstaande. Dan heeft hij maar een kamer nodig of een halve kamer. Zo iemand heeft een gezin van 2. Je kan zeggen, je hebt een auto van 5 seat nodig. Je hoeft niet een auto gaan kopen van 100 seat. Auto gaan kopen.
op de, en je bent alleen. Wat is er aan de hand dan? Die dingen gebeuren niet in het koninkrijk van God. In Babylon. Dat is in Babylon. Want boeder, panting of zo. Voor tek alleen en voor je pwangs, maar in haar gemeente. Want boeder, panting of zo. Dat is liefde. Dat na lobby. Je hebt makandra. Het is niet alleen maar met de mond, lobby, lobby. Want dit is het tegenwoordig. Maar het is niet anders zeggen dan liefde. Denk je dat Gods zegeningen zo eenvoudig is? Redding is gratis. Genade is gratis. Maar Jezus moet een dure prijs betalen. Jezus lijdenswerk was niet eenvoudig hoor. Misschien denk je dat dat eenvoudig was. We zijn niet eens bereid om te gaan naar Azië om het evangelie te verkondigen. Hoewel Jezus ons heeft gestuurd. Ga in de gehele wereld. Jezus heeft niet gezegd België en Holland. Hij zegt de hele wereld. Maar we zijn bang om te gaan. Zijn wij dan Jezus discipelen werkelijk? Ik weet het niet, maar ik twijfel. Broers en zusters, de strijd die wij moeten voeren, nogmaals. Nog voor je op ging, ga je kinderen niet aftakelen. Dat is niet het probleem. Een moeder heeft een kind van 6 jaar afgetakeld. Kan je voorstellen? Kan je voorstellen? Het is de duivel moeten strijden. Wanneer bepaalde mensen bepaalde gedrag vertonen, dan moet je de duivel uitdrijven. De duivel moeten we uitdrijven. Je zegt, drijf boze geesten uit. Dan moeten we de duivel uitdrijven. Uit de mensen. Wanneer ze bepaalde mensen abnormaal gedragen, nog een kosamang, ga je maar niet wegjagen. Er komt een andere demon met iemand anders komt daar. Je moet de duivel uitdrijven. That's it. Dat is waar wij moeten strijden. En vers 13 zegt, terug, Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee, religie, world of Christianity, Christendom, allemaal. Al die gemeenten, you name, noem ze bij namen, allemaal. Ze zijn apart en zeggen, die is daar, we zijn dit, we zijn dat, we zijn... Maar het is één duivel die ze gaat controleren. Allemaal die ze gaat controleren. Ik eet geen boulanger, oké, dan ga daar, dan eet Antroa. Ik eet Antroa, oké, Kooseman. Maar allemaal zijn van de duivel. Zo, en hij zag de beest opkomen met 10 horens, 10 jessie. 10 horen, verschrikkelijk. 10 horen en 7 koppen. En op zijn horen 10 kronen. Horen, jessie, kronen. Zie, de Bijbel is een geestelijk boek. Je nog weer een kunnen als maar jessie. Of moet je spijkeren of noem maar op. Het is een geestelijk boek. God moet je helpen om het te begrijpen. Vooral pastor moet samen een woord toe. Als God je dit roept, pastor, draai de gemeente over. Anders ga je die mensen naar de verdoemenis leiden. De strijd. Niet het begin is goed, maar het einde van is goed. Die 7 koppen, men heeft ook aantal, men heeft ook een uitleg. Het zijn dit koninkrijken of dat of zo. Ik zeg het al, als God spreekt, de Bijbel, is het niet om aardse dingen. Het gaat om geestelijke dingen. Ja, die 7 koppen zijn 7 headpastor of zo zou zeggen. 7 headpastor of 7 hoofdreligie met grote macht. 7, zegt de Bijbel. En die 10 koppen, die 10 horen, zijn zoals zeggen oosten. Ze hebben geen gemeente, ze hebben geen leiding of als goddanig, maar ze hebben wel gezag, macht hebben ze gekregen om het werk te doen, van de duivel te doen. Zoals God iemand nodig heeft, zo heeft ook de duivel mensen nodig heeft om het werk te doen. En die 7 koppen zijn het man. Wat de Bijbel zei, we trekken tegen overheden, betekent de top. Niet die kleine jongen of zo en zo. Die, tegen die moeten wij strijden en die moeten we overwinnen. Die moeten we overwinnen. En met Jezus zijn we in staat. Maar zonder heiliging, als je niet heilig leeft, je vervoer, noem maar op. Nog een bestaat die brie. Voorzichtig. Broers en zuster, en de beest. En het beest, vers 2, dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil als van een muil van een leeuw. Als van een muil van een leeuw, als. En de draak gaf zijn kracht,
die Dibri, die de Mamakti, en zijn troon en grote macht. Zie de duivel kan mensen ook beïnvloeden, overnemen en macht geven. Kijken we tegenwoordig als de duivel iemand vindt, one singing vrouw, hij kan veel vernietigen. De jeugd wordt nu verpest en vernietigd met alcohol, vrije seks, AIDS, al die toestanden, allerlei kabula muziek. Vind iemand, merk je die persoon als een rolmodel. Maar in de long run, waar ik woon daar, in de buurt daar, ik zag daar mooie meisjes, mooie dames. Jaren terug, ik schrok dat mij hun zo'n mooie dame kon naar school gaan, kon een mooi leven leiden. Maar door de leugen van de duivel is ze in zo'n toestand beland. De duivel komt niet als een maffia. Hij komt lekker met jou. Mooi lekker komt de duivel. He will love you. He will love you, the devil will love you. He will use you. And then he will refuse you. Zo werkt de duivel. Hij neemt u, hij gebruikt u, misbruikt je, en dan kom je weg. Iemand zegt, als je de duivel laat, van man tegen je, ik bepaal eens maar lief voor een vrouw, kan je nooit van een vrouw morgen kan je. De mij taki, omdat mijn neef vader, dat is mijn taki. Maar de Bijbel zegt, Isabel was een vrouw. En engelen hebben daar gestoten. Dus dat Omar Manef Fadong is geen Bijbels. Nou, Libisma Tagati, Bijbel Tagati. Eva was een vrouw. Isabel was een vrouw. We zagen in de Bijbel daar, we zien ook daar verschrikkelijke vrouwen. En tot nu toe gebruikt de duivel vrouwen. De duivel gebruikt vrouwen om mannen. If you take you know a man gado, dan moet je bepaalde dingen overwinnen. Als je take you know a man gado, of party, you know that, you know that, you know so, dan sap taki, je moet overwinnen en los te voorsting. Omdat de duivel gaat vrouwen op je apasturen. Sent by the devil. Samson was een powerful man. Maar geen zo'n plein aan asondo. A plein aan asondo. Delilah werd gestuurd door Biggie Boy. Ubotaki. Bepaalde mensen worden gestuurd, ze worden en getraind hoe te komen, wat te doen, hoe te doen, getraind en op je afsturen. En if you don't mind, you love vrouw, je bent een rokkenjaker, dan je nakpanya. En dat is met Simpson gebeurd. En vandaar ook veel mensen. Meer van, man gaat dat in een preekje, man die een biertitel, je maakt om mijn vrouw, minusabi, het moet onderzoek worden, minusabi. Maar we zien dat veel mannen gods, die man broer, man vader, door vrouwen, sent by the devil. Men zegt, Jezus zegt, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Niks voor een man tak dat in de leiding. Het is mooi gezegd, vergeef het hun, ja, want ze weten niet wat ze doen. Maar die man die ziet, you know, vergeef de man die ziet, omdat die man in zijn bliksem toen Sandy doet. Dus de man is sapsandje doen. Ik moet nog vergeten de man is. Want die is sapsandje doen. De man gaat nog sabi. Maar vergeten. Maar deze mensen sapsandje doen. Boom. Maar if you take you a kara word. Dan kan je een paar dingen niet doen. Voorbeeldig moeten zijn. Voorbeeldig de gemeente. Nu al die partners nu. Moeten hun leven gaan checken. Moeten een voorbeeld zijn voor de kudde die je leidt. Mensen kijken naar ons hoor. Want zuster taki na in haar gemeente mi koleer hoererij in haar gemeente. Mi leren voor mi pastor. Mi leren voor mi deti. Mi leren voor mi dati. Na in haar gemeente. Want ma taki mi pchim bede wang heel lieve dame. Sien dagwa keertje. A pchim broeia. Ik kan niet met haar praten. Andere moeders zeggen ook. Positief. Maar dokter ging naar de kerk. Ze is nu heel gehoorzaam geworden. Dus we moeten God vragen. Heren, stuur me naar een gemeente waar Jezus centraal is. 1. Waar de pastor Santa Elibi Santa. 2. Waar liefde is. 3. Dan ga je groeien. Als je woont in een huis met een man. Wanspa ede vrouw. Mijn God, Josiki, je broeder, hey. If je in een gemeente. Zo spa ede tak tak matoren en al die toestanden. En de pastor weet.
En hij kan niet optreden. Hij kan ook niet optreden. Want hij heeft compromis gesloten. De gemeente is geen show. Het is serieus. Wij moeten ons klaarmaken. We moeten ons overwinnen. De zonde. Dat is het wat wanneer wij samenkomen. Want de duivel is reëel. Goed, broers en zusters. De draak, de duivel, gaf macht. Aan macht die bepaalde mensen willen ze leiders en zo. Ik wil die preek en zo. Pastor die meis. Ze hebben macht. Ze kunnen mensen makkelijk beïnvloeden. En we gaan gewoon mee. Ze zeggen, we gaan gewoon mee. En pas als het kwaad geschied is, dan, op mijn gunst, dan gaan we niet praten. Ik zeg het al. Als je de hele dag zegt, mijn pastor, mijn geestelijke leider, mijn dit. Je moet niet komen zeggen dat hij je heeft misbruikt. Niemand gaat je willen geloven. Al is het waar, niemand gaat je willen geloven. Broers en zuster, God is goed. Hemel is geen bakoeverwinkel, zeg ik altijd vaak. Als je in de hemel wil, Jezus zegt aan Nicodemus, Nicodemus bekeert u. Anders zal je het koninkrijk God niet beërven. We zullen zien daar wat onze loon zal zijn. Openbaring 1. Dan gaan we een paar teksten lezen. Openbaring 1, vers 7 zegt. Ik ga je alles lezen. Wie overwint, zegt Jezus hier, via de apostel Johannes. Wie overwint, hem zal ik geven te eten. Van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Denk maar aan Adam en Eva. Toen ze aten van de boom des kennis en goed en kwaad. God stuurde engelen sjerp om hem weg te drijven in het paradijs. Omdat ze zouden gaan eten van de boom des levens. En ze zouden dan eeuwig in een zonde leven. Dus dat wilde God niet. En God stuurde engelen om de boom des levens te beschermen. De boom des levens. Dan denken we ook aan Mozes en de rots. De rots was Jezus. De boom des levens is het eeuwig reddingwoord van Jezus. Boom des levens. Eten van en zo. De Bijbel is een geestelijk boek. Nog een attackje en zo. Openbaring 2, vers 11 ook. Zien we verder ook. Vers 11. Wie overwin. Zie je daar? We moeten overwinnen. Dat betekent om te strijden. Fetti. Het niet zitten, mooi zitten. En mooi talk. Ai, blessie. Weet je wel, blessie day. Succes. Ja, dat is alleen maar wishful thinking. Maar je moet gaan werken. Je moet gaan vasten. Je moet gaan vergeven. Je kan niet in zonde leven. In het Instagram, hemel. Wat gebeurt met jullie? De Bijbel zegt, uw koninkrijk komen. Op aarde, zoals in de hemel. In de hemel is er liefde, eenheid, vergeving, gezindheid. Daarom, de aarde, deze aarde, zal weggevaagd worden. Al die mooie gebouwen zullen weggevaagd, omdat het zonde is doorgedrongen. Alles is besmeurd met de zonde. En God gaat deze wereld moeten wegvagen aan de tijd van Noach. Het gaat gebeuren, God heeft gesproken, het gaat gebeuren. Maar God wacht, net als Mozes. Mozes moet eerst bouwen. En nu, de tijd nu, wij bouwen aan onze bekering. Wij werken aan onze bekering. Maar dat kan niet eeuwig zijn. God gaat komen. Je zegt, hij komt als een dief in de nacht. Plotseling. Nu, we hebben genoeg tijd. Op dit moment kan een ieder gered worden. We zeggen, meer libies zon, meer vervoer. Alle gaan niet go boom. Schokken niet kies me. Meer go waka. Not nooit zijn. Dit man heeft me. Bepaalde mensen zijn blij. Valse blij. Die dan gaan voeren, schokken naar venue. Maar die hebben gewoon gewoonte. Je hebt geen probleem. Je hebt geen probleem. Dus we moeten werken, broers en zusters, aan onze bekering. Dat is de job. Jezus kwam met één doel. Om te sterven aan het kruis voor ons gezongen. Dat was zijn missie. En hij heeft het gezegd daar aan het kruis. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? God moest Jezus verlaten. Waarom heeft God Jezus verlaten? Mensen zeggen, om de zonde. Als je zonde, God gaat je daar toch niet verlaten om de zonde. Tenzij je niet vraagt om vergiffenis. Maar het woord moest in vervulling komen. Dat hij zou sterven aan het kruis.
Het moest in vervulling komen. Dus het was niet het zonde dat God hem heeft verlaten. Want hij heeft niet gezonde. Integendeel heeft hij zonde op ons op zich genomen. Maar het woord moest in vervulling gaan. God heeft niet verlaten om de zonde. Helemaal niet. Maar het woord moest in vervulling gaan. Dat hij zou moeten sterven. Jezus zou sterven. Al die dingen waren geprofiteerd. Net als de tijd van Abraham. Het volk zou dingen zijn in Egypte. Vreemdelingen. Jaren daar. Als slaven. Het was geprofiteerd. Maar al met al. God werkt naar een doel. Het leven is geen rozengeur en maneschijn. Als we denken dat we thuis willen zitten in onze rocking chair. En zo. Alles is tot mij komen. Het leven gaat lekker gaan. Ik hoef niet te baden. Ik hoef niet te doen. Nee. Lissiman, God zal Lissiman ook oordelen hoor. Die Lissiman, Lissievrouw, God gaat ze ook oordelen. Denk maar aan die talenten daar. Iemand had een talent. Hij heeft het niet gebruikt. Ook niet op de bank gezet. En de meester kwam terug. Hij zegt, gij luie slaaf. Ga. Zie je daar? Lissiman zal God ook oordelen. Ook Lissievrouw. We leven in een andere tijd nu. We leven in een andere tijd. En welke tijd is dat? The time of the second coming of Jesus. Langzamerhand, wij komen de Bijbel meer te begrijpen en te verstaan. Man en vrouw, we zeggen vaak, de man is het hoofd van het gezin. Amen. Dat is Bijbel. Maar de realiteit, een vrouw die alleen woont in huis met die kinderen. Wie is het hoofd van die vrouw? Die kinderen? Nee, als we zeggen, man en vrouw in Gods ogen zijn gelijk. Maar hun werken is misschien anders. Een man is niet beter dan een vrouw of omgekeerd. Ik was laatst op een les. Het was een juffrouw daar. Het was een juffrouw daar. Die ons onderricht en zo. Het was een vrouw. En zo. Dus vrouwen kan God ook gebruiken. Het is niet. We hebben niet gezien dat Jezus gezegd heeft. Dat een vrouw niet mag prediken. Jezus heeft dat niet gezegd. Iemand heeft dat gezegd. We beginnen daar Paulus. Paulus kwam tot bekering. Paulus was niet een van die 12 apostelen. Paulus had ook gezegd. Het is mijn mening. Zegt Paulus. Naar mijn mening. Paulus zegt. Het is niet toegestaan dat een vrouw moest spreken in de gemeente. Het is niet toegestaan. Terwijl Jezus heeft een vrouw gestuurd. Om het evangelie te gaan verkondigen. Jezus heeft dat gedaan aan een vrouw. Vrouw gaat terug. Als een evangelist. En go take it and smile. Missen jullie Jezus tegen vrouw. Ik heb je gestuurd. Niet een apostel. Niet Paulus. Jezus tegen mij. Jezus stuur je. Ga. Goed naar evangelie. Jezus zegt. Leer hem te onderhouden. Tegen de apostelen. Leer hem te onderhouden. Alles wat ik u bevolen heb. Dus wij kunnen vrouwen ook uitzonden. Want Jezus heeft dat gedaan toch. Dus als wij zeggen, vrouwen mag niet prediken, dan zijn we daar contrast tegen Jezus. Mannen denken dat ze superieur zijn. Nee, toch? En liefde, als liefde daar is, dan zijn we nederig, onderwerping aan onder elkander. Jezus heeft alleen maar mannen gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen niet mogen gebruikt worden. Ik zie geen duidelijke tekst in de Bijbel. Daarom zeg ik, als er een tekst is, dan laten we weten, laten we zien, kom met een tekst, dan weet je, oké, vrouwen, kijk, niet prediken in de dienst, vrouwen moeten zich rustig houden in de dienst, en als die vrouwen wat te weten willen komen, moeten ze hun mannen thuis vragen, maar als ze geen mannen hebben dan, als ze geen man heeft dan, dan wie moeten ze vragen dan, bierman, dat kom later, mogen we ook bierman, dat kom 1/2 maanden, dan mogen we alsjeblieft. Dus een vrouw kan Godstem ook verstaan. Maar ik zeg dit. Ben je man, ben je vrouw. Je leven moet up to date zijn. Om te prediken. Voor Chaga de woord toe. Je leven moet up to date zijn. Een pastor is geen bobo. Eigenlijk een pakker die zegt. Vaak zeggen we onder koffering van mensen. Dat ding moeten we niet.
Dat denk ik, vraag me eigenlijk af als we de Bijbel goed begrijpen. Er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Iedereen heeft koffie nodig. Je pastor heeft koffie nodig. Buurman, you name it. En van wie? Van de Heilige Geest. De Bijbel zegt, in de lach der dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Ook vrouwen, jongelingen ook. We moeten niemand onderschatten. Want het was een klein meisje hoor. Die een rol heeft gespeeld bij de genezing van Naaman. Het was een klein meisje. Het was ook een klein meisje in het hof. Petrus was ook daarbij. Petrus was ook daar. Dit we onderschatten niemand. Klein of jong. Je moet alleen maar op de plaats zijn. Je moet alleen maar gezalf worden. Garom kario. Garom dangayo. Garom senyo. En heeft dat garom senyo, dan wacht hij in de vruchten. Per de vruchture. Maar net wat ik zeg nu al. Nu is nu de tijd nu. Is uiterlijk. Mooi disi. Mooi dati. Mooi zus. Mooi dati. Maar binnenin. Een mooi dit gebouw geeft je geen vredig leven hoor. Peace. Je kan in een klein kapotte huis wonen. Maar je bent gezond. Je hebt vrede. Dan iemand die in een geweldig groot ding woont. En alleen maar vechten. We hebben gezegd. Het is beter. Een klein ding te eten. Met vrede erbij. En digi nyanga digi dringi. Nanga fit fitie. Boes en zuster, de tijd vliegt, zegt men. De strijd is niet met je kinderen. Hoe nog een vondem ching. Nog een kost buurman. Nog een kost as densma. Nog een kost die debri. Jezus heeft nooit gezegd dat wij mensen moeten uitdrijven of uitsluiten. Je hebt mensen die zeggen vaak, ga niet om met mensen. Met negatieve energie. Mensen die slecht praten over jou. Je moet niet met ze meegaan. Dit soort uitleg is des duivel, is des hel. Toen wij nog zondaren waren, stierf Jezus voor ons. Want dat is maar niet zo verstoot nu. Ga je lekker nodig hebben. Ondanks Petrus zo vaker fout heeft gemaakt, heeft Jezus hem toch uitverkoren om de leider te zijn van de apostel. Weg voor dat niet doen. Al die mensen die ze hebben gebruikt, waren mensen of doubtful karakter. Waren mensen waar je zou twijfelen. Maar God ziet het hart. Wij zien het buitenkant. Zelf een profeet Samuel, toen hij moest salven, een van die zonen van Isaïe. Een profeet heeft ook fouten gemaakt. Een profeet is geen God. Hij zegt, dit moet het zijn. Hij keek naar het uiterlijk. Maar David was op het veld. En toen vroeg de profeet, heb je nog zonen? Want God heeft gezegd, nee, geen van deze. Had hij eerst in het begin God gezocht, zou hij gelijk naar David gaan. Hij zegt, ik heb nog een zoon daar op het veld, de jongste. En zo is hij gevallen. Dus weet je dat, als we kijken naar het uiterlijk. Mooie gemeente, mooie vrouw, mooie spanvrouw, mooie disie, woord. Geen probleem. Vooral die jonge mensen. Ze kijken naar uiterlijkheden. Mooi pokoe, mooi dit. Daarom moeten we mensen helpen. Leren om keuze te maken. Rasha. Wat heb je? De tijd vliegt. Till next time. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Till next time. In Jesus' name. Amen.

0: 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725.

0800-858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Trend Direct for you, ultima hamac.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi sex na ngawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. bere uma di abi sifilis kan lasi abere nos a baby e geboren tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kan dresi tena ini a rutu fuen. Solanga you siwan soro, go wan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, wear you condom. Noso, funo go teki bere, ma outu funo go teki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini urokomakandra nanga dempatna fuen.

0: Het is 8:00.
1: Luister u.
2: Het wendig gebruik.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui, bij HSKS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
3: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Je hebt niet dingen aangesteld, Rui.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
0: We are you, we are su.
6: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie ik kan horen aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we set aan yang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
7: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
8: Alice Bates, Pitongo.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest gezond toe, dan je skin gode echte gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Eenheid! Eenheid! Sommige smijtakken bij eenheid. Alle soorten tori voor eenheid, je jere. Smijtakken eenheid, we moeten wel. Trouwen wanneer voor de wang. Trouwen zingen bij de eenheid. Eenheid, eenheid, eenheid. A trouwen cliché, a trouwen gewoon. Want eenheid not there. We zien in de politieke arena. People talk and break up eenheid, maar eenheid not there. In politiek partij, smijt kari voor eenheid, maar eenheid not there. En ook in de geestelijke wereld, in kerken, jammer, helaas, helaas. Biggie, biggie, domri. Voorganger, apostel, bishop, dokter, anders, anders. De men preken bij eenheid. We moeten één zijn. We moeten in eenheid bidden. We moeten één zijn. Maar het is ver van hun. Het is gewoon een traditiepreek. Het is gewoon een traditiecliché. Voor preken bij eenheid. Maar je doet nooit. Je net toon eenheid schriftje. Voor je eigen schriftje, eenheid not there. How many preek voor eenheid je put in praktijk? How many taktaki voor eenheid je pas toe in je eigen libby? How many lazy you proberen voor trakte eenheid met elkaar als medearbeiders van God? Of als mede-collega's van elkaar. Of van als mede wie dan ook je bent van wie. Zelf in gezinnen. Eenheid nog daar. Voor uw gezin nog heb je eenheid. Al liep je tussen man en vrouw aan de eenheid. En die eenheid nog de gezin. Gezin nog de gezond. Gezinnen go achteruit. Want ching ego dusa de wanima osso pe eenheid no de. Stref in van kondre. In van kondre if eenheid no de tussen regering en people. Dan alle soorten verdeelheid go de. Alle soort man ego play de egi basi. En verdeelheid go de. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go snel vooruit. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go vooruit. Want welzijn en welvaart en vooruitgang no man bewerkstelligen om de twee draak de in wat kondre. Maar if alle man put schouder aan schouder, hart in hart, hand in hand, gedachte met gedachte, en we vormen één vuist, kondre gonna fessi. People gonna fessi. En dan, we allemaal go sabi, dat we allemaal abi een bijdrage verleverd, want we allemaal de belangrijke schakels, in een ketting. Zo daarom, eenheid is zo belangrijk in deze tijd. Eenheid is nodig om vooruit te komen. Eenheid in een kondre. Eenheid moderne. In de politiek, in de regering, in een kondre, in de people, in alle sectoren en aspecten van een kondre samenleving. Eenheid moest de, zodat een kondre kan verder en kan een visie. Eenheid is belangrijk. Eenheid is nodig. Praat niet alleen over eenheid. Zing niet alleen over eenheid. Mediteer niet alleen over eenheid. Hou geen seminar alleen over eenheid. Maar pas het toe in je leven. Maar als je iemand speelt bassie in een kondre. En als je iemand doet geweldig in een kondre. En als je iemand denkt dat je dat denkt bepaalt. Dan eenheid nee, God. wie dan ook samen met de regering, samen, hand in hand, hart met hart, gedachte met gedachte, we putting samen, we bonden erom, want tenminste we weten, is voor ons eigen best, is voor ons eigen voordeel, is ter opbouw van het land waarin we wonen, waarin we leven, en is ter opbouw van een plaats om het goed te maken voor onszelf, ons nakomelingen. Dat we ze bonden erom in eenheid, want eenheid is nodig. En in de naam van Jezus, ik bestraf en ik jaag weg de geest van verdeelheid. In de naam van Jezus, ik verdrijf de geest van verdeelheid. De geest van manipulatie, de geest van biggie bassie zijn en biggie bassie spelen en so many bassie de. In wat kondre, in van boto abitu kaptein aboto nego go. Tu bassie no ken de wan osso. Daarom we allemaal moeten looken dat wij zijn belangrijke schakels. We zijn belangrijke mensen allemaal. En we hebben elkaar hard nodig. En we moeten met elkaar samen optrekken. In respect. In respect. Zodat de eenheid kan zijn. Want de Bijbel zegt, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Lees het. Psalm 133, vele predikanten en vele bischoppen, apostelen, dokter, anders. Ze weten niet wat eenheid is. De mij takken bij eenheid, de mij zingen bij eenheid, de mij hoor seminaren bij eenheid. Maar ze bewerkstelligen eenheid niet, want ze mij saai tweedrag. De mij steeks me op, teken me kandra, de mij brokken trouwen, de mij brokken de mede predikanten, de mij brokken de mede broeders en zusters, de mij brokken de eigen sma en de eigen kondre. Va eenheid godet dan. Sommige moet je voorbeeld dan. If we schreefie, dan man je voorbeeld. Maar we takken bij eenheid, dat we naar awari domri. Zij takken nog niet voor u miti, maar voor u vrede en we moffo. Dat we naar awari domri, dat we naar heikelaars. Dat we naar leukenaars. If we zingen bij eenheid, en takken bij eenheid, maar we zoet fire, en we chat twee draag en verdeelheid. Dat we nog sabis aan de eenheid. Want eenheid, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegeningen. Waar eenheid is, daar is het verhoren van Jezus' gebed. Waar Jezus heeft gebeden dat we één zouden zijn. Zodat Gontapuk en Sabi we een waar, waarachtige, waardige discipelen van hem. Nou, wie hebben voor blessed de kondre, wie hebben voor begigie de kondre, wie hebben voor ondersteun de kondre, wie hebben voor adviseer de kondre, wie hebben voor tanopunaga makandre de kondre. Want we moeten de eenheid bewerkstelligen. En een steun zijn voor elkaar. Een steun zijn voor het land. En niet een obstakel of een stap in de weg zijn voor de progressie van ons leven en voor Suriname. Ik spreek de eenheid van God in Suriname. Ik verbreek en bestraf alle tweedracht, alle verdeelheid. Ik spreek de eenheid, de geest van eenheid. In de naam van Jezus, in alle harten, in land en volk, in Jezus Christus naam. De eenheid neemt over in Suriname. De kracht van God raakt u nu aan. Ik spreek de bevrijdende kracht van God voor Suriname. Ik spreek herstel en genezing voor land en volk, in Jezus Christus naam. Ontvang het en ervaar waarachtige goddelijke eenheid, land en volk. Ervaar Gods eenheid. Leef in eenheid. Straal eenheid. En doe alles wat u kan om de eenheid te behouden ter opbouw van deze natie, van uw gezinnen en van uw nakomelingen. De Heer gebiedt zijn zegeningen waar de eenheid is. Ik spreek eenheid voor Suriname, voor land en volk, voor gezinnen en voor alle delen van de maatschappij. In Jezus Christus' naam. Halleluja. Amen. En nou, mijn cario, mijn nodig jij, kom gratis ervaren Gods aanraking. Gratis gebed, zegeningen. We willen niet uw geld. We zijn niet uit op geld. We zijn hier om u te zegenen en het land tot zegen te maken. Het land is een gezegend land. Weer te herstellen in Jezus' naam. Dit huis bidt voor u en bidt voor deze natie. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. Namaste, Shanti, Salam.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht

the American Society of Clinical Pathology, the American University of Medicine, and heeft ook diverse certificaten in de medische en geestelijke richting. De diensten zijn zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze

0: deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd om uw doel en healthy life te ervaren. Totaal gratis. Uw woonstadadres is aan het Molenpark. Molenpark 52 te Paramaribo. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. It's time for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. It's time for your blessing.
1: Ik heet Jesse Abina. Ik luister naar Radio Shago.
2: Hey guys, all you ready? Yeah man, come on, let's do it.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wow. Give me you.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kilpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kilpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaat tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebook page voor meer informatie.